0: Er is ook nog popcorn en sprechen ze bebop en al dat jazz. Oké, saveur du terroir.
1: Bodemgesmak.
0: Soil food. Whatever.
1: Gusta de la terra.
0: Grondsmaak, het past ook gewoon bij de zandbak. Maar we zijn en route, le sable continu.
1: Allee, het tweede deel.
0: Goed zo. Oké, vogeltjes. Enjoy, Grondsmaak.

0: Ansel Collins met Stalactitien. Voor de mensen die in de bak zitten.
1: Ja, daar hebben we een hart voor en een vuil, als ze die komen halen tenminste. Oké, Ram.
2: Ja, Rokost.
1: Ik zou zeggen, ik begin bij het liedje waar we vorige week met geëindigd zijn, of beter gezegd, niet met geëindigd, want dat stond klaar voor de veiligheid. Maar kon niet meer gebruikt worden. We zijn hier op de seconde juist afgerond.
0: Just in time.
1: Ja,
0: just
1: ja. In time. Goed, vogeltjes, u luistert naar Grondsmaak deel 2. Moet er nog zand zijn?
0: Allee, vooruit.
1: The Bedouin's Way.

0: Fancy Bebop.
1: And all that jazz.
2: A-R-C-Y.

0: Oké, Sandstorm van Ill-Considerate.
1: Ja, perfect. En nu Blue Aquarius met Desert Fox.
2: Zonder Sandstorm.
1: Desert Fox, Rokost.
2: Oké.
0: Moet er nog zand zijn?
1: Witzand, rijnzand, schepzand, ampersand,
0: zandbakzand.
1: Oh.
0: Maar wie doet het opkaas van de zandbak?
1: Papa, hè?

0: Voilà, dat was nog African Shores van Vin Gordon. U weet, beste vogeltjes, of u weet het natuurlijk nog niet, maar Grondsmaak is een cultureel behaapt programma.
1: Oei. Ja. We moeten nu wel het vizier blijven van minister Gené Rookhorst.
0: Ah, oei, ja.
2: Poëzie

Het deksel van asfalt werd opgetild. Daaronder het 3D-fort van mogelijkheden. Op mijn t-shirt vond ik allerlei dieren terug. En mijn staart stond hoog en scheef. Je zou denken, gaat ze dan graven, dat lieve kind? Kriolend, schildgeknaapte insecten op het tafereel zo vlakbij. Dan maar schommelen. Een waterachtig wiegen boven de aarde. Van zandbak naar oceaan. 33 jaar later staat er in die tekening dan plots een kameel in het lichte geel te glooien en deze man, mogelijk zijn bedouin. Al is hij gehuld met bruinachtig donker, gaat vooruit. Om dit soort geweten wil ik. Ik pik wat uit op de bekken van boven mijn hoofd. Ik ben een en al tunnel, blauw keel, hartklep, maag, anus, aarde, zwart veren. Met zo'n kolos van een honger, als dorst in de woestijn, wil ik me.

0: Kunstzaken. Kunstzaken. Kunstzakken, kunstzakken, kunstzakken.
1: Je hebt een plaatje bij, Rokos.
0: Kunstzakken.
1: Ja, de rubriek kunstzakken, de visualisatie van de plaat. Camille zie ik hier. Variomatic. Een blauwe achtergrond. En staat op veel zand. Zand? Of is het zout? Ja, dat kan ik van hier niet zien. Het is een grove korrel.
2: En in het midden een gekke auto.
1: Een autootje van Bob de Bouwer? Nee.
2: Bob de Bouwer, nu met die oogjes.
1: Het zijn metertjes in mijn ogen. Maar ja, ik heb nu...
2: Ja, het is grappig. Hij heeft een staart.
1: Ja, hij reflecteert eigenlijk de zandbak. Hey, het glas van voor is eigenlijk een zanderige korrel op het voorraadje.
2: Oeh, maar hij is een wiel kwijt.
1: Ja, het is een driewieler, hè.
2: Oeh, dan is het geen auto.
1: Nee, een variomatic.
2: Variomatiek.
1: In ieder geval, het rijdt ergens in een woestijngebied of in een zoutvlakte, zoals jij dat stelt. Maar dan moeten we die plaat niet spelen.
2: Ja, laat maar komen.
1: Ja, toch. Ik wou nog over de juist zeggen, de Poëzieportaal, het gedicht. Een goede opmerking van een bepaalde luisteraar die dan zegt van hey, dat gedicht dat heb jij nooit geschreven, zo goed dat was. En dat klopt. Dat was van onze gedichtendame, Christine. En wij hebben ook een gedichtenheer, maar die is met de driewieler even in de ravijn gereden. Dus die moeten we even missen. Spijtig genoeg.
2: Désolé.
1: Oui, moet er nog zand zijn.
2: Een kilo, alstublieft.

a matter of time before we all end up. In the gutter.

0: wederom de hoge emissiezone om van 9 tot 11 vandaag. Het stond ook een uurtje vroeger, dat is al gemerkt. Nu begint het echte werk. 2 uur lang de beste vinyl blues. Tropico Chunk. Radio Centraal 106.7 FM, DAB, 10A. Website streaming.
1: Ja, dat eerste uur, je moest erbij geweest zijn, want als je er niet bij was, deed het gemist.
0: Klopt.

Father Bila, Nebula, Nebula, Shasabay, Denamina. And now we

daarnet, dat was een mega klassiek van Moussa Doumbia. Dit is Defra Star van Burkina Faso. Folie van hun debuut van 1976.

Nog meer Dafra Store.

0: Rampassomaye van Defrastor.
1: Van wat?
0: Defrastor.

0: alle gelijkenis met nachtshop Dafra Star op de Brede Baan in Merksem is toevallig.
1: Niks met de maag, hè.

0: Wij draaien altijd
1: vinyl only.
0: Vinyl only, maar dit is een cd'ke.
1: Nah.
0: Eerlijk zeggen.
2: Heilig schiris.
0: Statuut, bij ons zegt altijd vinyl, behalve Think of One. Maar statuut 2 zegt ook, we doen wat we willen. Dus ik roep dan statuut 2 in.
3: Ik eis een onmiddellijke samenkomst van de statutaire vergadering.
0: Jij wordt bij deze even onbekwaam. Je zit gelijk koning bij de
3: wijn. Oh.

0: En dan eigenlijk nog vergeten te zeggen, dit is de Peace Orchestra.
1: Echt, elke keer weer die een Boudewijn move, jongen. Smeerlap.
0: Aan de kant, gij.
1: Smeerlap.
0: CD'tje op.

Boeg den Dutser Eberhard Schoener. Die kwam half de jaren 70 een percussie-ensemble van Bali tegen. En samen maakte die een plaatje. Dat staat nu op.

Het is bijna 10 uur. Dat wil zeggen dat we Jazz Can Overwegen spelen. Het is trompetist Lee Morgan deze keer. Ik weet niet hoe het komt. Als ik het nummer hoor, heb ik een zetelhalle, Aartselaarstraat, reuzengroepje voor me. Oké? Probeer jij het eens? Zetelhalle uit Hoboken in de Aartselaarstraat.

0: Met deze Duitse drummer Klaus Weiss laat ik de Tropico u achter. Maar ook nog wel met de Shunk Shanty in Osmadië nog zeker echt minuutjes. We gaan verder knallen.
1: Hopla!

Dit was de hoge emissiezone, de beste videocruise om de 14 dagen op Radio Centraal. Zaterdagavond van officieel van 9 tot 11.

Kraakfestival vanavond in de Noor. Vanaf 5 uur lekker eten te bekomen en allerlei geweldige acts. Kijk op de Noord.be. Tot volgende week. Volgende week hebben we Joachim Badenhorst te gast op TV.

0: Oké, Jesus, wat is dat allemaal?
1: Ja, dat is naar aanleiding van iets. Heb jij wel eens naar die filmpjes gekeken?
0: Ja, dat is, wie dat niet kent, dat is Skibidi Toilet.
1: Ja, ja, de toiletten.
0: Dat was een grote internethype, gelijk 3-4 jaar geleden.
1: Ja.
0: Waar dat vooral de kinderen toen, de jonge Gen Z's en de Gen Alpha's mee bezig waren.
1: Ja, ja, die dan in de commentaren staat en zo. En dan te bedenken dat mensen over 30 jaar daar nostalgisch van gaan worden. Zo, hè. Van, oh, weet het nog.
0: Ja, ja, maar ja, er zijn zo van die internetmemes van 20 jaar geleden die ik soms zo terug zie passeren. Dat is zo hetzelfde, hè.
1: Tuurlijk.
0: Maar dat was dan uiteindelijk de Skibidi Toilet van toen.
1: Ja.
0: Mensen toen vonden dat waarschijnlijk ook heel bizar.
1: Zoals?
0: En dom. Er was een tijd dat zo de kattenmemes allerlei... Ja, foto's van katten in allerlei posities en dan zo allerlei dingen bij. Zo Can I Has Cheeseburger en dat soort van dingen. Dat is zo 30 jaar geleden.
1: Ja, dit gaat erom. Het woord Skibidi is toegevoegd aan de Cambridge Dictionary of English.
0: Ah, serieus? Dus dat is niet officieel een woord dat ik ook in de klas moet gaan leren?
1: Dat wordt gebruikt, ja. Die gebruiken dat als een soort krachtterm of wat de Skibidi... Dus het staat in... Er zijn nog twee woorden toegevoegd. Ik ga het er even over hebben. Want dat gaat dan natuurlijk als discussie beschrijvende dan wel voorschrijvende grammatica. Hè. Moet grammatica zeggen hoe het moet? Of moet een grammatica beschrijven wat er gebeurt?
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een beetje tussenin. Want als je alleen maar descriptief zet, dan evolueert een taal helemaal niet meer. Hè. En natuurlijk vinden mensen bepaalde evoluties onwenselijk, maar ze zijn er wel, hè.
0: Mm-hmm. Het is ergens een gulden middenweg tussen de twee, vinden ze.
1: Ja, ja. Threadwife is ook toegevoegd.
0: Aha.
1: Ja?
0: Welk?
1: Threadwife.
0: Ah, threadwife. Ja,
1: traditional wife, maar dat is niet zo traditional in die zin dat een threadwife expliciet iemand is die op sociale media filmpjes zet over kijk mij nou toch eens. Hè.
0: Hoe traditioneel ik ben.
1: Ja, voilà. Terwijl de kinderen huilend in de kelder zitten. En dan een derde woord was Delulu.
0: Delulu, ja, dat is wel populair bij de jongeren. Ja.
1: Ah, jij kent dat?
0: Ja, ik heb dat al wel meermaals gehoord.
1: Ah ja, kijk, jij geeft les aan pubers, hè? Of aan jonge mensen, ik niet, dus ik had dat nog niet gehoord. Dus dat betekent eigenlijk dat je zelf iets wijs maakt, daar komt het op neer. Dat je...
0: Komt eigenlijk van delusional.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Dus dat je jezelf oppept door dingen helemaal in een soort fantasiewereld, is het zeker, om jezelf wijs te maken dat er dingen zijn of zullen zijn... Dat geen enkele... Maar dat is een goede korte termijn strategie om jezelf op te peppen, natuurlijk. Hè. Enfin, ik vond het wel... Voilà, dat was mijn eerste dingetje dat ik eens zou...
0: Wordt er niks gezegd over 6-7?
1: Ah, ja, maar inderdaad. Maar dat is al ouder. Dat bestaat al langer. Maar 6-7... 6-7?
0: Ja, dat was de hype vorig jaar.
1: Dat... Ja, dat iedereen ineens knettergek werd van die... Weet jij waar dat er vandaan komt?
0: Volgens wat ik ervan gehoord heb, was dat een uitspraak die ooit door een basketter was gedaan. Had het daar iets mee te maken? Die zei, ik weet niet, misschien was dat zijn lengte of zo, 6'7". En dan heeft een of andere YouTuber op een gegeven moment zo op een vraag geantwoord met 6'7". En eigenlijk betekende dat gewoon niet veel. Zou kunnen zeggen, dat ligt ergens tussen 6 en 7 in. Zo, gelijk als je 7,5 op 10
1: ongeveer.
0: Hebt, zoiets.
1: Misschien. Ja. Inshallah.
0: Dat is gelijk als je zo de score van 7,5 op 10 krijgt op school. Ja. Is dat nu goed of is dat nu slecht? Wat moet je daar nu mee? Dat is inderdaad een
1: boah.
0: Dat betekent eigenlijk niks. Dat is zo, succes en whatever. Het heeft eigenlijk letterlijk geen betekenis zo.
1: Ja, maar kinderen worden daar wel helemaal gek van, hè?
0: Ja, voor hen heeft dat blijkbaar heel veel betekenis. Maar ja, elke generatie heeft zo zijn...
1: Zou wel, hè?
0: Zijn woorden zo.
1: Ja, ik dacht, ik hoor de cijfers, maar je hebt ook die 86, 47.
0: Ah ja,
1: die schelpjes,
0: ook al wat
1: die dan waren opgevat als een doodsbedreiging. Ik heb dat sowieso opgezocht, maar die 86 wordt al langer gebruikt. Maar vooral eigenlijk in de... betekenis van klanten van een restaurant of een café weigeren te bedienen. Niet meer buiten zitten, wegsturen, dat is. Hè. En het is inderdaad in een paar gevallen ook gebruikt als doodmaken, maar dat is alleen in fictie. Op televisie, in een televisieserie of zo was het in die zin gebruikt. Maar het is blijkbaar iets wat heel veel gebruikt wordt. Het staat ook in woordenboeken en zo. Mm-hmm. Maar dan gaat het vooral over... over dat. Het is ook een keer over Obama gezegd. Hè. Ja, he will be 86 vanwege zijn beleid over dit en dat. En dan werd duidelijk niet bedoeld dat hem dan ging doodgeschoten worden, maar wel dat hem weggestemd zou worden.
0: Hè. Gecanceld.
1: Ja.
0: En wat betekent die 86? Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat heb ik dus effectief niet gevonden.
0: Aha.
1: Nee. Maar wat ik wel... ik heb een artikel gevonden dat dan verder ging over het feit dat taal soms een daad op zich is. Hè. Je kunt een misdaad begaan door iemand te bestelen of doden schieten. Maar bepaalde taaluitingen, zoals een bedreiging, vormen ook een misdaad. Hè. Een bedreiging of afpersing. Wat had ik hier nog? Ja, chantage. Mijn eet is ook een misdaad. Dat is een daad die je stelt met taal. Ja,
0: ja. Je hebt het nu vooral dan over zo negatieve dingen. Maar ja. Dat heeft een naam, hè? Dat soort van taaluitingen die eigenlijk zichzelf definiëren.
1: Ja, ja. Maar er zijn inderdaad ook dingen die positief zijn. Hè? Je kunt wetgeving of zo. Sommige. Ja.
0: Een eetaflegging.
1: Ja,
0: is een, of zeggen, ik zweer, dat is op zich de daad zelf.
1: Inderdaad.
0: Een dopen.
1: Ja, of trouwen, mensen trouwen. Ja. Voilà, nu bent u getrouwd en dan is dat zo. Ja.
0: Ah ja, omdat ik het gezegd heb. Inderdaad. Ja, ja, dat heeft een naam hoor, dat soort van uitspraak, maar ik ben niet vergeten wat dat was.
1: Taaldaden.
0: Ah ja.
1: Nee?
0: Ja, dat zou inderdaad ook... Het heeft echt zo'n academisch klinkende naam,
1: ja.
0: Maar ik weet nu niet juist wat dat was, maar ja, een taaldaad, effectief, ja.
1: Ja.
0: Dat is in essentie wat je doet, natuurlijk. Oké, goed.
1: Welkom bij Babylonië, dat hebben we nog niet eens gezegd.
0: Over toiletten en...
1: En andere taalfenomenen.
0: En andere taalfenomenen. Oké. Goed. We zullen er eens in... Ik heb een muziekje mee. Zullen we dat doen?
1: Ja, we zullen een muziekje doen.
0: Want ik heb daar straks, gelijk een uur geleden, vernomen dat deze artiest blijkbaar vandaag of vanmorgen of misschien gisteren is opgepakt geweest. Het is Serhado, dat is een Duits-Koerdische zanger, een rapper. En die wilde eigenlijk naar Ahmet, naar Diyarbakir, gaan.
1: Naar wat?
0: Ahmet of Diyarbakir, dat is de grote stad oosten van Turkije. Of, het noorden van... Of westen van Koeristan, of hoe dat je het ook wil bekijken.
1: Dus die ging op familiebezoek of zo? Ja.
0: De stad met de grootste Koerdische gemeenschap, dacht ik.
1: Mm-hmm.
0: Of alleszins wel een belangrijke stad daar. Nee, die ging op een of ander festival of zoiets.
1: Hij ging optreden?
0: Hij ging, ik vermoed het, ja, of spreken. Ik weet de details zelf nog niet, maar hij is blijkbaar opgepakt. Dus...
1: Op basis waarvan?
0: Ja, dat weet ik dus
1: bedreigingen.
0: Ja, zoals dat gaat in Turkije.
1: Ja.
0: Verdachte... ideeën of zoiets. Mm-hmm. Ja, ja. Dus ik dacht, ik ga speciaal voor hem een liedje van hem spelen. Zo. Met uw goedkeuring.
1: Absoluut.
0: Oké.

0: Er is trouwens momenteel een evenement bezig, een internationaal festival van dove mensen. Ergens in Italië, Soreno geloof ik. Dat is vrij grappig, ja, u hoort het hitteplan in werking.
1: We zijn een beetje heel dik.
0: Moet dat niet andersom?
1: Ik denk het niet.
0: Naar waar?
1: Oei, de voorklep is afgevallen.
0: Ah. De voorklep is van ons.
1: We zijn een beetje decadent aan het doen en een soort van mini airco geïnstalleerd hier.
0: Dus, en dat is heel grappig natuurlijk voor ons, omdat die hebben dan zo YouTube-filmpjes om dat aan te kondigen, maar dat is gewoon totaal stil natuurlijk.
1: Er hoort geen... Dus wij kunnen dat niet afspelen op de radio.
0: Nee, absoluut niet. Nu, ik heb die wel aangeschreven en dan gezegd van ja, we hebben een radioprogramma en is er bij jullie iemand die hoort, of iemand betrokken bij de organisatie die hoort en spreekt, want dan kunnen we daar wel een interview aan wijden, maar ik heb geen reactie gekregen. Mm-hmm. Dus misschien, ja, dat is wel een beetje jammer, want als ze zo in hun eigen wereldje blijven, dat is...
1: Nee, we hebben nogthans ooit wel eens echt een heel goede uitzending
0: rond gebarentaal gehad, hè?
1: Ja.
0: Ah ja, ik las nog iets over gebarentaal ook. Kent, hoe heet dat wezentje nu weer? Yoda.
1: Yoda van Star Wars, ja.
0: Ja, die heeft een heel eigen manier van spreken.
1: Ja.
0: Ja, die spreekt OVS, denk ik. OSV. Object, subject, verbum.
1: Ja, dat kan, ja. Ja, ik weet, ik dacht altijd dat de regel bij Yoda was dat hij het belangrijkste of de focus
0: dat is het.
1: Van vooraan ligt.
0: De topic vooraan.
1: De topic, ja.
0: Ja, en dan, ja, inderdaad.
1: Daardoor zijn zinsbouw een beetje raar klinkt voor ons dan, maar ja. Achterliggende reden wat ik van, wat George Lucas bijvoorbeeld zelf heeft gezegd, ja, dat is zo Amerikanocentrisch om ervan uit te gaan dat al die aliens allemaal hetzelfde spreken.
0: Ja.
1: Een heel goede opmerking vond. Als
0: maar,
1: je science fiction doet, dan moet je wel wat.
0: Het is hetzelfde systeem als de British Sign Language.
1: Ah zo, oké.
0: Ja, de Britse gebarentaal heeft een eigen grammatica en dat is de die. Die spreken zo, die zetten het belangrijkste waar het over gaat, zetten die van voor. Dus die kunnen zeggen... salut, die kunnen... Naar gelang de vraag die gesteld is het antwoord anders. Hè? Inderdaad, van wie eet een koekje? Ann heet een koekje. Hè? Wat eet Ann? Dan wordt het antwoord een koekje eet Ann. Ja? En wat doet Ann? Eet een koekje, Ann, wordt dan het antwoord. Dus dat is naar gelang de focus. Inderdaad, hetgeen, de topic staat vooraan. En dat is blijkbaar voor mensen die dat niet gewend zijn... best wel een klus om dan...
1: Dat heeft natuurlijk ook vooral mee te maken met het feit dat wij in het Nederlands en in veel van onze Indo-Europese talen onze naamvallen kwijt zijn geraakt. Anders kon je dat wel doen. Want die gaven eigenlijk de functie
0: natuurlijk.
1: De functie in de zin aan.
0: Ja, nu, ik denk niet als er staat een koekje eet aan, dat iemand denkt dat koekje aan het opeten is.
1: In dat geval is wel vrij duidelijk. Maar ja...
0: Dus in andere gevallen, ja... Alles, ja, wie slaat wie?
1: Ann ziet Peter en Peter ziet Ann. Wie is degene die gezien wordt en wie is de ziener?
0: Ja.
1: Dat is wat ik mijn leerlingen altijd vertel. Als je vergeet wat het leidend voorwerp betekent, dan moet je gewoon de zin ik sla jou nemen. En wie is er degene die effectief leidt? Met lange ei dan? Degene die geslagen wordt. Dus zo weet je, dat is één trucje om te weten wat het leidend voorwerp in de zin is.
0: En lukt dat dan?
1: Ze vonden dat een grappige manier om het te bekijken, maar ze hadden het wel door van, daarom heet dat zo. dat is niet toevallig dat we dat dan leidend voorwerp met lange ei hebben genoemd, maar ik vind dat wel een gemakkelijke manier om zo te herkennen, zo, wat is eigenlijk leidend voorwerp in de zin, degene dat de handeling ondergaat.
0: Ik heb een manier om context uit te leggen, maar onderbreek mij als ik dat alles verteld heb. Toen ik les begon te geven, vroeg ik mij af, dat concept context, hè, want er staat aan, zoek de betekenis uit de context. Maar als mensen niet weten wat context is, dus ik zocht een manier om dat duidelijk te maken. Ik denk, ik moet een zin maken met een woord erin dat niet bestaat, maar dat wel min of meer duidelijk is uit de context. En dat doe ik nu in iedere les, komt er een moment dat ik de flubberflap doe. Dus dan schrijf ik op het bord, Katrien eet 's morgens een warme flubberflap. En dan vraag ik aan een cursist, is dat? Wat is dat? Ja, niemand weet. Ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Wat is dat? Is het een auto? En ja, nee, het is geen auto. Waarom niet? Hè? Voilà. En dan...
1: Wil je het al eens een warme auto proberen eten?
0: Ja, jij wel.
1: Wie weet is dat wel.
0: In een van die filmpjes misschien, daar komen de meest absurde dingen in. Voilà, maar dat is de illustratie.
1: Maar goed, dus Yoda, die spreekt dus...
0: Die spreekt Britse gebarentaal.
1: In klankvorm dan.
0: Ja, grammatica gewijs.
1: Ja, nee, ik vind dat is wel een interessant ding. Want tegenwoordig heb je zo heel veel van die science fiction en fantasy waar men dan effectief nieuwe talen voor bedenkt. Iets waar ik ooit nog wel eens een uitzending aan wil wijden als ik daar iemand over vind die daar meer over kan vertellen.
0: Hebben we dat al niet gedaan?
1: We hebben het over kunsttalen gehad, maar niet zo specifiek over fictie. Want dat is een traditie die eigenlijk ook al... Thomas More heeft dat ook gedaan, hè. Voor Utopia.
0: Ah ja?
1: Dus,
0: was er een eigen taal?
1: Een eigen taal. Dus,
0: Woorden
1: die hij gebaseerd heeft. Allee, dat waren eigenlijk woordspelingen op Grieks en Latijn dan. Maar hij heeft bijvoorbeeld in Utopia ook zijn eigen schrift uitgevonden. En nadien zijn er anderen die dat dan... Die ook bijvoorbeeld Gulliver's Travels van Jonathan Swift.
0: De reizen van Gulliver, ja.
1: Daar zit al die namen in en al die woorden die hij daarin bedacht had. En dat is eigenlijk... Allee, nadien zijn dan anderen. Dan Tolkien is de grote geweest die natuurlijk eerst talen bedacht en daar dan een verhaal rond ging schrijven. Maar dat is echt een hele tak van de literatuur en van de linguistiek op zich geworden. Waar heel veel over te vertellen valt. En de laatste jaren, de laatste decennia, zie je dat ook wel van die grote series zoals Game of Thrones of zo, die dan met hun eigen echt uitgewerkt, volledig uitgewerkte talen afkomen. Hè. Yoda, in Star Wars komt dat ook zo'n beetje in voor, alleen is dat dan niet zo echt uitgewerkt. En men kijkt dan altijd zo, inderdaad, Yoda die spreekt zo raar. Maar eigenlijk is dat niet waar, want die spreekt effectief nog Engels. Al die anderen die daar, gelijk Jabba the Hutt en zo, die spreken effectief andere taal, maar niemand die daarover zegt, die spreekt zo raar. Dat is een beetje... Ik vond dat altijd frappant, van degene die nog het meest normaal spreekt van al die aliens in Star Wars, daar gaat het van zeggen dat die abnormaal spreekt.
0: Ja, het spreekt geen standaard Engels.
1: Het is vooral dat hij heeft zijn zinsbouw een beetje doorheen gegooid. Maar dat is eigenlijk het enige vreemde aan zijn taalgebruik. Dus, maar goed, dat terzijde.
0: Had jij nog wat weetjes?
1: Ook zo'n beetje vrij vers van de pers, dat van de week is gebeurd. In Frankrijk is men blijkbaar toch wel ernstig aan het nadenken over staatshervormingen daar. Want nu is het blijkbaar de beurt aan Corsica. We hebben, een maand geleden hebben we het over Elze Schat.
0: We hebben ooit over Corso een uitzending gedaan.
1: Ja, inderdaad. Nu, dat van de Elzas, dat was eigenlijk een beetje naar aanleiding van het feit dat de Senaat had goedgekeurd om die... want het is nu zo sinds een aantal jaren, sinds 2016, hebben ze daar zo een fusie van regio's doorgevoerd. Dat ze van 21 regio's naar 16 zijn gegaan in Frankrijk. En de Elzas is dan zo samen met Lotharingen zo in zo... Hoe heet het nu weer al? De Grand Nord-Est of zoiets. Zo een of andere typische Franse niet-zeggende naam zo. En Elzas had dan... het recht gekregen om zich eventueel terug af te scheuren en een eigen regio te worden. Nu van de week heeft de Franse Senaat blijkbaar beslist dat Corsica ook recht heeft op veel meer autonomie. Dat moet dan wel... Nee, het Frans parlement. Het moet wel nog langs de Senaat. Daar gaat mogelijk wel gebeuren.
0: Komen ze daar ineens bij?
1: Hoe komen ze daarbij? Dat is natuurlijk een discussie die er ook al heel lang wordt gevoerd. Corsica is natuurlijk... Corsica is ook nog niet zo bijzonder lang Frans, eigenlijk.
0: Het is dat. En geografisch hoort dat toch eigenlijk meer bij Italië,
1: ligt
0: dus...
1: Toch bij, ligt het onder of boven Sardinië? Wat ligt er eigenlijk boven?
0: Ik denk Corsica.
1: Corsica
0: ik denk boven? Dat Corsica dichter bij Frankrijk ligt. In die zin is het wel logisch, maar...
1: Maar in elk geval, het heeft wel altijd zo een eigen identiteit gehad en ook een eigen taal dus, waar wij in een jaar of drie geleden, denk ik, een uitzending over hebben gehad. Dus kan je zien op ons YouTube-kanaal, dat hebben wij ook. En dat van de Elzas van vorige keer staat er ook op.
0: Ah ja.
1: Dus nu, in elk geval, het Franse parlement heeft dat dus begin deze week goedgekeurd, dat wat ze zeggen, autonomie binnen de republiek moeten kunnen krijgen. om een antwoord te bieden op de specifieke problemen in de eigenheid van het eiland. Wat dat dan exact moet betekenen, daar moet dan nog verder over onderhandeld worden in een komende wet. Daar komt dan waarschijnlijk een wet rond de Corsicaanse autonomie. En dat moet dan goedgekeurd worden door, wat is het, een 3/5 meerderheid in het Frans parlement? Dus de kans
0: meer dan de helft,
1: ja. De kans dat het er effectief doorkomt is eigenlijk betrekkelijk klein.
0: Ja, maar als het idee überhaupt tot op dat niveau geraakt is, is er toch wel een draagvlak voor?
1: Dat is dus vrij opmerkelijk, dat in dat heel centralistische Franse Jacobijnse staatssysteem, dat daar plots ineens in het parlement wel over gesproken wordt, over autonomie voor een van de regio's.
0: Ik zou bijna denken dat dat een verlieslatend element is, dat ze graag kwijt zijn. Maar dat zou inderdaad wel gevolgen hebben, want is dat ook niet, zijn ze op Corsica ook niet nogal pissig op buitenstaanders die daar woningen komen opkopen als tweede woning en dan de prijzen opdrijven en dat er dan huizen kapot gemaakt worden door inwoners en zo. En zij wilden toch al heel lang een wetgeving die dat beperkt of verbiedt of enfin, die daar een antwoord op biedt.
1: Ja, dat is daar ook al inderdaad jaren een probleem. Trouwens, niet alleen in Corsica. Je hebt ook,
0: Wales.
1: Ja, Wales heb je ook een enorm probleem daar.
0: Dacht ik dat je ging zeggen.
1: Maar het is effectief zo. Het probleem van die meer landelijke, iets armere regio's in veel landen is natuurlijk dat ideaal...
0: rustig.
1: Voor de rijkere gepensioneerden uit Londen of Parijs is dat zo, de buiten, kom we gaan een huis kopen op de buiten, in de zomer rustig.
0: Of hoeft er niet voor gepensioneerd te zijn, maar gewoon als tweede ding.
1: Meestal is dat dan in het achterhoofd later, als ik gepensioneerd ben, dan heb ik ineens een mooi huis ergens... In een groene buurt.
0: En zonder ziekenhuis in de buurt. Ik dacht het niet.
1: Ja, als je een auto hebt, dan is dat natuurlijk...
0: Als je een hartaanval hebt gehad, heb je naar wijn gaan een auto. Enfin, wat. Goed, dat is een andere discussie.
1: Goed. Maar in elk geval, dat is inderdaad een probleem. En dat is ook een probleem voor de taal dan bijvoorbeeld. In Corsica. En ook, ik ken de situatie in Wales wel goed. Van die valleidorpen die op korte tijd eigenlijk... volledig opgekocht worden, waar misschien gelijk 100 man woont, en ineens komen daar 300.000 bij voor allerlei rijke Engelsmannen die dan een buitenverblijf of een tweede huis kopen of gewoon plannen van te emigreren.
0: Ja.
1: En dan is een dorp van 100 welsprekende ineens een dorp van 300 Engelstaligen geworden.
0: Dat is zo'n beetje als een buslading Nederlanders die in uw stamcafé binnenkomen.
1: En het probleem, het is dan niet dat er gewoon maar 300 Engelstaligen bijkomen in dat dorp. Dat is dan één ding. Oké, dan kunnen die 100 welstalingen dan nog altijd wel gewoon blijven, in principe. Ja. Maar het probleem is dat ook al die huizen, die prijzen omhoog gaan, en die kunnen dat dan niet meer betalen. Dan moeten die armere welstaligen verhuizen. En in Corsica heb je datzelfde verhaal. Zo.
0: Gentrificatie. En,
1: gentrificatie, maar met dit heb je dan ook eigenlijk nog indirect een linkicide bij. Dat hele gemeenschappen worden, die taalgemeenschappen worden op die manier compleet kapot gemaakt door vastgoedspeculatie eigenlijk.
0: En mag ik eens raden, jij hebt iets Corsicaans klaarstaan.
1: Inderdaad. Uiteraard.
0: Ja, daar hadden we nog wel inspiratie over, hè, want...
1: Maar goed, allee, dat moet uiteindelijk nog goedgekeurd worden door de Senaat.
0: Die idee van de timing?
1: Nee, dat weet ik niet. Politiek is meestal traag, hè.
0: En die stemming over de Elzas, heb je daar nog iets van gehoord?
1: Nee, maar ik denk dat het initiatief dan bij de Elzas zelf ligt.
0: Aha.
1: Ik weet niet welke instantie of welke bestuursbevoegdheid dat die dan hebben, dat ze kunnen zeggen, wij willen nu een eigen regio vormen. Ze hoeven dat ook niet per se te doen. Als zij beslissen, we doen dat niet, dan...
0: Er zal campagne rondgevoerd worden.
1: Dat zie ik toch wel inderdaad gebeuren. Zeker op Corsica gaat dat wel een hot, want bij elke verkiezing is dat daar opnieuw...
0: Spel.
1: Zeker een groot thema op Corsica. De rest van Frankrijk terug zie je daar niet veel van aan natuurlijk, maar op Corsica zelf leeft dat natuurlijk. Dus dat zie ik nog wel... In Corsica zie ik dat nog wel gebeuren. Elzas, dat weet ik eigenlijk zo niet. Of je daar echt zo... Of dat die mensen daar echt daarmee bezig gaan zijn. Dat is misschien nog meer een verfranst gebied dan Corsica, denk ik.
0: Ik bedoel, als er over gestemd moet worden, dan zijn er toch partijen die zeggen ja en partijen die zeggen nee en die iedereen willen overtuigen. Dus
1: ja,
0: een Elzas-xit dan.
1: Ja, het gaat vooral duidelijk niet over onafhankelijkheid. Ik zie nog niet direct een Republiek Elzas komen.
0: Misschien samen met Corsica.
1: De Corsicaanse Republiek of zoiets. Corsica zou misschien nog wel kunnen, want daar is die autonomiebeweging veel sterker en ook veel radicaler. Maar ja, dat is zo'n beetje het Schotse verhaal dan. Ze hebben eigenlijk niet echt de politieke middelen om het af te dwingen van Parijs. Als Parijs zegt nee, dan is het nee. Een beetje zoals Madrid destijds met Catalonië heeft gedaan ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat wel een thema worden. Mm-hmm. En dan gaat de taal daar zeker ook wel nog een rol bij spelen. Want mm-hmm. een van die dingen van de eigenheid van Corsica is natuurlijk die taal.
0: Corso.
1: Het Corso, inderdaad. Dus wie daar meer over wil weten, verwijzen naar ons YouTube-kanaal in 2023 of 2024. Ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik het genoteerd had.
0: Het was een zoomeke, dat weet ik. Want we hebben het... niet?
1: Met een zekere Sébastien Quenot van de Universiteit de Corsica.
0: Ja.
1: Die Corsica. Voilà. Maar goed, ik heb
0: muziek.
1: Een muziekje mee van Apple.

0: Zo, ik hoorde, je hebt het niet gehoord, maar volgens mij hoorde ik ergens Babylonia. Babylonia. Dus ik vermoed dat dat een liedje is van de man die we hebben geïnterviewd hebben over dat interview met ons.
1: Wie weet.
0: Of jij weet waar het over gaat, want jij verstaat dat natuurlijk weer. Nee.
1: Als ik de tekst zie, dan kan ik dat wel min of meer ontcijferen. Maar ik heb niet echt opgezocht. Dus
0: ik
1: heb dat gewoon gekozen omdat het leuk klonk.
0: Het is natuurlijk romaans, hè, dus dat heeft wel...
1: Ja, ja, ik hoor dat inderdaad wel een heel romaanse... Romeinse invloed. Of alleszins redelijk Italiaans eigenlijk. Klinkt zo wel wat meer Italiaans dan Frans, vind ik. Nee?
0: Ja. Oké. Okay. Ik wil even naar de 19e eeuw.
1: Amai. Met de tijdmachine van professor Barbas.
0: Zoiets. Een filoloog die gestorven is in 1900. Dus geboren in 1823, naar Max Müller. Was een orientalist. Zo, dat was de tijd dat het allemaal begon. Zo, hè. Die heeft,
1: hoe heet hij?
0: Max Müller. Een van de mensen die heel veel heeft gedaan rond... studie van het Indisch, ah ja, voor ons dan, want in India waren er al lange studies van het Indisch. En die heeft zo'n paar van die belangrijke religieuze boeken ook vertaald.
1: Ja, die naam die zegt mij inderdaad iets. Heeft hij zo misschien iets uit Sanskriet vertaald of zo?
0: Ja.
1: Ah ja, oké.
0: Ja. En die heeft zich op een moment geamuseerd, want in die tijd, of al eerder, waren er nogal wat theorieën over het ontstaan van taal. En dat liep op het moment zelfs zo uit de hand dat er in 1966 een officieel verbod is geweest van de centrale, de Société Linguistique in Parijs, om nog werken te publiceren rond dat onderwerp. Ja, dat heeft 100 jaar niet meer gemogen. Omdat daar zo'n onnozele dingen uitkwamen. En dat er zo erg werd gespeculeerd. En je hebt daar natuurlijk nooit enig bewijs voor. En mensen werden daar dan heel kwaad over. En dat snapte toch wel en dit en dat. En die hadden zoiets van... Wat een tijdverspilling. In hemelsnaam, stop ermee. Dus er is effectief een van de absurdste wetenschappelijke verboden die er ooit zijn geweest. Hier gaan we het nou eens niet meer over hebben. Voilà. En hij heeft op het moment een satirisch werk geschreven waarin hij een aantal van die theorieën opleiste, maar hij had die dan allemaal grappige namen gegeven.
1: Hè?
0: Je hebt de boho-theorie en je hebt de ding-dong-theorie en de poehoe-theorie en de je-he-ho-theorie en de la-la-la-theorie. Ik zal ze even overlopen. De bouwouw-theorie. Het was een Duitser, maar hij heeft een groot deel van zijn leven in Engeland gewoond en gewerkt. Dus op den duur was het eigenlijk een verengelste mens. Dus vandaar, bo-wo is wat dat, een hond zegt in het Engels. Ja? En de bo-wo-theorie gaat ervan uit dat woorden een klankimitatie zijn van hetgeen dat ze beschrijven. Hè?
1: Ja, want als je zegt kast, dat is duidelijk een imitatie van
0: voilà, inderdaad.
1: De klank die een kast maakt.
0: Ja. Oké, maar dat taal zo begonnen is. Let op, hè.
1: Okay, ja.
0: Het gaat over hoe is taal begonnen.
1: De meest primitieve versie, de meest primitieve zin. Ja, okay.
0: Ja, en dan vind ik het een beetje raar. En dan zegt hij van, ja, maar dat kan niet, hè, want in het Engels zeggen ze bo-wo, maar in andere talen zeggen ze iets anders. Ja, alors. Ik bedoel, dat hoeft toch niet te ontkrachten dat taal zo begonnen is. Het is toch niet...
1: Misschien blaffen die beesten ook anders als ze op andere plaatsen zijn. Hè?
0: Ja, kijk, de eerste die daar iets in hoort en dat imiteert, en de andere die dan die persoon weer imiteren, die zet een standaard natuurlijk. Maar ik vond dat een heel rare argument om die theorie te ontkrachten.
1: Dan wil ik wel eens de discussie tussen zo de eerste linguisten van de mensheid horen. Zo, ja, die zegt bouwouw. Nee, die zegt woef woef. En dan heb je daar een discussie over. Wat zegt dat beest nu eigenlijk?
0: Ik doe dat soms in de klas. Dan doe ik een toertje van, wat zegt bij jullie een haan? En dan, dat is heel grappig, want de ene is bij dat cocorico en dan kukeleku. En dan, kukeleku, haha. Dus in ieder geval, dat is maar een heel klein procent van de woorden natuurlijk. Inderdaad, sommige woorden... zijn een klankimitatie. Hè? Vooral vogels bijvoorbeeld. Hè? Een koekoek, die zegt dan zogezegd koekoek. En een hoe zegt hoe. Enfin, Dat soort woorden bestaan wel, maar dat is maar een heel klein percentage van de woorden die er bestaan. En dan hebben we de ding-dong-theorie, hoe dat dan bij die ding-dong kwam, dat weet ik niet. Maar dat gaat over geluidssymboliek en dat betekent dat, dat er mensen zijn die ervan uitgaan dat er een soort dieper, tot dusver onanalyseerbaar verband bestaat tussen de klank van dingen en die dingen zelf. En er zijn zo experimenten geweest, dat ze bijvoorbeeld, dat is een klassiek experiment, ze hebben aan een hele hoop mensen twee tekeningen laten zien. Eén van een rond, zacht ding en één van een puntig, hoekig ding. En dan vroegen ze aan die mensen, wat is de booba en wat is de kiki? En bijna iedereen vond dat het ronde, zachte ding de booba was en dat de kiki het scherpe ding was. Voilà, ja. Maar wat dat dan verder wil zeggen... Enfin, dus dat gaat over dat soort zaken.
1: De b is een stemhebbende, een zachte, en de k is een harde.
0: Ah ja, ja, stemhebbend, vibratie, ja, kan meer met zacht worden, ja. Inderdaad.
1: Ja? Dat is een hypothese.
0: Voilà, een volgende een onderschrijving van de ding-dong-theorie. En dan hebben we de poe-poe-theorie en... dat gaat ervan uit dat taal is begonnen met spontane vocale dingen. Ja, dat de apen ook doen. Hè, van, hè, je schrikt of je bent heel boos of heel blij. Hè. Meestal zijn dat emotionele dingen. Of je brult. Hè. En dat soort au, o, u, hè, dat soort dingen zou de eerste taal geweest zijn. En dan zegt die Muller weer van ja, maar dat is ook anders op andere plaatsen in de wereld. En dan heb ik weer zoiets van, hey, alors. Dan kan het toch nog wel het begin van taal zijn. Dit is toch geen pleidooi voor een universele taal? Nee, het is gewoon, zij zeggen gewoon, mensen zijn, de eerste taal die er was, waren klanken die emoties uit, uitdrukte. En dan hebben we de yo-hey-ho-theorie. De yo-hey-ho-theorie gaat ervan uit dat taal is begonnen omdat mensen samenwerkten. Ja, dat is een grote factor geweest natuurlijk in de evolutie van onze diersoort, dat wij samenwerken. En het collectief ritmisch samenwerken zou gepaard zijn gegaan met geluiden. Hey, ja. Hey, ja, dat je... de noren die in het stadion de roeibeweging allemaal nadoen. Hè, dat soort flauwekul.
1: Dus, dat en zo is, ontstaan ook zeemansliederen dan. Hey,
0: ja, ja.
1: Ho, hey,
0: ja.
1: Ho.
0: Of hey, ho, span de wagen aan. Hè, dat zo, ja, dat ja. Is ook hey, ho. Ja. En dan de lala. Die gaat ervan uit dat eigenlijk muziek... Ah ja, dat zang bestond voor spraak. En dat zang begonnen is met emotionele uitingen, waaronder de paringszang. En dat is een theorie van Darwin trouwens. Die had zoiets van taal is begonnen met dat mensen... Ah ja, dat is wel doelbewust communiceren dat mensen dat doen. Als je ouw roept omdat er een steen op je teen valt, dan zijn de... Die zegt gewoon, ah ja, dat is gewoon...
1: Een reactie. Ja.
0: Voilà. Dat is niet specifiek, ook als er niemand bij is, doe je dat, zal ik maar zeggen. Terwijl die emotionele gezangen, dat wel echt doelbewuste communicatie was. Voilà, ja, en tegenwoordig denken ze van, ja, het is waarschijnlijk een mix geweest van gebaren, stem, mimiek, sociale samenwerking en dan het feit dat ons brein zich ontwikkelde. In onze fysiek, hè, waar ik dat boek nog altijd over moet lezen. Ja.
1: Ah ja.
0: En tegenwoordig zijn er dus weer wel theorieën over en dergelijke.
1: Mm-hmm. Maar dat was dus ooit verboden om daarover te theoriseren?
0: Te publiceren, wetenschappelijk te publiceren. Ja.
1: Maar verboden? Als je nu beslist van ik ga een boek uitbrengen daarover, welke instantie komt dan aan je deur kloppen? Want
0: ja, dan raakt het nergens gepubliceerd of zo, in elkaar.
1: Zij waren een beetje de gatekeepers van de.
0: Ja, maar dan in het Frans natuurlijk. Wereld. Want het was een Franse instelling. Ah, ja, okay. Dus het zullen geen gatekeepers geweest zijn.
1: Hoe noem je dat dan in Frans?
0: Gardepost. Gardien.
1: Oké. Dus nu maakt dat gelukkig wel.
0: Jij popelt, ik hoor het. Ja, ik heb ook wel eens mensen, moeder, dat is altijd met een M, want dat is aan de borst, het kind dat aan de borst. Maar dat is niet waar, dat is niet altijd met een M. Voilà, oké, er zijn talen waarin dat met een K of met een P begint, dus dat is, goed, een beetje naïef. Zwart.
1: Ja, men heeft soms wel een neiging om één taalfamilie dan zo te veralgemenen daar.
0: Ja, ja, en dan zeggen mensen, ja, dat is in het Frans en in het Engels. En in, ja, dat is allemaal dezelfde taal natuurlijk. Wij weten dat, hè. Mm-hmm. Dat is allemaal dezelfde familie.
1: Ja, oké. Een muziekje of?
0: Ja, tot dusver deze lezing.
1: Ik heb iets meegebracht van een taal waar we het eigenlijk nog, voor zover ik weet, nog nooit over hebben gehad.
0: Kijk eens aan.
1: Moet ik eens even terug opzoeken. Wat was het? Hoe weten ze nu weer? Het Chakassis, of Chakassis, denk je dat het heet, van de Chakassen. Dat is een Turks volk, ergens in het zuiden van Siberië. Nog 40.000 sprekers van of zo. En misschien dat je die band van The Who kent, die Mongoolse metal rock volk toestand. Die zijn zo een aantal jaar geleden echt zo ineens een hype geworden. Die zijn ik denk op Graspop of zo, denk ik wel, is gekomen.
0: Ik heb daar via Sphinx ook wel eens van gehoord, denk ik.
1: Ik zie die daar toch wel terechtkomen. Dus je hebt zo die tribal scène die zo, ook in Scandinavië en zo heb je daar veel van. En blijkbaar heb je dat ook bij die Chakassen of Chakassiers of hoe dat ze ook heten zo. Mm-hmm. Die ook zo dat genre van muziek zijn beginnen spelen. En dat is blijkbaar, dat raakt blijkbaar tot in Europa.
0: En wel, dat is misschien nog iets voor een special, die taal en die cultuur.
1: Ja, als we daar... Er zijn wel maar 40.000 sprekers van, dus daar iemand van uitnodigen, dat is...
0: In de studio. Ja, en dat is ook ver, hè? Dus misschien is dat qua tijdsoverspanning... Enfin, het is natuurlijk geen Australië. Nee. En of dat we kunnen zoomen, want dat ligt nu in Rusland zeker.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, Zuid-Siberië, Siberië is dat volledig Rusland, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik denk het.
1: Het is een Turkse taal, dus van die familie. Maar dan daar zo ergens...
0: Maar die zijn toch ook ver verspreid, hè?
1: Ja. Je hebt zo zelfs de Oeigoeren daar in China en zo, dus dat gaat heel ver. Er zijn trouwens ook van die theorieën dat het Turks, het Koreaans en Japans allemaal nog één grote... Hoe heet dat dan? De Altais of zoiets?
0: Ja.
1: Altais, Japanese of zo. Een idee van...
0: iets overkoepelends.
1: Een soort van... grote overkoepelende taalfamilie, een beetje zoals Indo-Europees dan, waar dat je niet dan samen... Wat dan de argumenten daarvoor zijn, dat weet ik niet. En in hoeverre dat wordt aangenomen als correct, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik weet dat dat wel zo'n, vooral vanuit Turkije zelf, volop gepromote hypothese is. Dat dus Japans en Koreaans ook allemaal Turkse talen zijn. zo kun je het zeggen. Maar goed.
0: Het muziekje.
1: Het muziekje. De groep heet... Wacht, hè, ik ben de naam kwijt. Ottiken of zoiets. Geen idee. Maar er zijn dus maar 40.000 sprekers. Dus ja, vrij zeldzaam.
0: En een paar zangers.
1: Het zijn zangeressen nu.

0: Ja, we zitten ons hier af te vragen waarom we eigenlijk niet in de provinciestraat zitten.
1: Ja, inderdaad. Waar het waarschijnlijk redelijk cool is. Want daar moeten wij zelfs naartoe overschakelen. Wat is er daar te doen?
0: Het is een lang verhaal. Pinkwave verzorgt 2 rechtstreekse live-uitzendingen. Dus het eerste stuk was tussen 1 en 2. Het tweede stuk is van 4 tot 6. Vanop Beast of Lieve. Het is allemaal Engels. Wat heb ik daar een hekel aan? Beast of Life. Onderdeel van een tentoonstelling van het Antwerpse Queer Kunstenfestival in de Kunsthal Extra City. Dus dat is de kerk, vroeger was dat een kerk, hè, dat is ontwijd. Dus dat is ontheven van de blablab, daar is een speciale term voor. Dus dat is geen kerk meer, dat is een kerkgebouw. En dat is in de Provinciestraat. En Anthony heeft zo in de Radio Centraal medewerkersgroep een paar jaloersmakende foto's gezet van, je hoeft maar een foto te zien van die kerk binnen en je voelt de koelte al zo. Hè? Mm-hmm. En er is ook een behoorlijk mooie tuin aan en het is daar blijkbaar fantastisch gezellig. Dus als het thuis te warm is hè, en je wilt eventjes verkoelen en tegelijk interessante leuke dingen meemaken, dan allen naar de Provinciestraat 112. Maar eigenlijk inderdaad, hè, want wij dachten van, waarom hebben wij dan ook niet van daaruit uitgezonden? Ja, omdat we niet in thema zitten, maar we hadden iets in thema kunnen doen. Enfin, goed. Vijgen na Pasen.
1: Nu zitten wij hier half te smelten. Zo in
0: voilà, dat is helemaal niet erg.
1: Oh ja.
0: Goed. Ja, ik had nog iets.
1: Ja.
0: We hebben nog een

0: Ja, toch? Of sloegen? Sloegen er wel in om het vertrouwen van de overheid in hun klanten en hun zakelijke partners te behouden. En dan hebben ze, er is een linguistische studie geweest, ze hebben zo 500 telefoongesprekken geanalyseerd. En op basis daarvan hebben ze zo geanalyseerd wat. Zij hadden effectief een vertrouwenshandleiding. Hè? Hoe winnen mensen hun vertrouwen? En er waren vier pijlers. Ten eerste een wijgevoel, een ideologisch wijgevoel creëren. Hè? Door het gebruiken van, ja, eigenlijk toogpraat. En dat is precies wat je nu ook bij Trump ziet. Hè? Dat geeft zo een jongens onder mekaar sfeer. Jongens, voor alle duidelijkheid. Dat ze zo wat vloeken en nou, die zijn zot. Hè? Degene die niet voor ons is, is tegen ons. Dus die zijn kei dom en dit en dat. En door successen ook heel sterk in de verf te zetten binnen de cultuur, binnen het bedrijf, als er iets goed gebeurt, was uitbundig. Waardoor zo'n morele bezwaren zo'n beetje overroepen werden. En dan was er het inzetten op... Dus dat is met identificatie kunnen mensen hun vertrouwen winnen. Wij zijn hetzelfde. En we zijn vertrouwelijk en familiair met elkaar. En dan hadden de competentie-gebaseerd vertrouwen. Dus altijd jargon gebruiken. En suggereren dat je eigenlijk meer weet dan de rest en zo. En het gemeenschappelijk belang ook tussen de klant of de partner in jou. Ik weet hoe dat we er allebei beter van worden, dat soort. En dan op strategische punten zakenrelaties in vertrouwen nemen, hè, over kleine dingetjes waar ze het niet zo nauw meegenomen werden. En dan hoe langer hoe meer, zodat dat op den duur eigenlijk... Ja, dan zijn die betrokken partijen. Als dat ooit uitlekt, dan zijn ze eigenlijk medeschuldig. En totdat op den duur zo die foute dingen zo wat genormaliseerd werden. Hè, je moet zien tot hoever dat geleid heeft. Moet je zien wat er gebeurt in dat land nu. Wat daar genormaliseerd is. Het is waanzinnig. En dan... als mensen dan toch wantrouwig zijn of zoiets hebben van wat gebeurt hier, eerst via taal proberen. Hè. Jammer, ik ben eerlijk en eerlijk gezegd en echt waar. En I'll be honest with you. Hè. En als ze daar niet op aanslaan, defensief worden. Alles ontkennen of de schuld op iemand anders sturen. We moesten wel. En dan wat dat ze reframing noemen. Hè. Dus niet de feiten ontkennen, maar wel die als onbelangrijk of normaal gaan presenteren. Voilà. En dan wordt de discussie gaat niet meer over moraal, maar over de technische specificiteit van bepaalde termen en zo. Of, ik vond dat wel verbazend, omdat dat inderdaad zo'n beetje is hoe dat de leidinggevende klasse in dat land zich momenteel gedraagt.
1: Ja,
0: en het is onwaarschijnlijk hoeveel mensen dat daarmee weglopen, hè?
1: Ik moest daar net, omdat je dat zei, van een van die dingen is dat je zo talk praat en dan zegt ze van de anderen zijn allemaal dommerikken en zo. Dat is toch een tijdje geleden, een paar weken geleden toch, dat Trump daar op een gegeven moment daar zo bezig was over de Democrats. En dat hij dan zei van dumb, van D-U-M-B. En dat op een gegeven moment zegt dat...

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information.
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Het wekelijks programma 5 na 12 of redactietijd. Vier zaken op het menu. Ik ga eerst bellen met Jan de Volder van de Universiteit in Leuven over die excommunicatie van een bepaald deel, ultra-traditioneel deel van de katholieke kerk. Joris gaat, maar we weten nog niet precies hoe het verder qua volgorde zit. Joris gaat is een grondige stand van zaken brengen van, over Oosterweel. En dan heb ik nog twee vooropnames. Ik heb gebeld met twee dames van het ACV, Elena Lauwers en Ilse Remien, over de besparingen bij de Universiteit Antwerpen. En ik heb met Charlotte Michiels van de Vlaamse Vereniging van Journalisten gezoomd over het incident vorige zondag op het Jubelpark, waar dat de Russische ambassadeur zich toch niet, weer niet helemaal aan de Belgische regels heeft gehouden. Maar we gaan beginnen met een muziekje, zodat ik dan ondertussen naar Jan de Volder kan bellen. Ik heb hier een tragere versie van iets wat ik al eens eerder heb gespeeld en wat ik heel leuk vind.

0: Zo, dat was de Space Glider van Nippa. Er zit ineens een bijzondere brom op mijn... maar goed, ik heb gebeld naar Jan de Volder van de Universiteit Leuven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goed, kunt u zichzelf eerst even voorstellen wat uw vakgebied is?
1: Ja, ik ben godsdiensthistoricus. Verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven.
0: Ja, dus u was de juiste persoon om hierover te bellen. We lazen over een excommunicatie, wat een beetje middeleeuws klinkt eigenlijk. Ja. Ik wist niet dat dat effectief nog gebeurde. Maar het gaat over een hele ja, een subgroep, hè, die Pius X. Kunt u eens even toelichten wat dat precies is?
1: Ja, dus waarover u mij belt gaat over de priesterfraterniteit van Pius X. Dat is een groep van traditionalistische katholieken die eigenlijk de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie, dus van de jaren 1960, afwijzen. Dat is wat die priesterfraterniteit is. En wat is een excommunicatie? Ja, u zegt middeleeuws, maar nee hoor. Zo middeleeuws is dat niet. Waarover gaat dat wel? De katholieke kerk is natuurlijk een wereldwijde familie, als u wil. Van 1,4 miljard gelovigen, die op heel veel punten ook wel verschillend zijn. Qua taal, qua culturele achtergrond, qua politieke overtuiging enzovoort. Maar goed, er zijn wel een aantal dingen die de eenheid maken. En de belangrijkste eenheid is eigenlijk de sacramentele eenheid. Door het feit dat men communieert aan het lichaam van Christus, dat is wat men in de communie, hè, die men kent in de kerken, in de misvieringen, dat is eigenlijk het teken dat men behoort tot dat, ja, tot dat mystieke lichaam van Christus, zoals het dan wordt gezegd. Maar als men aan bepaalde dingen niet meer voldoet, ja, dan kan men daarvan uitgesloten worden. Want het is nu ook niet zo dat de katholieke kerk aan iedereen zomaar de communie geeft.
0: Ja, of iedereen de bevoegdheid geeft om die communie te geven.
1: Ja, maar hier gaat het wel degelijk ook om ze om deel uit te maken van de communie, om ze dus te krijgen, ja. Ja, nee, om ze te geven, dat is nog een heel andere kwestie natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus dat is eigenlijk excommunie, dat gaat over die communie.
1: Excommuniceren.
0: Ah, ja, god. Die link had ik begot nog nooit gelegd. En wat was er dan zo onaanvaardbaar? Ja, in de jaren 60 bougeerde er natuurlijk van alles. Wat was er dan voor hen zo onaanvaardbaar aan die nieuwe richtlijnen? Wat is er toen vernieuwd?
1: Ja, dus het Tweede Vaticaans Concilie heeft geduurd van 1962 tot 1965. Een concilie is eigenlijk het hoogste gezagsorgaan in de kerk, omdat dan alle bisschoppen samenkomen en alle bisschoppen samen met de paus vormen eigenlijk het hoogste gezagsorgaan in de kerk. Dus die kunnen ook ja, kwesties van dogma beslissen, van geloof, van pastoraal enzovoort. Dus heel belangrijke kwesties. Het is dus belangrijker een concilie dan wat een paus alleen zegt bijvoorbeeld. Hè. Omdat het gesteund wordt door alle bisschoppen en of toch door een meerderheid van bisschoppen. Dat is eigenlijk het punt. Een concilie is een heel zeldzame zaak. Hè. Dus dat was het laatste concilie dat gehouden is. Dat was ondertussen meer dan 60 jaar geleden, zeg maar. Maar het concilie daarvoor was dat van 1870, dus dan zitten we toch al in de 19e eeuw. En dat daarvoor was dat van Trente en dat was in de 16e eeuw. Dus u ziet een concilie een zeldzame zaak. Voilà, en wat was zo onaanvaardbaar in de jaren 60? Ja, eigenlijk, als je het bekijkt, gaat het eigenlijk over de verhouding met de moderne samenleving. Waar de katholieke kerk in meerderheid van de bisschoppen besloten ja, in dialoog mee te gaan, maar ook een aantal nieuwe inzichten die waren in de loop der tijd gegroeid, om die mee te nemen binnen de geloofspraktijk. En dat is iets waar zij zich sterk tegen afzetten. Om het een beetje concreter te maken, waarover gaat dat wel? In de eerste plaats gaat dat over de liturgie, dus dat wil zeggen de mis in de kerken. Eigenlijk was er een praktijk gegroeid sinds het Concilie van Trente om de mis op een bepaalde manier te groeien, dus sinds de 16e eeuw, in het Latijn altijd. In een bepaalde mispraktijk. Waarvan het Tweede Vaticaans Concilie eigenlijk zegt, oké, de mis hoeft voortaan niet langer alleen in het Latijn, het mag in het Latijn, maar het mag ook in de volkstaal. Dus dat wil zeggen in de taal, in het Nederlands of in het Frans, of afhankelijk van waar men zich, of in het Swahili, waar men zich bemint. Dus en daar is bijvoorbeeld deze groep tegen. Zij houden en zij zweren bij het Latijn.
0: Ja, maar wilt u dan zeggen, dat kan ik me bijna niet voorstellen, dus tot dan was alles in de kerk in het Latijn, de hele mis?
1: Wel, niet de hele mis, dat is ook weer een beetje overdreven. Bijvoorbeeld de uitleg bij de lezingen, wel gehouden in de volkstaal, dus de homilie, dus de preek eigenlijk, zodanig dat de mensen het wel konden verstaan waarover het ging. Maar de gebeden die de priester zei bijvoorbeeld, en ook die het volk antwoordde, die waren in het Latijn.
0: Door mijn schuld, dat zei niemand, dat was allemaal in het Latijn.
1: Dat was in mijn schuld, mea culpa.
0: Mea culpa,
1: mea culpa, mea maxima culpa, dat was in het Latijn en mensen kennen dat wel. Het bestaat nog in de volkstaal, mea culpa, mensen kennen dat. Dat komt puur uit de Latijnse liturgie. Pas op, er zijn grote voordelen aan, aan een Latijnse liturgie. Namelijk bijvoorbeeld dat in heel de wereld de mis kunt vormen. Je gaat naar Japan en je vindt dezelfde katholieke mis. Voor een katholieke kerk die globaal wil zijn, die één wil zijn, is dat niet te onderschatten voordeel ook. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. En het nadeel was dat mensen eigenlijk niet echt verstonden waarover het ging.
0: Nee.
1: En ook dat mensen eigenlijk niet betrokken waren bij wat die priester er allemaal zei. Mensen die er was een soort persoonlijke devotie gegroeid tijdens de mis. Mensen hadden hun paternoster en deden hun paternoster of hun eigen gebeden, maar waren niet betrokken bij eigenlijk wat. En het Tweede Vaticaans Concilie heeft dat willen veranderen. Terug meer naar de oorspronkelijke gedachte van het is namelijk de gemeenschap die viert. En niet alleen de priester die de mis opdraagt. En dus bijvoorbeeld is er toen ook besloten om te doen zoals de eerste kerk deed. Namelijk dat de priester naar het volk kijkt wanneer hij het misoffer opdraagt in de kerk. Terwijl daarvoor stond de priester andersom. De mensen zeggen dan hij stond met zijn rug naar het volk. Ja, dat is ten dele wel zo. Je kunt ook zeggen, de priester die het gebed, die de liturgie voorgaat, keek eigenlijk in dezelfde richting van het volk. Dus het is eigenlijk geen dédain voor het volk dat daaruit spreekt, maar het is wel dat men samen kijkt in de richting van het tabernakel en van het misoffer enzovoort.
0: Een kruisbeeld of een schilderij.
1: Er is heel veel over gepalaverd, maar dat was wel een grote hervorming in de jaren 1960. En dus voor heel wat mensen die herkenden hun achteraf de mis niet meer. En dus dat is wel een probleem geweest. En deze groep van traditionalisten, die wijt eigenlijk de crisis van de kerk die er gevolgd is in de jaren 70. Want er was wel een crisis, mensen gingen veel minder naar de kerk, heel wat priesters gaven er de brui aan enzovoort. En zij wijten dat eigenlijk aan de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Nu, dat is een betwistbare these. Mijn indruk is eerder dat zonder die hervormingen het nog veel erger zou zijn geweest, maar dat is een andere kwestie.
0: Ja, want er is dan toch zo'n beetje ook een nieuw elan geweest, van mensen met de gitaar, jongelui met de gitaar op de
1: stoel. Ja, dat klopt, maar dat elan heeft natuurlijk niet lang geduurd.
0: Nee.
1: Ik herinner me, en daar moet je geen grote conservatief voor zijn om dat te vinden. Ik herinner mij bijvoorbeeld, altijd in een gesprek dat ik had met Jan Leijers, die uw luisteraars wel zullen kennen. En Jan Leijers die vertelt, Jan Leijers was zelfs zijn muzikale carrière begonnen met gitaar te spelen in de jeugdmissen in Kontich, vertelde hij mij. En hij zei, ik heb het daar zien gebeuren, ik heb de wierook zien vervangen worden, in het Latijn zien vervangen worden door de beatmissen, maar ik heb dan ook het volk zien weglopen. Dus volgens wat hij mij toen zei, maar dat is enkele jaren geleden, ik weet niet of hij er nog zo over denkt, maar het is mij wel bijgebleven. Hij zei, de kerk heeft een grote fout gemaakt door dat te doen. Dus ook zo mensen vinden dat bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nu, het is, mag ik het nog een beetje ingewikkelder maken?
0: Of? Ja hoor, dat mag zeker.
1: Ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo, binnen de katholieke kerk, de grote wereldwijde katholieke kerk die zich herkent in de paus, op een of andere manier, want dat is ook niet bij alle gelovigen hetzelfde, maar toch, in grote mate, die 1,4 miljard gelovigen, daar is wel degelijk plek voor die Latijnse liturgie. Er zijn gelovigen die dat vieren, die de Latijnse missen vieren, en zelfs die vieringen hebben een bepaald succes ook de laatste tijd, omdat je voelt toch dat er ook bij, bij nogal wat jongeren bijvoorbeeld, toch een hang is naar een meer traditionele mis. En dus je ziet daar wel een zekere... Maar dus dat bestaat wel degelijk binnen de katholieke kerk. Maar wat is het probleem met die van Pius X? Wel, die aanvaarden niks van de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. En er zijn nog andere hervormingen geweest. Ik geef maar een voorbeeld. Bijvoorbeeld tegenover de Joden. Het zal misschien luisteraars niet onbekend zijn dat de katholieke kerk wel een geschiedenis heeft. Ik zou niet zozeer zeggen van antisemitisme, maar wel van anti-judaïsme. Omdat, goed, in de loop der eeuwen waren er heel wat misverstanden gegroeid, tussen, en zeker bij het begin ook, tussen Joden en christenen. En een van de zaken ging over de kruisdood van Christus, die men lange tijd in de katholieke traditie eigenlijk toch wel de Joden in het geheel aanvreven, waardoor de Joden geen beste reputatie hadden. Nu, met het Tweede Vaticaans Concilie breekt de katholieke kerk met die traditie. En zij zegt, nee, wij zien de Joden als eigenlijk als onze oudere broeders. Wij kunnen zeker niet alle Joden, en zeker niet die van vandaag, de kruisdood van Christus aanwrijven. Dus je ziet daar een geweldige omslag bijvoorbeeld over hoe men naar de Joden gaat kijken. Niet enkel naar de Joden, ook naar andere niet-christelijke groepen of naar niet-katholieken gaat men veel positiever kijken. Daarvoor had men er alleen een negatief idee over van... dat zijn ketters, of die gaan naar de hel, of die zijn verdoemd, of wat dan ook. Hè, en die moeten katholiek worden. Maar het Tweede Vaticaans Concilie zegt, we gaan met hen in dialoog gaan. Hè. We gaan een gesprek opbouwen, bijvoorbeeld met de moslims, om te kijken ook wat we gemeenschappelijk hebben, wat we samen kunnen doen, enzovoort. En daar zijn zij, die groep is tegen al die dingen radicaal tegen. Hè. En dus is dat wel een beetje een probleem voor de paus, waardoor die gezegd heeft, oké, genoeg is genoeg.
0: Ja, nu nog een paar vragen. Ten eerste, ik zie overal dat ze ultraconservatief zijn, maar ja, dat is misschien iets van de media, want iemand die in mijn ogen nog niet eens socialistisch is, wordt daar ook al extreem links genoemd. Ja, zo. Ja. Is dat gewoon een hedendaagse overdrijving?
1: Dat zijn natuurlijk... Zij zullen zelf zich zo nooit noemen natuurlijk. Nee. Ultraconservatief is een etiket dat wordt opgeplakt door mensen die zichzelf graag progressief noemen en die zelf dan... Ja, die denken dat progressief goed is en conservatief slecht, denk ik dan. Hè. Dus het is inderdaad een beetje een etiket, maar goed, het is wel degelijk een traditionalistische groep. Een groep die de traditie voor alles stelt en die elke evolutie binnen die traditie eigenlijk verkettert. Hè. Dat is eigenlijk het punt. Hè. Zij zien zichzelf als de ware katholieken, degene die gelijk hebben. En zij vinden dat al de rest, paus in kluis, alle bisschoppen en zo verder, zich vergissen. Hè. Dus zij zijn degene in hun ogen die het ware geloof voortzetten. Hè.
0: Ja, maar zijn die dan enkel conservatief wat betreft het kerkgedoe? Of zijn dat gewoon ook mensen met, vrouwen die geen stemrecht hebben? Dat soort waarden?
1: Nee, ze zijn niet enkel conservatief op laat ons zeggen, kerkelijk gebied. Zij zijn natuurlijk ook conservatief, maatschappelijk of politiek gebied. En met name hebben zij het eigenlijk heel moeilijk met wat men de moderniteit is beginnen noemen. Hè. Dus het feit dat het individu is zich beginnen emanciperen in de loop der, vanaf de 16e eeuw, maar vooral vanaf de 19e eeuw, en zeker vanaf de jaren 60, daar hebben zij het eigenlijk heel, heel moeilijk mee. En zij vinden vooral dat de kerk daar geen enkele openheid mag voor tonen of geen nieuwe inzichten toelaten die van daaruit komen. Dus, en dat geeft dan inderdaad dat ook op politiek-maatschappelijk vlak vraag heel rechtsdenkende mensen zijn natuurlijk. Hè.
0: Ja, het slaat her en der wel aan blijkbaar, want dat is niet gewoon een clubje weirdo's in Zwitserland, maar... Er zijn dus blijkbaar overal in de wereld mensen die, priesters die bij hen horen en mensen die naar die missen gaan.
1: Zij claimen zelf een duizendtal priesters en seminaristen. Ze zijn ook in ons land actief. Hè. U bent in Antwerpen geloof ik, hè, met Radio Centraal. Ja. Wel, ook in de Hemelstraat.
0: In de Hemelstraat, ja.
1: Hebben zij een kerk die dus behoort tot het... En zelfs een kloostertje, dat eigenlijk het behoort tot het ja, tot dat broederschap. En ja. Zo zijn er nog andere plekken ook
0: in Gent,
1: in Gent, in Brussel, ook in ons land. Maar eerlijk gezegd, het zwaartepunt van die groep, dat ligt eigenlijk in Frankrijk. Omdat degene die daarmee is begonnen is Marcelle Vijvre, dat was een Franse bisschop. Die was tegen die hervorming van het concilie, heeft ook tegengestemd, maar ja, hij was in de minderheid, dus hij heeft dat verloren. En hij is dus die fraterniteit opgestart in 1970. En je hebt nog aanhangers daarvan ook in andere landen. Je hebt nog een kern in Brazilië die nogal sterk is. En ook in de Verenigde Staten, maar dat zijn in Zwitserland, maar dat zijn toch de hoofdtakken, maar we staan wel een beetje in heel de wereld bestaan ze wel. Mm-hmm. Ze zijn niet overdreven veel, hè. Het zou gaan om...
0: Nee.
1: Ja, zij zeggen zelf 500.000, 600.000 mensen, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk, vergeleken met de wereldwijde katholieke kerk, dan niet veel. Maar
0: ze roepen
1: het is wel hard. Zo dat er, ze roepen hard en ze hebben een sterke overtuiging. En, en ze zijn in zekere zin katholieker dan de paus. Hè. Zo voelen ze zichzelf. Ja.
0: Ja, nu eventjes, ik was even in verwerving aan Pius X, dat associeer ik met een school hier in Antwerpen, die toch absoluut niet ultraconservatief is.
1: Die heeft niks te maken met die priesterfraterniteit. Hè. Beide beroepen zich op de paus Pius X. Ja.
0: Maar om een andere reden dan.
1: Wel ja, Pius X was paus in het begin van de 20e eeuw, 1903 tot 1914. En deze Pius X, die is ook heilig verklaard, dus een heilige paus. En het is daarom dat hij... onder meer de school, Pius X, heeft zich naar hem genoemd, maar daar is verder geen enkele referentie, voor zover ik weet, naar waar die Pius X voor stond. Die Pius X heeft van allerlei dingen ingevoerd, en bijvoorbeeld ook dagelijkse communie aangemoedigd voor katholieken enzovoort, kindercommunie beginnen aanmoedigen enzovoort. Dus hij heeft een aantal dingen gedaan, maar hij was ook zeer antimodernistisch, tegen de invloeden van... En dus het is daarom dat de priesterfraterniteit, denk ik, naar die Pius X verwijst.
0: Ja, ja.
1: Maar op zich heeft die school in Wilrijk, die we allemaal kennen, niks te maken met die priesterfraterniteit.
0: Nee, dat leek me al... Onze koning heeft daar nog op school gezeten, dacht ik. Hè?
1: Ja, voilà, dus nee, dat heeft er echt niks mee te maken.
0: Nee.
1: De koning, ik denk dat het zijn broer was.
0: Ah, oké. Okay. Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen? Die zijn geëxcommuniceerd, maar dat doet er verder helemaal niks toe, of?
1: Ja, ik denk dat een deel van die mensen gaat dat ongetwijfeld wel erg vinden, omdat ze eigenlijk, naar hun eigen zeggen, houden van de paus en houden van de katholieke kerk. Alleen vinden zij dat de katholieke kerk op het verkeerde spoor zit. Een ander deel zal er eerder blij mee zijn, omdat dat natuurlijk een geweldige reclame geeft, ook in zekere zin. Het feit dat wij nu over spreken en mensen dat horen, geeft daar een zekere reclame.
0: Ja, ik denk niet dat er via Radio Centraal veel bekeringen zullen komen. Maar,
1: Je weet dat niet, je kent het publiek niet. Hè? Dus mensen gaan eens gaan kijken, gaan nemen in de Hemelstraat, misschien bevalt het hun wel. Dus voilà, dus het is sowieso een vorm van publiciteit, want daarvoor heeft u op Radio Centraal nooit over deze groep gesproken, neem ik aan. En nu wel. Dus voilà. Dus in die zin is het een. Maar wat de toekomst is, kijk, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hè. Het is namelijk de tweede keer. In 1988 is net hetzelfde gebeurd. Dan heeft Marcelle Vijvre beslist om bisschoppen te wijden zelf. Vier nieuwe bisschoppen. En tegen de zin van de paus in, dat was toen Johannes Paulus II. En Johannes Paulus II heeft hen dus geëxcommuniceerd. Hij heeft dat niet zelf gedaan. Hij heeft gezegd, als jullie bisschoppen wijden zonder de toestemming van de paus, dan zet je u de facto buiten de katholieke kerk. En dus dat is gebeurd in 1988. Nu, wat is er dan gebeurd? Wel, een andere paus, Benedictus XVI, heeft eigenlijk geprobeerd om die brokken te lijmen. En hij heeft die opgeheven in 2007. Hij heeft wat meer ruimte gemaakt voor de katholieke, voor de oude liturgie, dus de oude mis in het Latijn, binnen de gewone katholieke kerk. En hij heeft eigenlijk geprobeerd die groep terug binnen te trekken. Maar hij heeft wel gezegd, kijk, maar dat betekent wel, meer ruimte voor de oude liturgie, maar bepaalde zaken van het Tweede Vaticaans Concilie, daar gaan wij niet van afstappen. Hè. Met name bijvoorbeeld het anti-Joodse, wij denken daar anders over en wij denken dat dat dichter staat bij wat het evangelie bedoelt. Dus dan moet je je laten vallen. En dat is een hele discussie geworden dan tijdens het andere pontificaat van Franciscus dan. Waar dat er eigenlijk een groep zich achter die Latijnse mis heeft verscholen. Juist om alles wat die paus Franciscus deed aan te vallen enzovoort. En nu gaan zij dus opnieuw over tot het wijden van de bisschoppen zonder de toestemming van de huidige paus, Leo. Ja, en dus dat brengt dus ook excommunicatie met zich mee. Maar een beetje wisten ze dat natuurlijk, hè. De paus had het u gezegd, doe het niet. Maar ze hebben gezegd, we doen het wel. Ja. Dus ja, ik denk dat dat nog wel even zo zal duren, die situatie. Dat zal nog enkele jaren, misschien wel enkele decennia duren. Maar ja, ik denk op de duur zal dat ook wel, die brokken misschien wel gelijmd worden. We zullen zien. Maar soms duren schisma's heel lang, hè. Ik bedoel, het Oosterschisma. Ja.
0: Dat is nog altijd niet opgelost, hè?
1: De orthodoxe kerk is nog altijd niet helemaal opgelost. Er wordt veel over gesproken. Men is niet meer geëxcommuniceerd als zodanig. Maar ja, er is ook geen eenheid. Dus ja, dat duurt al 1000 jaar. Hè. Dus dat zijn moeilijke zaken.
0: Ja, zeker voor mensen die binnen die groep zitten en die dan nu bijvoorbeeld een kind willen dopen of willen trouwen binnen de kerk. Ja, eigenlijk is dat dan niet meer geldig.
1: Wel, dat is niet geldig binnen, dat klopt inderdaad, dat is niet geldig voor de ruime katholieke kerk, zal dat niet herkennen. Maar natuurlijk, het is eigen aan diehards, want dat zijn er wel een beetje, dat zij geloven dat zij gelijk hebben en de rest ongelijk. Dat zal niet iedereen overtuigen om toch een andere keuze te maken. Het zal hun op dit moment, denk ik, op korte termijn eerder sterken in de keuze. Het feit dat iedereen tegen hen is, afijn, zo zien zij dat.
0: Ja.
1: Dat het niet allemaal waar is.
0: Beetje blij.
1: Het zal hun sterken een beetje in hun, ja, wij zijn de enige echte ware. Hè. Le pur et le dur, zeggen ze in het Frans, hè, de zuivere. En de rest dwaalt. Maar goed, gewoonlijk zwakt dat enthousiasme daar wel een beetje rond af na verloop van tijd.
0: Ja, nu, we zien helemaal, denk ik, ja, vooral in de Verenigde Staten, zo enorm traditioneel verbonden met christelijk en rechtsverbonden met christelijk. En dan toch niet altijd even anti-Israël, dacht ik, want we hebben hier een paar, vorige maand hebben we hier zo'n bizar het Shalom festival gehad. Mm-hmm. Wat dan eigenlijk zionistisch-joodsisch gecombineerd met een evangelische groep. Die er blijkbaar van uitgaat dat de komst van de eindtijd bespoedigd moet worden door eerst en vooral alle Joden naar Israël te sturen en ten tweede dan een groot Israël te realiseren waar godstukken Egypte mee inzitten en zo.
1: Ja. Zeker, maar goed, nu gooit u brengt u iets helemaal anders binnen natuurlijk. Dit heeft niks te maken nog met Pius X, maar nog met de katholieke kerk. Hè.
0: Ah nee, natuurlijk.
1: Het gaat dus om evangelische christenen, hè, die dus in de protestantse traditie staan als u wil. En die de laatste jaren heel opkomend zijn. Hè. Die zijn van nul gelovigen, hè, die evangelische christenen, evangelicale christenen, zeg je beter eigenlijk, van de 20e eeuw, zijn die vandaag met meer dan 500 miljoen wereldwijd. Je ziet die ook in onze straten, je ziet die kerken, of die plaatsen van samenkomst, weet ik waar, in de Driekoningenstraat en nog andere plekken in Antwerpen. Maar dat is een heel andere zaak. Hè. Die staan buiten de katholieke kerk. En het klopt dat daar een heel sterke verbondenheid is met het volk van Israël, met nogal een heel fundamentalistische, letterlijke lezing van schriftteksten. En een van de zaken inderdaad waar zij in geloven is dat de second coming of Christ, hè, de terugkomst van Christus, pas op, dat is iets waar katholieken ook in geloven, hè? Maar dat die bespoedigd wordt wanneer door de overwinning van Israël. En wanneer alle Joden die in de diaspora, dus in de verspreiding leven overal op de aarde, wanneer die allemaal terugkomen naar de historische plek van Israël. Dat heet de Aliyah en daar zetten zij zich heel actief voor in. Soms zelfs sponsoren zij Joodse families om terug te gaan wonen in Israël met de bedoeling om die Second Coming of Christ te bespoedigen. Maar goed, dat is een verhaal. Daar zul je in de katholieke kerk heel weinig aanhangers mee vinden.
2: Dus die reactionaire traditie, rechtsreactionaire traditie, bestaat al lang in het protestantisme. Maar nu zien we toch ook mensen zoals J.D. Vance, die dus bekeerd katholiek is, denk ik. Hè,
1: want
2: hetzelfde gedachtegoed in het katholicisme toch toepast. En we zien ook hier in Europa. Dat eigenlijk startende vanuit Frankrijk, wat je al zei, maar dan ook in België zie je nu, enerzijds zijn ze zeer tegen de islam, dat die te ouderwet zijn, maar anderzijds zijn ze wel reactionaire katholieke gedachten. Is er mijn vraag is dus, is er eigenlijk een verbinding tussen die extreem, wel die reactionair rechtspolitieke beweging en die religieuze stroming, waarover we het al als de uitzending hebben.
1: Ja, die bestaat zeker. Die bestaat met name, het sterkst zie je dat in de Verenigde Staten van vandaag natuurlijk. Hè. Je noemt G.D. Vance. G.D. Vance is inderdaad een katholieke bekeerling. Sinds een jaar of zeven of acht, voor het eerst het katholieke geloof opgezocht. En heeft er ook een boek over geschreven. Dat is deze maand gepubliceerd. Dus zijn over zijn weg naar de katholieke kerk. Maar dat is natuurlijk een heel, moet ik zeggen, dat is misschien ook wel typisch aan bekeerlingen. Heel radicaal. Denken ook dat ze het beter weten. Hè. U weet dat G.D. Vance, dus de vicepresident van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in de clinch is gegaan met Paus Leo. Over een aantal kwesties, bijvoorbeeld over de liefde voor de vreemdeling. Ja. Paus Leo bezoekt vandaag trouwens het eiland Lampedusa, waar hij statements wil maken over dat het een christelijke plicht is om vreemdelingen te verwelkomen, mensen in nood enzovoort. Terwijl G.D. Vance zegt, je hebt er niks aan begrepen, je moet eerst voor je eigen familie zorgen en voor je eigen volk en dan pas eventueel voor anderen. Dus dat is iets wat niet klopt volgens de uitleg van de kerk vandaag. Maar goed, dat sommige mensen verdedigen. Dus u ziet daar toch een aantal connecties, dwarsverbindingen die ontstaan tussen, het evangelicale protestanten en bijvoorbeeld dat soort katholieken.
2: En hebt u weet van echt directe omgang daartussen, tussen die groepen, of zijn die gescheiden?
1: Nee, die connecties zijn er zeker. Ik zeg het nog eens, ik verwijs naar wat er vandaag in het Witte Huis gebeurt. Daar vinden die groepen elkaar rond het presidentschap van Trump.
2: Die passeren daar ook.
1: Evident. Ja. Absoluut, die passeren daar zeker. Ja. Maar die zijn zeer actief. Hè. Ik denk dat misschien luisteraars hebben misschien wel gezien hoe bijvoorbeeld bij het begin van de oorlog van de Verenigde Staten tegen Iran een aantal Pentecostaalse pastores zich verzameld hebben rond de president om voor hem te bidden. Hè. Daar waren niet direct katholieken bij betrokken, maar er zijn hier en daar toch wel ook, laten we zeggen, conservatief katholieken of katholieken die zich bekennen tot het republikeinse kamp in de Verenigde Staten, die daar toch ook mee te maken hebben en die elkaar dus op die manier vinden. Ook al verschillen ze over andere dingen van mening, daarin vinden ze elkaar.
0: Kijk, dan gaan we nog een hoop schisma's oplossen, maar dan buiten de katholieke kerk. Goed, onze tijd zit erop. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd, Jan de Volder van de Katholieke Universiteit Leuven.
1: Graag gedaan. Fijne weekend voor u.

0: reclame.
1: Ja, en dan, ja, er moet toch eens iemand een iets op die computer zitten dat de reclame blokkeert. Oké, we gaan verder. Wat?
2: Je kunt gewoon een andere browser gebruiken. Als je Brave gebruikt, dan heb je geen reclame als je YouTube of...
1: Fantastisch. Dan gaan we dat hier zo beetje installeren. Oké, ik heb hier nog een kort interviewtje met iemand van... Met Charlotte Michiels van de Vlaamse Vereniging van Journalisten. Mm-hmm. Dat duurt maar een 10 minuten. Dus,
2: En waarover?
1: Over het jubelparkfeest van vorige zondag.
2: Ja,
1: kijk, en dan begint dat hier spontaan van alles te doen wat we helemaal niet om gevraagd hebben. Oké, daar gaan we. Goedemiddag, Charlotte Michiels. Wat is uw achtergrond?
3: Ja, ik ben eigenlijk algemeen secretaris en in die hoedanigheid waak ik inderdaad over de treilen en zeilen bij onze vereniging. En onze vereniging waakt eigenlijk over een goed statuut voor journalisten in Vlaanderen en Brussel en bij uitbreiding België. Dat doen we dan met onze Franstalige collega's en wij zorgen ervoor dat ze kunnen werken in een uitstekend kader, een persvrijheidskader dat inderdaad functioneert.
1: Dat is wel heel erg geëvolueerd, denk ik, over de afgelopen decennia. Dat is toch, het beroep van journalist staat toch wel een beetje onder druk, hè?
3: Ja, dat klopt. Eerst en vooral in het buitenland, hè. Zeker in de grootste westerse democratie, zijn er de laatste jaren toch echt wel zorgwekkende evoluties geweest, inderdaad. We zien ook heel wat conflicten aan de grens van Europa, hè, in Oekraïne, in het Midden-Oosten, hè, met heel wat gevolgen, nefaste gevolgen, dodelijke gevolgen voor journalisten ook. En ook in eigen land hebben we natuurlijk onze eigen uitdagingen. Hè, en zijn helaas onze acties wel af en toe nodig en onze interventies, en zoals ook laatst eigenlijk, rond wat met de collega's in het Jubelpark gebeurd is.
1: Ja, dus men kan gesyndiceerd zijn, maar als er rechten van journalisten worden aangevallen, dan kunnen die ook bij jullie aankloppen.
3: Ja, inderdaad, ja.
1: En dan, ik spreek natuurlijk met u naar aanleiding van een heel specifiek incident. Er was een nogal protserige bijeenkomst vorige zondag in Brussel, naar aanleiding van 250 jaar VSA. En er is iets misgelopen, hè? Kunt u nog eens even recapituleren?
3: Ja, dat klopt. Dus twee journalisten verbonden met de European Correspondent, een internetpublicatie die over Europa bericht, waren daar aanwezig op het evenement en zijn daar buiten gezet na het stellen van kritische vragen. Ze hebben zich naar eigen zeggen wel niet geregistreerd als journalist. Ze zijn eigenlijk via de normale inschrijvingsprocedure gekomen, maar tegelijkertijd zeggen ze wel dat ze zich bekendgemaakt hebben als journalist en ook in die hoedanigheid kritische vragen beginnen stellen. Initieel ging de ambassadeur en de entourage akkoord met het stellen van vragen. Men ging ook akkoord om gefilmd te worden, maar toen die vragen inderdaad een kritische ondertoon kregen, werd het gesprek echt wel afgeblokt. De vraag werd nog eens herhaald. Dat is uiteindelijk wat journalisten doen. En dan is men weggewandeld. En dan uiteindelijk is men effectief door de politie ondervraagd geworden, is men onderworpen geworden aan een identiteitscontrole en ging de vraagstelling volgens de journalisten in de richting van welke journalistiek bedrijven jullie, wat is jullie oriëntatie, et cetera. Dus eigenlijk toch wel een vreemde gang van zaken op Belgische bodem uiteindelijk. Het is vooral het laatste dan, die handelswijze, die wat ons betreft niet strookt met Belgische normen en waarden. die wij echt wel onder de loepen willen nemen hier.
1: Ja. Nu eventjes een vraagje om nog naar het begin te gaan. Dus ze hadden zich ook kunnen registreren als journalist, maar dat hebben ze niet gedaan. Waar ze dan misschien op voorhand al vreesden ze al dat ze dan niet zouden worden binnengelaten of zo? Of?
3: Dat is op dit moment niet duidelijk. Hè. En volgens hen kon dat, of werd dat perskaartnummer niet opgevraagd. Ik hoor wel van andere nieuwsmedia dat er wel degelijk kon geregistreerd worden als journalist. En dat is iets wat de European Correspondent zelf moet beantwoorden,
1: Ja.
3: natuurlijk. Nu, de registratieprocedure is één zaak. De manier waarop men hier wordt bejegend als pers op Belgische bodem in een publiek park uiteindelijk, hè, dat weliswaar dan werd gebruikt voor een privéfeest tussen aanhalingstekens, is een andere.
1: Ja, het is niet omdat daar een privéfeest aan de gang is, dat dat ineens niet meer Belgisch grondgebied is, natuurlijk. Nee.
3: Zo is het. En die Belgische normen en waarden die gelden voor iedereen, voor een burger, voor een burgemeester, voor een gezagsdrager en voor een vertegenwoordiger van een andere staat op Belgische bodem. Die normen en waarden gelden voor iedereen. En dat is uiteindelijk wat een rechtsstaat is, uiteindelijk. Er moet rechtszekerheid zijn en burgers die moeten er zeker van zijn dat die regels gelijkelijk worden toegepast, dat die gelden voor iedereen en dat men daar in alle rust kan op terugvallen.
1: En enfin, het lijkt mij ook dat een ambassadeur, net als een, dat het een van zijn kerntaken is om vragen te beantwoorden, maar het was blijkbaar, het was in het jubelpark zeker, hè?
3: Ja,
1: Ja,
3: klopt.
1: dus er mocht misschien alleen gejubeld worden zonder kritische opmerkingen terzijde. Ja, nu, het is toch ook een beetje bizar dat het was wel degelijk Belgische politie die die mannen dan van het terrein heeft geplukt.
3: Ja, klopt. Dus de Belgische politie werd dan inderdaad opgevorderd
1: En op
3: om
1: grond waarvan dan? Want
3: journalisten, dus die kritische vraagstelling, die werd dan inderdaad gelijkgeschakeld met bedreigend bedrag. Bedreigend gedrag, zoals de protocoldienst van de ambassade het verwoordde. En op grond daarvan werden zij dan inderdaad buitengezet. Ja.
1: En dat werd dan ook niet in vraag gesteld. Het is, de politie heeft gewoon dan braaf uitgevoerd wat er werd
3: De
1: gevraagd.
3: politie heeft hen onderworpen aan een identiteitscontrole, heeft hen onderworpen aan een verhoor van een kwartier, 20 minuten, heb ik begrepen. En dan is men tot de conclusie gekomen dat bij de journalisten inderdaad de deuren moesten gewezen worden. Ik denk dat er inderdaad verder onderzoek aangewezen is over het verloop van die gebeurtenissen en hoe men daar effectief te werk gegaan is. En hoe men tot die slotsom is gekomen dat die twee mensen, die uiteindelijk toch een uitnodiging hadden gekregen, daar niet meer wenselijk
1: Ja.
3: waren. Hè.
1: Jullie hebben daar een vraag over gesteld. Was dat een openbare brief of was die specifiek aan iemand gericht, die vraag?
3: Ja, je kunt op zo'n moment verschillende dingen doen. Dus het allereerste wat daar moet gebeuren, is dat publiekelijk bekendmaken. De collega's van Brussel hadden dat al eerder gedaan. Wij waren daardoor geïntrigeerd en vervolgens hebben wij contact opgenomen met de hoofdredactie van The European Correspondent en hebben wij als bestuur beslist daar een statement over uit te brengen en in overleg met de European Correspondent gaan wij ons beraden over verdere stappen, een klacht bij comité P, om de handelswijze van de politie verder te onderzoeken. Ook enfin, de handelswijze van de ambassadeur en de entourage is één zaak, maar die van de Belgische politie is een andere zaak uiteindelijk. En Belgische politie valt onder het hiërarchisch toezicht van de bevoegde minister, Belgische minister uiteindelijk. En dus dat zijn toch zaken waar we niet lichtzinnig mogen mee omgaan. Dus het is een evenement op Belgische bodem. De Belgische pers is daar aanwezig en stelt vragen. Dus dat betekent dat het hele kader, mensrechtelijk kader, Europees, internationaal, Belgisch vigerend recht van toepassing is op die situatie. En dat mensen op die manier ook moeten behandeld worden. Dat daar alle vrijheden en eventuele beperkingen gelden, en zoals die wettelijk verankerd zijn.
1: Ja, dus jullie willen een reactie vanuit de politiek. Is die er al gekomen?
3: Die is er nog niet gekomen.
1: Ah nee, we zijn even voor de luisteraars. Het is vandaag donderdag, hè? Dus misschien dat die dan vandaag of morgen nog wel komt, hè? Ja. En gaan jullie dan nog eens aandringen? Want,
3: Wij zijn in overleg
1: ja.
3: met hoofdredactie om te kijken wat de verdere stappen zijn. Zij berichten ook verder over deze zaak. En een stap richting controleorgaan van de politie
1: Ja,
3: of
1: ja, ja, ja.
3: politiek, die liggen inderdaad op tafel. Ja.
1: Goed, bedankt voor deze toelichting, Charlotte Michiels van de Vlaamse
3: Heel graag
1: Vereniging
3: gedaan.
1: van Journalisten.
3: Ja, beste
1: Dag.
3: hoor.

0: Zo'n vlugje, enfin Blondie. We gaan eerst naar mijn ander opgenomen interview luisteren met de dames van de vakbond van de ACV over de besparingen bij de Universiteit Antwerpen. En dan gaan we daarna een volle bak voor een Oosterweel update.
1: Ik heb ook nog dingen volgende week over artikels uit de Mode Diplomatiek. Bijvoorbeeld Oosterie Telefestijn des Actionnaires. Dat gaan we dan ook volgende week doen. Of de week daarna. Maar straks begin van... Ja, het is eigenlijk gewoon waarover gaat. Het is eigenlijk over een beetje alles van Oosterweel. We horen wel de mensen van Ringland. Die eigenlijk over die parken en allemaal gaat. Maar hoe zit het eigenlijk met Oosterweelwerken zelf? Iedereen merkt het natuurlijk, ziet het. Hoe ver staat het ermee met die werken? Wanneer gaan ze klaar zijn? Maar vooral financieel. En dat is toch wel heel belangrijk. Ja.
0: Okay.
1: Maar eerst dus de universitaire financiering.
0: Ja. Yeah.
2: Goedemiddag, Elena Lauwers en Ilse Remy van het ACV.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, ik bel jullie over de bezuinigingen bij de UA. Kunnen jullie even zeggen wat jullie bij het ACV precies doen?
3: Wel, ik ben Ilse Remy, ik ben coördinator voor de Vlaamse overheid en ik volg alles van Vlaamse overheid op, samen met de drie universiteiten Gent, Hasselt en Antwerpen.
4: En ik ben Elena Lauwers en ik volg dan heel specifiek binnen ons team de drie universiteiten Gent, Hasselt en Antwerpen.

0: een onderdeel van ACV, maar valt onder de onderwijssector binnen ACV en zij volgen de hogescholen op. En binnen de universiteiten volgen zij daar het integratiepersoneel op. Dat is personeel dat meegekomen is met de opleidingen die vroeger aan de hogescholen werden gegeven, maar nu deel uitmaken van de universitaire opleidingen.
1: Ah ja, maar dus de universiteiten zelf vallen dan buiten het COC.
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Ik dacht altijd dat dat alles was wat onderwijs betrof, maar dat is dus niet.
2: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Onderwijs zit eigenlijk zelfs verspreid over vier centrales.
1: Ah bon?
2: Ja, maar
1: Ja.
2: persoonlijk vinden wij het gewoon belangrijk dat wij goed samenwerken, wat wij ook doen. Wij werken met de vier centrales samen om ervoor te zorgen dat het onderwijs goed opgevolgd wordt. En de contacten zijn goed, dus we proberen zo te werken dat onze leden daar eigenlijk bijzonder weinig problemen van ondervinden van
1: Ah
2: de
1: ja.
2: ingewikkelde structuur binnen ACV.
1: Ja, ik wist het niet eens. Dus wat dat betreft werkt het vlot. Nu, jullie zullen wel wat werk hebben, want we hebben een zeer ondernemende minister. Ah ja, momenteel, hè. Een daad,
2: Inderdaad, ja.
1: we zullen
2: Ja.
1: het daadkrachtig noemen. Goed, dus nu is er ineens, oh ja, ineens, dat zal wel al langer spelen, sprake van een zeer concrete en grote besparingsronde in de universiteiten. Hoe is dat iets nieuws of is er al eerder bespaard?
0: Ja, in de afgelopen jaren hebben de universiteiten al heel wat besparingen gezien, maar nu is het gewoon een extra bovenop, hè. Er is sowieso de onderfinanciering van de basisfinanciering. De basisfinanciering, dat is dan vooral bedoeld om het personeel en de werking aan de universiteiten te garanderen. Daar wordt al heel wat jaren op bespaard, maar nu komen er zowel vanuit de Vlaamse regering als vanuit de federale regering nog extra besparingen bovenop. En dat is vastgelegd vorig jaar in het najaar.
1: Er zijn twee bronnen van overheidsinkomsten voor die universiteiten, hoor ik al, zowel Vlaams als federaal.
0: Ja en nee, in de zin van de universiteiten krijgen hun centen van de Vlaamse regering, maar federale besparingen hebben nu betrekking en dat gaat dan ruimer of vanuit een ander oogpunt. En daar gaat het eerder om de defiscalisatie en dat is nog altijd een bevoegdheid van de federale regering.
1: En wat is defiscalisatie?
0: Defiscalisatie wil zeggen dat de universiteiten, maar dat is ook ruimer dan de universiteiten, korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing die zij aan de federale overheid moet geven. En met die korting dat ze krijgen, wordt onderzoek gefinancierd. Dat is de voorwaarde om die korting te krijgen.
1: Ah bon. Dus dat is een soort belastingtechnische zaak, hè?
0: Ja. Dat is zeer ingewikkeld.
1: Ja,
0: Ja.
1: maar gaat dat dan over veel geld?
0: Wel, ja, toch wel. Want die korting die wordt dus nu in vraag gesteld, maar dat is een heel belangrijke bron van financiering. En bijvoorbeeld nu voor de Universiteit Antwerpen gaat dat over 4 miljoen euro.
1: Maar dat is nog niet helemaal beslist, of wel?
0: Nee, en de federale regering is daar nog over aan het nadenken. Daar is nog geen definitieve beslissing genomen. Ze hebben wel al een aantal voorstellen gedaan, maar daar is ook al protest tegen gekomen over hoe dat ze dat willen invullen. En dat ligt dus nog niet vast. En dat is waarom dat we bijvoorbeeld nu actie gevoerd hebben. Wij zeggen beperk uw besparingsplan tot dat wat dat werkelijk nodig is en wat dat al definitief beslist is. En die defiscalisatie is nog altijd hangende.
1: Nou ja, dat is dan toch wel een zeer ongelukkige timing dat er op twee fronten tegelijk ineens enorm gesnoeid wordt.
0: Ja, het is sowieso, allee, het zijn eigenlijk bijna drie fronten, hè. Het is de Vlaamse regering met nieuwe besparingen, de federale regering En bovendien dan sowieso is er al de onder.

0: financiering van de basisfinanciering. En dan in Antwerpen hebben ze dan ook nog te maken met een verouderd patrimonium dat ook dringend in orde moet gesteld worden.
1: Dus die regelen zijn niet alleen voor de Universiteit Antwerpen, dat is voor alle universiteiten.
0: Ja, de Vlaamse en de federale besparingen die nu op tafel liggen, die zijn uiteraard voor alle universiteiten, zowel allee, voor een stuk voor de Vlaamse universiteiten en federaal is zelfs voor heel België natuurlijk, ook voor de Waalse universiteiten.
1: Ja, en de Brusselse. Dat is
0: En de Brusselse, ja, hoe kan
1: toch
0: ik die
1: een.
0: nu vergeten?
1: Dat is toch een categorie apart. En
0: Ja.
1: ik neem aan dat er dan zo'n beetje wordt gekeken per universiteit, hoeveel dat dan concreet is. Dat is dan een percentage of van het, ik weet niet, de inkomsten of het budget, of wordt dat dan berekend?
0: Dat is een percentage volgens het gewicht van de universiteit die zij in het geheel van de universiteiten
1: Ja,
0: bedraagt, zal ik
1: ah ja,
0: zeggen.
1: het gewicht, ja, dat is een mooie manier om het uit te drukken. Ja. En
0: Ja.
1: kon de universiteit zelf zo'n beetje mee bepalen hoe dat ze dat dan gingen oplossen? Hebben zij überhaupt kunnen onderhandelen over hoe zwaar dat die besparing zou worden?
0: Ja, de besparingen zijn eigenlijk bijna eenzijdig vastgelegd door de regeringen. En zij hebben gezegd, we gaan besparen op hoger onderwijs zoveel, op onderzoek zoveel en de studietoelagen ook, want de studenten ook worden ook nog eens getroffen naast de personeelsleden. En dan hebben zij gewoon een verdeling gedaan tussen de universiteiten volgens hun gewicht. Die zij in het totaalplaatje maken. En dus dat is grotendeels extern bepaald. Maar hoe dat zij aan dat bedrag, wat dat voor de Universiteit Antwerpen 14 miljoen betekent, hoe dat zij aan dat bedrag gaan geraken, dat kunnen zij zelf bepalen.
1: Oh ja, dus
0: Ja.
1: 14 miljoen. En op welke periode is dat dan? Dat is toch niet op 1 jaar, mag ik hopen.
0: Nee, dat is wat zij nodig hebben vanaf 2030. Dus vanaf dan hebben zij 14 miljoen euro per jaar nodig.
1: Dus in principe kunnen ze nu nog 4 jaar blijven uitgeven aan het huidige tempo.
0: Nee, ze moeten nu al actie ondernemen om tegen 2030 die 14
1: Ja.
0: miljoen beschikbaar te hebben eigenlijk.
1: Ja, dus het gaat gradueel, ja, dat lijkt me ook.
0: Ja.
1: En wat is de universiteit van plan? Zijn ze daar nog over aan het nadenken? Is daar eigenlijk vanuit de universiteiten tegen geprotesteerd, of?
2: Die opgelegde besparingen van federale en Vlaamse zijde, dat is net een van onze zaken ook waar wij op reageren, dat de universiteiten zich, of toch de Universiteit Antwerpen, zet heeft, of toch veel te weinig naar ons gevoel. Wij hebben geen enkel signaal ontvangen dat zij stappen hebben ondernomen om die besparingen te beperken, om in gesprek te gaan met de zowel Vlaamse als federale regering over wat dat dan effectief ook betekent als ze die besparingen gaan moeten doorvoeren.
1: Ja, ze hebben
2: Dus
1: het een beetje gelaten over zich heen laten komen.
2: zo,
1: Ja.
2: dat is de indruk die wij heel sterk hebben, inderdaad. Wij hebben geen enkel signaal dat ze zich daartegen verzet hebben. En dat is ook onze vraag, dat zij eigenlijk samen met ons actie voeren eigenlijk tegen die besparingen, dat zij aan dezelfde kant gaan staan van hun personeel en van hun studenten om die besparingen te beperken, om in gesprek daarover te gaan en zo de kwaliteit van zowel de tewerkstelling als het onderwijs te garanderen. En op dit moment voelen wij ons daar in de kou gezet.
1: Jullie hadden graag wat preventiever gewerkt, zullen we maar zeggen. En dat is nu te
2: Inderdaad.
1: laat eigenlijk.
2: Ja, wel te laat. Zolang de besparingen niet volledig zijn afgeklopt, zolang ze niet zijn doorgevoerd, is voor mij niets te laat. Zij kunnen nog altijd aan tafel gaan met de Vlaamse en federale regering. Het zal altijd moeilijker worden. De begroting wordt opgemaakt. Die plannen zijn gemaakt. Maar niets houdt hen tegen om toch nog in gesprek te gaan.
1: En de universiteit is nu eigenlijk zo'n beetje aan het kijken van hoe gaan we dat doen, zonder het nog in vraag te stellen. En hebben ze al zicht op wat de gevolgen zouden zijn, in meer of mindere mate dan?
2: Ja, wel, wij krijgen te weinig informatie over die concrete gevolgen. Wat we wel horen is dat er opleidingen zullen verdwijnen, dat de groepen studenten, de klassen groter zullen worden, het contact met de studenten zal moeilijker worden. Als je als docent veel meer studenten moet begeleiden, is het normaal dat dat contact minder is. Er gaan ook geen contracten verlengd worden, geen docenten, professoren, ander personeel vervangen worden, veel minder gastdocenten, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van het onderwijs uiteraard en de werkdruk van het personeel dat wel overblijft.
1: Dus er zouden minder opleidingen zijn, maar er is nog niks bekend over welke opleidingen dat dat dan zouden zijn.
2: Nee, er zijn wandelgangverhalen waar wij liever niet
1: Nee.
2: aan meewerken. Dat zorgt alleen maar voor heel veel ongerustheid, heel veel bezorgdheid bij personeel en studenten. En het is ook net, dat is ook onze oproep naar de universiteit van wees duidelijk, laat die wandelgangverhalen toch geen eigen leven leiden en laat ons aan tafel gaan en laat ons kijken van waarover gaat het en waar kunnen we de effecten zoveel mogelijk milderen. Maar daar stuiten wij gewoon op een muur.
1: Er is vanuit de universiteit zelf ook niet meer gecommuniceerd aan inderdaad wat ik jullie nu hoor zeggen, hè? Van
2: Ja, inderdaad.
1: geen gepensioneerden meer vervangen, minder
2: Ja.
1: masters, maar wat er dan precies concreet gaat gebeuren, dat is precies nog niet helemaal duidelijk. Ja.
2: Nee.
1: Jullie hebben actie gevoerd samen met ACOD. Een week of twee geleden was dat, geloof ik, ja.
2: Ja, dat klopt. Er is een open brief geweest. Die kan nog altijd worden ondertekend trouwens. Dus de actie loopt eigenlijk nog wel. Maar we hebben ook een persmoment gehad. Een actie ook naar de Raad van Bestuur. Dus op de dag dat de Raad van Bestuur samenkwam om de besparingen goed te keuren, hebben wij daar actie gevoerd. Hebben wij ook die open brief reeds overhandigd met de oproep om geen blinde besparingen te doen. Om ook in gesprek te gaan met de overheid, om de besparingen te milderen, om transparantie te bieden aan personeel en studenten en ook om personeel en studenten te betrekken, om ervoor te zorgen dat er draagvlak is, maar ook om te luisteren naar wat de voorstellen eventueel van die mensen zijn, want zij staan uiteindelijk met hun voeten op de werkvloer en zij hebben zicht waar er misschien mogelijkheden zijn en waar er absoluut niet kan bespaard worden.
1: Tot nu zitten blijkbaar wel een paar studenten in de raad van bestuur, hè?
2: Ja, er zijn uiteraard afgevaardigden van studenten en van verschillende personeelsgroepen. Dat zeker wel, maar we kunnen dat niet echt een betrokkenheid van studenten en personeel noemen. Dat is daarvoor zeker ontoereikend.
0: Het is ook zo dat het personeel en de studenten weinig betrokken zijn geweest bij de opmaak van het besparingsplan dat de universiteit nu voorgelegd heeft aan de Raad van Bestuur. Ze zijn geïnformeerd geweest in eind vorig jaar dat er een besparingsplan kwam. En dan werd het windstil totdat eigenlijk een afgewerkt plan of een afgewerkt voorstel dus
1: Ja.
0: vorige week aan de Raad van Bestuur is voorgesteld
1: Ah ja.
0: geweest. Dus, en dat is ook een van de dingen waar dat wij het als vakbond moeilijk mee hebben. Er is ook geen onderhandelingsruimte op dat plan te bespreken geweest. Het is zo voorgelegd aan de Raad van Bestuur, zelfs en zij met de vraag om het goed te keuren, zelfs zonder een evaluatiemoment in de toekomst vast te leggen. Zeker gezien dan dat alle besparingen nog niet eens vastgelegd zijn. En dat, allee, ja, dat vinden we heel spijtig, want ik vind de betrokkenheid van het personeel en studenten heel belangrijk bij zoiets groots.
1: Zijn er op de universiteit dan zo inspraakorganen? Ik bedoel, zijn de studenten op de een of andere manier georganiseerd op iets wat beleidsbeïnvloedend zou kunnen zijn?
0: Ja, daar is een studentenraad die ook in gesprek gaat, net als wij als vakbond, met het bestuur, juist om het perspectief en het oogpunt van de studenten in in het verhaal en in het beleid van de universiteit
1: mee te nemen, ja.
0: mee te nemen en hen erin te betrekken. Zij waren op de actie aanwezig en ze hebben zich achter de actie ook geschaard, die van ons.
1: En dan is er, neem ik aan, toch ook een soort van personeelsvereniging of personeelsbelangenvereniging, of gaat dat dan gewoon via syndicering?
2: Ja,
0: Ja,
2: daarvoor
0: zeg
2: doen we de
0: maar.
2: vakbonden.
0: Ja.
1: Hebben jullie een zicht op de syndicatiegraad aan de universiteit? Of is dat een indiscrete vraag?
2: Dat valt heel goed mee en in stijgende lijn, zal
1: Ja.
2: ik maar zeggen. Ja, er zijn wel best wel wat. Best wel een goede syndicalisatiegraad op de Universiteit Antwerpen, want dat is op zich niet zo'n traditioneel veel gesyndiceerd publiek natuurlijk. Maar zaken zoals deze maakt wel dat de mensen toch wel durven ervoor uitkomen en toch wel durven aangeven van ja, ik ben gesyndiceerd en ik sta hierachter. Dus dat zeker wel eigenlijk.
1: Ja.
2: En ook heel wat mensen die zich sowieso, ook als ze niet of nog niet gesyndiceerd zijn, die zich wel heel actief achter deze actie hebben geschaard en de vakorganisaties hierin steunen. Dat zien we ook aan de ondertekening van de open brief.
1: Ja, ik kan me voorstellen als er zo'n zware besparingen komen, dat dat de mensen een beetje wakker maakt over de noodzaak van vakbonden ook, hè?
2: Klopt. Klopt, inderdaad.
1: Nu, voor de leerlingen. Ja, ik heb 2 weken geleden met iemand van de Vlaamse Studenten, Vereniging voor Studenten, gesproken. Dat ging dan specifiek over de studiebeurzen, die ook al aan het ingekrompen worden zijn. Dus het ziet er toch naar uit dat het hele universitaire gebeuren duurder wordt en daardoor ook minder inclusief.
2: Ja, die dreiging lijkt te zijn. En dat is ook wel een angst ook van ons, dat wij echt in dure situaties gaan komen om te studeren, dat het enkel nog voor de elite zal zijn. Ik denk niet dat we zitten te wachten op Amerikaanse toestanden, waar we hele zware studieleningen en dergelijke moeten gaan afsluiten. Maar het wordt steeds duurder, het wordt steeds moeilijker. Begeleiding gaat hier, zoals wij het nu zien, er ook op achteruit gaan. Gewoon noodgedwongen, omdat de docenten ook maar de tijd hebben die ze hebben. Dus dat is zeker een angst die wij ook wel kennen. En we hopen dat het zo'n vaart niet zal lopen, uiteraard.
1: Ik kan me ook voorstellen als er opleidingen worden afgeschaft. Ja, die opleidingen zijn dan misschien ergens in een andere stad, maar het is ook niet voor iedereen evident om dan te
2: Nee.
1: gaan pendelen of op kot te gaan.
2: Klopt, dat is ook een van de zaken dat studeren ook een pak duurder gaat maken, hè. Als ineens iemand die in Antwerpen woont, naar Kortrijk, laat ik maar zeggen, een opleiding moet gaan volgen en omgekeerd, dat is allemaal niet in het voordeel van de studenten.
1: Ja, oké, dus hoe gaat het nu verder? Ja, denken jullie dat jullie petitie nog iets gaat opbrengen?
0: We gaan zeker verder met de open brief. Die kan nog verder ook ondertekend worden. En we zijn ons aan het beraden over verdere acties die dan zullen weer opstarten in september, als ook het nieuwe academiejaar terug van starten gaat. Want nu, denk ik, hebben zowel professoren en studenten een welverdiende vakantie verdiend, denk ik.
1: Oké. Wouden jullie zelf nog iets toevoegen?
2: Niet onmiddellijk. Ik hoop gewoon dat,
0: nee.
2: Ook al zijn er nu andere bekommernissen, inderdaad geslaagd, niet geslaagd, tweede zit, geen tweede zit, of wat doe ik volgend jaar, dat die tijd toch wel door de directie gebruikt wordt om toch eens goed te bezinnen, om de plannen eens te herbekijken, om zo mogelijk in gesprek te gaan met de regering over wat we eigenlijk met ons onderwijs in de toekomst nog willen. Waar willen we naartoe? Welke kwaliteit willen we leveren? En ik denk dat daar eens heel grondig moet over worden nagedacht van welk soort onderwijs willen wij in België, in Vlaanderen aanbieden en wie willen we kansen geven? En misschien kunnen ze daar de komende maanden ook wel eens even de tijd voor nemen.
1: Oké, dan bedank ik jullie voor jullie tijd deze zaterdag namiddag. Dus Elena Lauwers en Ilse Remy van het ACV.
2: Heel graag
1: Dankjewel.
2: gedaan.
3: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci à un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec Rudy Vourspel.

0: et Pierre Alizère, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Littère en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel Président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
2: Voilà, een boodschap van Algemeen Nut nog. En dan gaan we naar een heel informatief deel van Algemeen Nut. Joris, je hebt zo nog eens even een grondig opzoekingswerkje gedaan, hè?
3: Oké, ja. Dus de aanleiding is een rapport dat ondertussen al 3 maanden geleden gepubliceerd is. Meer dan bijna vier maanden. Controleverslag bij de 6e financiële voortgangsrapportage van Toekomstverbond. Dus Oosterweel. Van 24 maart 2026. En wij zien toch regelmatig dingen passeren, persberichten van Ringland, die dan eigenlijk veel hebben over een stuk, maar over een klein stuk van het Oosterweel, namelijk al die leefbaarheidsprojecten. En dat is heel belangrijk dat ze daarmee bezig zijn en dat opvolgen. Maar dit gaat eigenlijk over het project als geheel en de deelprojecten, waaruit dat bestaat. En dus ieder jaar. En ik heb het nog eens gecheckt, want ik dacht nu, ik wist zelfs niet zo'n verslag. Is dat iedere 3 maanden? Is dat iedere 6 maanden? Nee, dat is 1 keer per jaar. Dus het feit dat ik 3 maanden te laat ben, is nog geen ramp. Want het volgende is maar over 9 maanden. En eigenlijk is het dus de overheid zelf die een verslag doet. En is het rekenhof dat dan een controle doet daarop. Dus rekenhof, dus vooral over de financiën. Ik heb geprobeerd de cijfers niet allemaal te vermelden, maar er moeten toch... we moeten er toch een aantal vermelden, want je moet toch ongeveer weten wat is belangrijk, wat is minder belangrijk als het over geld gaat. Hè. Een van de dingen die ik veel ga laten vallen, zinnetjes, is daarover later meer. Omdat er dus ik ga soms iets vermelden, maar op dat punt nog niet helemaal in detail erover gaan.
2: Ah, maar dus dat betekent niet dat de overheid daarover later meer gaat?
3: Nee, ik daarover later meer. Okay. Want ik denk, ik heb dat eigenlijk... Om dat gewoon uit losse vuist te doen. Ik heb het allemaal een beetje neergeschreven van wat er vermeld wordt. Eigenlijk is dat verslag van het origineel verslag van de overheid zelf heb ik niet gelezen. Alleen dat controleverslag. Dat valt eigenlijk mee. Dat is nog geen 40 bladzijden. Maar dat bevat natuurlijk... Dat schrijft over dat verslag van de overheid. Dus je moet daar een beetje tussen de lijnen doorlezen en zo. Hè. En dus de achtergrond. Het Vlaams parlement... gaf het Rekenhof de opdracht de informatiekwaliteit van de voortgangsrapportages van de Vlaamse overheid te beoordelen. Zo wordt het geformuleerd.
2: Ja. Ah, de kwaliteit van het rapport.
3: Ja. Ah, ja, het is het Rekenhof. We moeten kijken of de rekeningen wel steek houden. Ja. Hè? Ja.
2: Dat de dingen niet te veel worden opgeleukt of buiten context.
3: Voilà. Ja, en daarover gaat dus veel van wat ik ga vertellen gaan. Hè, want... is men hier niet te optimistisch of te pessimistisch eventueel? Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè. Het controleverslag, zo stelt het verslag, moet worden samengelezen met de voortgangsrapportage van de Vlaamse regering. Dus, dat heb ik niet gedaan, voor alle eerlijkheid. Ik heb dus niet gelezen. Maar het is ook niet mogelijk, denk ik, want ik vond die voortgangsrapportage van de Vlaamse regering niet op de website. De laatste die ik vond op de website van het Vlaams parlement, dan misschien staat die helders, is van maart 24, 2 jaar oud. Dus vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk, dossiers enzovoort, Oosterweelverbinding Toekomstverbond, daar staan die verslagen, maar ik zie ze niet van dit jaar en vorig jaar. Maar bon, dat laat niet toe om die zaak wel... dus het controleverslag dan van het Rekenhof toch wel redelijk... Dat die redelijk duidelijk is toch op een aantal punten. Hè. En voilà... En ze beginnen, ik overloop een beetje de gang van, van dat rapport, ze beginnen met de budgettaire context in het algemeen. Zonder al te veel in detail te gaan, die is weinig rooskleurig. Zelfs zonder Oosterweel slaagt de Vlaamse regering er niet in om in 2027 een begrotingsoverschot te bereiken. Dat is wel in de media geweest. We moeten 1,5 miljoen euro besparen. Je hebt het juist gehad over het onderwijs, ja, het openbaar vervoer enzovoort. Allee, we gaan niet te veel in op al die details daarvan, maar op het einde van de dag is er een tekort. En dan de bruto geconsolideerde schuld, dat betekent dan waarschijnlijk al de schuld samen met de goeden en zo, van Vlaanderen stijgt van 42 miljard euro in 2024 naar 75 miljard euro in 2030.
2: Wat lief.
3: Ja, dus dat is toch redelijk veel geld.
2: Ah, in 2030, ja. Ja.
3: Nu is het 80 miljard ongeveer, want 2 jaar geleden was ze 75 miljard. Was ze 45 miljard. Dus in 2024 was het 42 miljard en in 2030 zal het 75 zijn. Maar dat is een stijging van 80%. Hè? Natuurlijk de inflatie, maar toch, in 6 jaar, dat is meer dan de inflatie hopelijk. Allee, hopelijk is de inflatie niet zo hoog. Dus van die 75 miljard zou 10 miljard eigenlijk alleen al toe te wijzen zijn aan Oosterweel. Dus, maar daarover later dus meer.
2: Ja.
3: Wat stelt dus het rapport van het Rekenhof? Het zal moeilijk zijn voor de Vlaamse regering om het toekomstfront met schulden te financieren. Ja, daarover gaat het. Of met extra schulden. Hè, ja. Want met andere woorden, bijkomende kosten moeten gecompenseerd worden door hogere ontvangsten of besparingen. Ja. En dan komen we bij het project zelf. Wat zijn die kosten? Het Rekenhof ziet 5 postenkosten in het toekomstverbond. Het toekomstverbond, dat akkoord van maart 2017 tussen de actiegroepen, ja. Dus Straten-Generaal Ademloos en Ringland, waar Ademloos die is opgegeven, die hebben geen website meer. Ja, die mensen zijn moe gestreden, waren ook niet meer van de jongste, de Wim dan natuurlijk, van Hees in eerste plaats.
2: Ja, en die hadden ook zoiets, of enfin, Wim had zoiets van, we komen nu op een punt dat we een compromis moeten sluiten, je kunt het niet meer verder.
3: Ja, maar oké. Okay. Daarover later meer. Maar dus wat zijn de belangrijkste punten eigenlijk? En enerzijds is het de hoofdwerk. Dus dat is vooral het beton. Dat is de tunnel en de herhaling van de ring. Dat is waar het volgens de overheid allemaal over draait. En dat is het belangrijkste, dat is de essentie. Belangrijk punt is dat er wel, en ook voor de kosten, is dat er wel al rekening gehouden wordt met de onderbouw van de ring op rechteroever dan, om die leefbaarheidsprojecten mogelijk te maken. Dus de fundamenten, de funderingen, worden aangepast. Tweede punt, en dat is in dit verband met het Rekenhof rapport heel belangrijk, zijn de overmachtsrisico's en PFAS-gerelateerde kosten. Dus je hebt het project zelf, en dan heb je kosten die eigenlijk niet voorzien waren. En dat is natuurlijk belangrijk. Daarover later meer. Derde is de leefbaarheidsprojecten. Dat is waarover Ringland constant aan het communiceren is. En waarover gaat dat dan? Dat is dan de herhaling van Noordkasteel, al die deerdelijke overkappingen. Ik zie hier, zonder al detail te gaan, stationsomgeving, luchtbouw, Bermenlandschap, Kap Sportpaleis, Schijnvallei, fietsnetwerk, Stille Bermen enzovoort. Loobroekpark, Knoop Noord, Ringparken, enzovoort, enzovoort. Ja? 4, het haventracé. Wat was dat nu weer al?
2: Dat is lang geleden.
3: Ja, het mechanotracé, maar dat is een beetje hetzelfde, maar dan een stuk ervan. Het mechanotracé ging eigenlijk heel noorden van Antwerpen, die ring verder van Antwerpen liggen. En het haventracé is een stuk daarvan, dus is eigenlijk een afsteek tussen de E313, dus richting naar het oosten op. En dan de E910 richting Breda in het noorden, misschien ook verder naar de A12. Dus Ringland zegt daarover, volgens de toekomst. Wel, ik heb het hier een plannetje. Ja, dat de haventracé, dat is eigenlijk van de autosnelweg Hasselt-Luik, daar doorsteken E19 en dan verder. Naar het A12 Bergen op Zoom. Dus
2: Dat is dus om te zorgen dat mensen niet tot aan de stad rijden en dan de ring pakken.
3: Stuk, ja. Voilà, ja. Exact, om de ring voor een stuk te ontlasten. Dus die A102, eigenlijk zijn daar in de gewestplannen van de jaren, voordat er sprake was van gewestplannen in de jaren 60, ging dat de grote ring worden, is dat stuk. Dus die afsteek, eigenlijk, 10 kilometer of meer van het centrum richting Hasselt, doorsteken naar naar de E19 richting Breda. Dat was eigenlijk al de plan in de jaren 60. En er is nog altijd een strook voorzien om die vrijgehouden te worden.
2: Oh, makkelijk.
3: Ja, toch voor een stuk. Dus, oké, dat zijn dus de vier.
2: Zie, maar dat volgt dan eigenlijk zo'n beetje de fortegordel.
3: Daar in het noorden, dat langs die gordel passeert, weet ik nu niet. Maar het zal waarschijnlijk op die afstand zijn, misschien nog een beetje verder zelfs.
2: Ja, als ik denk aan cirkelbewegingen rond de stad heen, dan is dat zoiets. Ja.
3: Ja. Maar, dus natuurlijk, dat is het vierde punt van de dingen, van wat er in de toekomstverbond staat. Maar je zult zien, daarover later meer. Ja,
2: dat
3: is eigenlijk helemaal de focus niet meer. Maar bon, maar het vijfde punt was de modal shift. De modal shift maatregels.
2: Oh ja.
3: Ja. Dus, maar nu, oké. Wat zijn de kosten voor elk van die posten? Die hoofdwerken, dus de ring, de tunnel enzovoort. De tunnels dan op rechterover, heel erg van de ring. En de ondergrond, de funderingen, dat ze doen op een. Dat ook al die overkappingen dan toch kunnen gebeuren. Daar zitten we nu aan 7,9 miljard, bijna 8 miljard daarvoor. Oké. Okay. En dan, punt 2, die onverwachte risico's, PFAS. En dat is toch ook wel veel, bijna 2,3 miljard. Dus 2,3 miljard, dat is bijna 30% van de kost van die hoofdwerken. Dat is toch veel. Daarover later meer.
2: Ik vraag me dan af wat dat is. Maar goed, daarover later meer.
3: PFAS en andere. Ik zal direct uitzeggen wat de PFAS weten we al voor een stuk natuurlijk. En de andere. Ik zal daar meer in detail over gaan. En dan leefbaarheidsprojecten. Eerste fase spreken ze dan. Want inderdaad, uiteindelijk is het de bedoeling om die kap zo dan echt nog verder door te zetten. 1,7 miljard. En dan het haventracé. Wat zou dat kosten? Ja, ergens tussen de 4 en de 16 miljard. Dat zijn ruwe schattingen.
2: Oh,
3: ja.
2: Heel ruw.
3: Ja, en het verschil van de factor 4 is afhankelijk van de variant die aangelegd zou worden. Ik denk bijvoorbeeld dat er sprake was over die strook daar, die doorsteek. Gaat dat helemaal ondertunneld worden of gaat dat bovengronds? Dat scheelt heel veel. Maar het feit dat natuurlijk... daarover later meer. Ja, ik ga er iets meer detail over geven.
2: Ja, even het eerste, even het overzicht. Hè?
3: Want daarna komt de vraag, waar gaat het geld van komen? Hè? Maar dus die modal shift. Vervoersregio Antwerpen. Geen raming beschikbaar. Dat is toch wel zeer bedenkelijk, hè? Want die modal shift die moest tegen 2030 gerealiseerd worden. Volgens dat er moest een routeplan.
2: Yep.
3: Er was een vervoersregio opgericht. Die ging een routeplan opstellen voor 2030. Dat was allemaal in 2017. We zijn nu 2026, we zijn 9 jaar later. Binnen 4 jaar moet het geïmplementeerd zijn. En het Rekenhof ziet geen cijfers in het verslag van de overheid over het toekomstverbond in verband met de modal shift.
2: Er zijn wel... dat is de provincie. De provincie heeft veel nieuwe fietsroutes aangelegd. Maar ja, dat valt buiten.
3: Daarover later meer.
2: Oké, okay, ja. Oké.
3: Okay. Er is wel een zekere modal shift. Misschien nu begin ik er al over meer te vertellen. Hè. Maar die is eerder ook dankzij dankzij de overheid. Vooral het fietsgebruik zit in de lift, hè. Door bijkomende files. Ik heb daar begin van het jaar iets over gedaan toen dat er de cijfers waren van de mobiliteit in Antwerpen. Dus de fiets verbruikt het in de lift. Voor een stuk door de toenemende files. En door de ontwikkeling van elektrische fietsen. En ook wel een beetje door de aandacht van de fietsostrades door de provincies. Dus toch op dat punt wel effectief toch ook een beetje de overheid. Maar ik heb verder eigenlijk geen weet van andere overheden die iets doen om die modal shift echt... Te gaan promoten.
2: Nee, dat moet zo een beetje vanzelf komen. Zo. Ja. Behalve het openbaar vervoer afbouwen.
3: Voilà. En dus, zoals ik zei, dus die regioraad, hè, die al zo bezig zijn, dat is dan met de 30 gemeentes en zo, die in overleggingen gaan. Wie staat er aan het hoofd van die regioraad? Koenkennis. Ja. En dus dat routeplan 2030, ja, er is dus geen plan, dus er zijn ook geen uitgaven, hè, vandaar. We zien dus vooral, zoals hij zei, dus de minister van Mobiliteit, die schrapt in het openbaar vervoer. Ik ben op die website geweest van het routeplan, dat bestaat dus, of van, vast van de regioraad, routeplan 2030. En dat is een beetje een lachertje, hè. Dus de zogezegd lopende projecten op die site, ja, dat is gewoon een samenraapsel van initiatieven die elders genomen zijn. Ja, dus zonder die routeplan 2030 ging er dan niks gebeuren. Ik denk dat er ook, dat die waarschijnlijk ook zouden zijn gebeuren. Er wordt zelfs verwezen naar het haventracé. Ja. Het haventracé, waarvan, daar kom ik direct op uit, die aanleg waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Ja. Maar zeker niet zal starten voor 2030. Dus hoe ga je nu verwijzen naar routeplan 2030? Verwijzen naar acties, lopend, niet die lopend zijn, en nu ook niet gaan beginnen vooral eerst het plan moet geïmplementeerd zijn. Dus geen plan eigenlijk, geen nood aan budget, een scheet in een netzak, is het gewoon Hans die zaak. Dus het Rekenhof die formuleert het vriendelijk. Het is onduidelijk welke projecten nog onder deze noemer zullen vallen. Ja. En dat op het moment dus dat driekwart van de rit al gereden is.
2: Uh-huh.
3: Ja. Nu, dus dat betekent al van de vijf punten, die vijfde kunnen we eigenlijk al helemaal vergeten. He, want ook budgetair, er zijn mobiliteitszaken die gebeuren, maar die vallen eigenlijk allemaal onder andere budgetten. Maar dus worden de kosten gefinancierd van die vier andere posten? Dan de hoofdwerken, dus de autostraden zo. En dat is simpel, via tol zal dat moeten betaald worden. Ja? Via tol. Jazeker, tol. En niet 100% duidelijk, maar waarschijnlijk ook via de Kennedy-tunnel. Maar daarover later meer.
2: Dus we gaan eigenlijk gewoon Reus Antigoon terug installeren.
3: Geef die tol?
2: Ja. En anders werd uw hand afgehakt. Hè.
3: Dat was voor een tol.
2: Ja. Er heeft waarschijnlijk ooit daar een of andere stam gezeten die schepen tegenhield. Hè. Dus, ja.
3: En die zitten nu in Iran.
2: Hé?
3: Tolheffing op de straat.
2: Ja. Dat is wel hip tegenwoordig. Ja, ja goed.
3: Ja. Het probleem is natuurlijk dat die tolgelden die gaan pas binnenvloeien als de werken klaar zijn.
2: Ah ja.
3: Terwijl de aannemers, die moeten nu wel betaald worden. Dus er wordt geld geleend. Een obligatielening van 5,5 miljard en een tweede lening van 1,2 miljard. En er wordt ook 1,2 miljard eigen vermogen van de BAM gebruikt. En dat geld staat op de rekening van BAM. Nu, BAM, ik zeg BAM, want we hebben het altijd over Lantis. Maar het is hetzelfde. En formeel, Lantis is eigenlijk een marketingnaam volgens mij. Ik denk dat dat echt een marketingnaam is, dus, die in de communicatie gebruikt wordt. Maar als je de boeken van de Lantis wil, moet je op de Nationale Bank van België, kun je die opzoeken, maar dan moet je ze opzoeken, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.
2: Aha.
3: Ja.
2: Dus het is ook een soort PR-ding, want ja, BAM was op een moment toch niet meer zo'n toffe bijklank.
3: Ja, die naam was bezoedeld en ze hebben dan... Ja. Zoals de partijen hun naam veranderen.
2: Ja.
3: Dus, ja, die cijfers, dat klinkt nogal ingewikkeld. Maar bon, we hebben al gezegd, het is 8 miljard zou dat kosten. Een obligatielening van 5 miljard, een andere lening van 1,2 miljard, enzovoort. Maar eigenlijk, om het zo simpel te maken, kun je het een beetje vergelijken met de aankoop van een woning of een huis of een appartement. Je appartement gaat bijvoorbeeld €300.000 kosten. En dan ga je lening aan, waarvan je maandelijks iets afbetaalt, van je loon. En ja, die autostraden hier, die werken en die tunnel, die zullen afbetaald worden met tolgelden die de inkomsten zijn van degene die heeft betaald. Daarover later nog een beetje meer over die detail daarvan. Want alles is in een financieel model gegoten. Dus daarover later meer. Tweede kostenpost, die overmachtsrisico's en PFAS-kosten. Dus 2,3 miljard. Ik ga straks terugkomen op wat dat ze nu eigenlijk zijn. Lange termijn staat er tolfinanciering en bijdrage, relanceplan en derde. Wat dat ook mag betekenen, is niet helemaal duidelijk. Maar daar is ook een probleem dat die kosten ook nu wel moeten betaald worden natuurlijk, voor een stuk. En daarvoor wordt dus een bijkomende lening aangegaan van 1,7 miljard.
2: Nu, even tussen haakjes, maar dan loop ik misschien op de zaken vooruit. Die problemen zijn veroorzaakt. Moeten die problemen dan niet opgelost worden en gefinancierd worden door de mensen die de problemen veroorzaakt hebben? Ja.
3: Daarover later meer.
2: Ja, oké.
3: Okay. Dat is natuurlijk een zeer belangrijk punt. En dat gebeurt ook, maar ik heb de cijfers over wat, over wat dus de kost is en wat dus zal gefinancierd worden door 3M. Dus daar heb ik wat cijfers over. Ja.
2: Ja. Maar niet alles, want dat weet ik niet.
3: Daarover later. Ja, ja. Ik zal eerst, hoe wordt het gefinancierd?
2: Ja, ja, ja.
3: En inderdaad, niet alles, want ja, de overheid gaat inderdaad een lening van bijna 1,7 miljard aan. En er wordt ook voor 300 miljoen op tolgelden gerekend. Tolgelden, ja. Welke tolgelden? Die ligt er toch nog niet? Ja, toch wel. We hebben natuurlijk al de Liefkezoektunnel. Dus het staat er niet expliciet op, maar ik veronderstel dat de Liefkezoektunnelgelden zijn, die gaan ook gebruikt worden voor een stuk van die PFAS, 300 miljoen van PFAS. Okay.
2: En, ja, en waarom dan niet voor punt 1 en wel voor punt 2?
3: Wel, ik denk dat de Liefkezoektunnelgelden nu al voor punt 1 gebruikt worden.
2: Ah, voilà.
3: Dus het detail van, ja, wat van die hoeveel gelden enzovoort, dat, maar inderdaad, het is misschien voor een stuk vestzak, broekzak. Dus
2: ah,
3: ja, ja, als je 300 miljoen van de tolgelden had, die kunnen dan niet voor punt 1 gebruikt worden, werken zelf. Goed punt, en dat, daar wordt er verder niet in detail over ingegaan. Maar dus, ja, de Liefkezoektunnel, ja, maar dat is toch een andere tunnel. Ja, dat is een andere NV, maar dat is weer een NV, zoals BAM NV, / Lantis, een naamloze vennootschap is van publiek recht, dus betekent eigenlijk een overheidsbedrijf. Is ook Liefkezoek, denk ik, overheid. Op een bepaald moment is dat misschien wel geprivatiseerd geweest. In alle geval, dat is nu een dochter van de BAM.
2: Ah, ja. Allemaal familie.
3: Ja. En wie zit daar inderdaad van bestuur van NV Liefkezoek?
2: Nee.
3: Jawel.
2: Toch niet.
3: Toch wel, ja.
2: Ook al.
3: Ja.
2: Wanneer slaapt die mens?
3: Dus, ja... Ja, een goede manager, hè. Dus Koen Kennis, Liefkezoektunnel en ook bestuurder van de BAM. Patrick Janssens is ook bestuurder bij BAM, zag ik nu, op de jaarrekeningen. Aangesteld in 2025. Op de balans van de BAM, die ik bekeken heb, staat er dat het bestuursmandaat van Manu Klaes afloopt in 2026. Dus Manu Klaes van Staten-Generaal, die dus naar de andere kant... overgelopen is.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja, toch wel. Hij moet dat...
2: Ja, nee. Goed, kom dan aan de...
3: Nee. Ja, maar je moet dat duidelijk zijn over die rol die hij speelt. Hij speelt niet meer een rol als... Hij staat volledig achter het project van zoals het is. En alle communicatie van...
2: Daarover later meer.
3: En alle communicatie van Lantis. Die onderschrijft die volledig. Dat mandaat ging aflopen in 2026, maar ik vermoed dat het verlengd is. Ja. Want dat is sowieso, je krijgt een mandaat niet voor eeuwige dagen, dat moet tot een bepaald punt. Liefkezoek heeft een kleine 85 miljoen inkomsten per jaar. En in de boeken staat er dan dat er al 55 miljoen kosten zijn voor diensten. Ja. Ik vermoed dat dus die tolgelden zijn, die dus dan doorgeschoven worden naar het moederbedrijf BAM en dus gebruikt worden voor het project. En dus zullen gebruikt worden, ja, voor een deeltje van die PFAS en andere kosten. Maar inderdaad, wat is het dan minder voor het hoofdproject zelf? Dat is de vraag. Maar het belangrijkste natuurlijk van al die extra kosten is dat er dus bijna 1,7 miljard extra lening moet aangehaald worden. En daarover later meer. Als we 20 minuten bezig zijn, moeten we een keer pauzeren misschien.
2: Ja, dat is dus nu.
3: Ja. En dan heb ik het over de leefbaarheidsprojecten en het haventracé. En dan voilà.
2: Oké, even nog een muziekje. Verder.
3: Ja.
2: De begingeneriek van Le Chat du Rabbin, nog maar eens.
3: Le Chat du Rabbin.
2: Zo mooi.

0: Zo.
1: Pup. Ja, dus Oosterweel. Zeg nog eens, wie was dat, die muziek?
0: Ah ja, dat is hier ondertussen. Dat is muziek van de tekenfilm Le Chat du Rabbin.
1: Ja.
0: Een Frans-Algerijns... voilà, dus er komt op het moment ook een... Het gaat dus over een rabbijn in de hoofdstad Algiers. Maar op het moment arriveert daar ook een Russisch-Joodse man die... Die ontsnapt is aan een pogrom. En voilà, dus er is ergens een nummer dat in het Arabisch en het Russisch en het Frans door elkaar heen is. Mm-hmm. Dus, als we nog tijd hebben, zal ik dat nog opzetten, maar dat zal niet. Dat zal de volgende
1: nee, ik heb mijn bezighouding hier met... we hebben onze bezighouding met Oosterweel, dus het verslag van het Rekenhof. De controle eigenlijk van het verslag van de Vlaamse overheid. Dus we hadden dus die vijf posten dan van het Toekomstverbond. En dan over de financiering, de hoofdwerken via tol, 8 miljard. Gefinancierd via leningen vooral. En tol. Hè? Eerst via leningen en daarna tol. Overmachtsrisico's, ja, extra lening. Dan punt 3, daar waren we nu aan, leefbaarheidsprojecten. Dus al die zaken waarover Ringland dan bezig is. Kost is 1,7 miljard. De stad en de haven beloofden in 2017 250 miljoen bij te dragen voor de kost die toen op 1,25 miljard ingeschat werd. Ja, dat is 9 jaar later. Misschien is die kost wel een beetje gestegen intrinsiek, maar het is vooral de inflatie dan die meetelt natuurlijk. Maar het lijkt, het is precies dat dat bedrag niet geïndexeerd is en 250 miljoen blijft. Verder wordt er gerekend op overschotten en mobiliteitsbudgetten, de zogenaamde overkappingsruiter. Ik zal daarover later meer, niet vandaag. Maar het is duidelijk, er is geen duidelijke financiering van die leefbaarheidsprojecten. Op elk van die financieringen ga ik nog steeds meer in detail in. Maar bij die leefbaarheidsprojecten, dat zal voor de volgende keer zijn. Maar de conclusie is wel dat er geen duidelijke financiering is. Er zijn geen budgetten voor vastgelegd en dat is ook nooit het geval geweest. In 2017, bij de ondertekening van het Toekomstverbond, was het al zo dat dus die financiering van de leefbaarheidsprojecten met overschotten van de mobiliteitsbudgetten zou moeten gebeuren.
0: Ik heb het altijd...
1: Ja, dus het is blijkbaar zo dat er dus planningen zijn, dat er ieder jaar een paar tientallen miljoenen over zijn en dat die zouden dan gereserveerd worden. Ik heb het altijd een beetje raar gevonden, maar het is altijd zo geweest en blijkbaar is dat nog altijd zo. Maar daarover dus meer later, maar dus volgende week, want binnen een 10 minuten moeten we hier gaan beginnen afronden. Het haventracé. Ja, dus die kost daarvan was tussen de 4 en de 16 miljard, punt 4. Ja, en dat is eigenlijk heel belangrijk, maar het lijkt erop dat het tracé eigenlijk in één beweging bijna met de creatie direct naar de frigo of de Griekse kalender is verwezen. Hè. Er is wel sprake van dat er in 2020 ging het op provinciaal niveau met Cathy Berk samengezeten wordt, maar ik heb er de laatste 6 jaar eigenlijk niks meer van gehoord. En eigenlijk denk ik dat dat ook een beetje de bedoeling was. Hè. Men creëert iets en uiteindelijk men gaat verder met wat belangrijk is of belangrijk geacht wordt, dat is namelijk die tunnel.
0: Punt 1.
1: Ja, punt 1. En het verkeer afleiden, dat gaan we wel later zien als we ooit nog misschien geld hebben. Dus, maar natuurlijk is dat heel spijtig voor Antwerpen. Hè. Alhoewel je kunt zeggen, ja, dat is ook weer een autostrade die zal bijgelegd worden. Ja. Dus over de financiering van het haventracé heeft het Rekenhof geen informatie. Het Hof stelt dat het haventracé uit de algemene uitgaven van de Vlaamse overheid zullen moeten gefinancierd worden. En dat geldt eigenlijk ook voor een deel van de leefbaarheidsprojecten. En dat is belangrijk, want Hans, het eerste punt was de budgettaire situatie, waarbij gezegd werd dat er eigenlijk geen geld is voor bijkomende leningen. Dus voor de rest van ons gesprek, we hebben 5 punten. Die model shift, geen budgetten, dus daar moeten we het niet over hebben. En haventracé, ja, dat staat ook allemaal op pauze, dus daar wordt er ook niks mee gedaan. Dus we moeten eigenlijk verder gaan over die eerste 3 punten. Hè. Dus, voilà, straks is meer detail daarover. En nog een meer beleidsadministratief punt, maar het zegt wel iets, dat de Vlaamse overheid er eigenlijk niet in slaagt om de financiering van haar mobiliteitsbeleid te plannen en consistent te coördineren. Waarom? Wel, dat beleid, mobiliteitsbeleid, wordt over verschillende jaren vastgelegd in een zogezegd geïntegreerd investeringsprogramma, het GIP. Daar worden de mobiliteitsbudgetten over de verschillende jaren ingepland. En dat was zelfs, het was in het KNAK of op de radio dat ik daar iets van hoorde. Je ziet dan vooral de kleinere gemeenten, en het wordt ook politiek gespeeld, zoals CD&V, die zegt van ja, dat Oosterweel-project dat zit daar ook in dat plan. Wat dat logisch is natuurlijk, ja, dat gaat over 8 miljard plus extra's. Daar krijg je veel te veel groot stuk van dat budget en er is te weinig over voor ons. En dat wordt dan geframed, dat is allemaal geld voor Antwerpen. Ja. Niet echt, het is voor de Antwerpse haven, die leefbaarheidsprojecten wel, maar al de rest is toch vooral die autosnelweg. Voilà, zwart. Maar op de website staat...
0: Welke website?
1: Van de Vlaamse overheid. Met het geïntegreerd investeringsprogramma, GIP, maakt het beleidsdomein mobiliteit en openbaar werken een overkoepelend overzicht van al die investeringen. Oké. Okay. Dat is wat je zou verwachten met beleid. Maar de I staat voor geïntegreerd, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Want het Rekenhof stelt vast dat het niet mogelijk is om de investeringsbudgetten voor projecten van Lantis en die in dat van het GIP aan te sluiten.
0: Ah, ja.
1: Dus wat er in de boeken staat bij de BAM, dochter van Lantis, van de overheid, stemt niet helemaal overeen met wat er in dat plan staat. Dus dat is een soort slordigheid eigenlijk. Hè, ja. Dat is, ja, als die te veel afweken, kan dat wel een probleem worden. Hè. Voilà. En toch, ja. Nu, volgend punt. Hoe staat het nu met de werken aan de Oosterweel? Dus voortgangsrapportage van de overheid. Dus we hebben dus die financiën, ja? Maar we hebben natuurlijk ook de werken zelf. Dus over de financiën zelf eens meer. En daar beginnen ze eigenlijk met toch een beetje de achtergrond te geven, want er was een stilstand, alles lag stil, vooraleer het toekomstverbond getekend werd. Dus dat toekomstverbond is wel heel belangrijk, want ja... Er waren nog twee zaken, dacht ik, voor de Raad van State lopen in 2017. En dan hebben zij eigenlijk gezegd van, oké, we gaan die procedures stilleggen. En ter compensatie van het stilleggen van die procedures krijgen dus de voormalige actiegroepen Ademlo, Straten-Generaal en Ringland een engagement via het toekomstverbond.
0: Ja? Ja.
1: En er is dan natuurlijk veel te zeggen geweest over hoe juridisch vast is dat. Maar bon.
0: Niet, ja.
1: Maar ja, dus punt 4 en 5, daar zien we toch niet te veel gebeuren. Maar, de kosten van de werken. Eerst, want ik ga het direct over de werken hebben. 8 miljard voor de tunnel op de straat, 2 miljard voor de overmachtskosten, 1,7 miljard voor de leefbaarheid. Nu, die 8 miljard toch eventjes, vooral ik ga ingaan over waar staan we met die werken. Eigenlijk werd in 2018... Dus dat hebben ze eerst gedaan. 2017, toekomstverbond, dan kunnen ze aan de slag gaan. Voilà. En toen werd er een budget, ze had natuurlijk al veel berekend op voorhand, al die ingenieurs, de BAM was al jaren bezig, al werd er vastgelegd 3,6 miljard voor dus wat nu uiteindelijk 8 miljard is, in 2018. Ja, dat is nog maar 8 jaar geleden. Maar bon, die funderingswerken daar voor die leefbaarheidsprojecten, Dat was 700 miljoen, werd al snel bepaald.
0: Ja. Dat maakt het natuurlijk wel duurder dan wanneer je daar helemaal niks op...
1: Nee.
0: Ja.
1: En dat is toch wel, moet je toegeven, dat is toch wel belangrijk. Want met die oorspronkelijke ontwerpen zou het niet mogelijk geweest zijn om die leefbaarheidsprojecten te financieren. Ja, en dat is toch wel, het feit dat daar geld al voor vrijgemaakt is ook voor Antwerpen toch wel belangrijk. Hè?
0: Op de lange termijn, ja, dat is een lange termijn, denk ik. Hè?
1: Ja, maar natuurlijk door dat viaduct daar aan te leggen, is eigenlijk heel de mobiliteit van Antwerpen decennia lang gehypothekeerd geweest. Dus terwijl men om zeker zijn ook door de werken nu ook de toekomst gehypothekeerd, maar men houdt toch al een stuk rekening met die leefbaarheidsprojecten. Maar ik vermoed dat anderzijds dus de complexiteit toch wel nog wat verder gestegen is. Je hebt dus die 3,6 miljard in 2018, die 700 miljoen extra, plus inflatie, plus nog waarschijnlijk een aantal honderden miljoenen, kom je dus uiteindelijk uit op die 8 miljard.
0: Ja, ik heb wel eens... Het laatste interview dat ik daarover heb gedaan, dan zei ook iemand van, ja, dat is een onwaarschijnlijk complexe werf. Dat is bijna de top 1 complexe werf ter wereld.
1: Ja, en dat komt er eigenlijk door, omdat die ring, juist omdat ze die ring daar willen aanleggen of heraanleggen. Mm-hmm. Want gewoon een snelweg, die grotere ring per kilometer zou natuurlijk veel minder kosten, maar die zou wel langer zijn. Allee, zwart, maar inderdaad, daardoor. En het rekenen merkt op dat er kans is dat de kost verder stijgt. Ah ja. Het is wel zo dat die contracten met die aannemers, dat is geen brolwerk. Er worden er internationale standaarden voor gebruikt. Dus dat is op zich geen brolwerk, zoals ik zeg. Maar terzelfde tijd dekken die niet in tegen inflatie. Dat is de standaard. Dus, en er voorzien de budgetten gaan uit van 2% inflatie, terwijl die inflatie was gezakt naar 2%. Maar nu met Midden-Oosten, de stad van Hormuz, is die weer gestegen. En zou het kunnen zijn dat die budgetten, dat het uiteindelijk op meer dan die 8 miljard uitkomen. Dus naast die 8 miljard en de PFAS-kosten zitten we dus al op 2,3 miljard zitten we dus al op 10 miljard. En dan heb je nog de leefbaarheidsprojecten. Hè. En dan eigenlijk maar... Dus kijk, het is 7 voor 12 gepasseerd. 6,5 voor 12. Voor 2, pardon. Nu ga ik het nog over die overmachtskosten hebben. Maar dan denk ik dat we dat best voor de volgende keer houden. Want binnen een paar minuten moeten we eruit. Die 2,3 miljard, de PFAS gerelateerd, uw vraag dus van eerder, van ja, waar het bestaan die precies, daarover gaan we het dan volgende keer hebben.
0: Wat ik ook al een beetje akelig vind, is... Het is allemaal te duur en het moet minder gaan kosten. Vijf is al gesneuveld, de vier is gesneuveld. Nu komen we bij drie. Hè? Ik bedoel, je kunt zeggen, ja, er is geen geld om één uit te voeren op een manier die drie mogelijk maakt. Dus, hè?
1: Oh ja, maar ik zal daar de volgende keer wat meer over hebben. Natuurlijk, het was wel zo dat vijf... altijd vanaf, vier, dus het haventracé, vanaf begin al was van, zeer onzeker was.
0: Maar dat maakt toch allemaal deel uit van de toekomst.
1: Maar het is wel juist inderdaad dat het over de onzekerheid gaat en prioriteit dat het dus 1 en 2 is, want 2 is verbonden aan 1 en dat al de rest... maar het blijft toch belangrijk, allee, je moet de inspanningen van Ringland... die mensen zijn wel goed bezig natuurlijk en daarom blijven ze ook op die nagel kloppen, hè, Peter, vooral Peter Vermeulen van Ringland, om toch te zorgen dat die budgetten en allemaal, dat het er komt. Dus dat is toch belangrijk, ja. Ja. En daarover volgende week of de week daarna meer, want dat is zelfs nog, ja, ik ga het hier nu bij laten en dan zien we wel de volgende keer, hè. Maar ja, dus dat is een rapport van 35 bladzijden, maar daar valt er dus heel veel over te vertellen. Hè. En dat is heel belangrijk, want het gaat over heel veel geld. Hè.
0: Ja.
1: 5 years, oké.
0: Toch niet?
1: Nee, het is wel zoals een drummetje zo, hè?
0: Ja.
1: Is dat Dennis die al bezig is, of...
0: Nee, dat is gewoon onze eindtune.
1: Ah ja, dat zit er gewoon. Opeens hoor ik die drums apart erdoor.
0: Ja, op de een of andere manier, als ik daarop klik, dan springt die dubbel open.
1: Wacht, Dennis roept. Marcheer je niet?
0: Hij heeft het studio toch aangezet? Ja, terwijl Joris Dennis even technisch op de huppel helpt, zal ik u alvast vertellen. Dus volgende week dan een vervolg aan de saga over Oosterweel. Ik heb nog een aantal interviews aangevraagd waar ik nog geen of te weinig reactie op heb gekregen. Ik zou nog eens naar Laurens Liesenborgs willen bellen in Oost-Congo, want die hebben we vorige maand gebeld. En toen zei hij al van, dat is hier nog lang niet op zijn hoogtepunt.

0: alleen dat ik wel meer van weet.
1: Maar, ja. Dat moeten we eens aan Leen vragen. Ja. Dan, er waren recent een aantal grote acties tegen mensenhandel. Waarbij een hele hoop mensen zijn opgepakt. Ik wou Pajoke daar nog eens over antwoord laten. Daar moet ik nog reactie van krijgen. Dan... Het KMI had een persbericht uitgestuurd dat er bij hen besparingen aankomen die gewoon de werking praktisch onmogelijk maken. Enfin, er zijn een aantal dingen. Ze zeggen, wij doen meer dan mensen vertellen wat voor weer het wordt. Hè. Want zij maken ook voorspellingen die dan, hè, als dat dan toch het belangrijkste is, economisch belangrijk zijn. Of die dan toch ook met het voorspellen van noodsituaties te maken hebben. Voilà, dus daar wou ik graag eens over interviewen. En dan, ja, de maanambassade. Hè? Er zijn een aantal mensen die zoiets hebben van... De maan is toch niet alleen maar gewoon een stuk taart dat wij dan gaan opeten. Dat is toch niet alleen iets om economisch te exploiteren. En die hebben zich verenigd. En voilà, er was een bijeenkomst ergens in Nederland. En er was ook een Belgische astronome. Die moet ik nog zien te bereiken. Tot volgende week.

Dennis? Zijn jij klaar? Zijn jij er klaar voor? Wat is hier gedaan? Ja, Dennis is duidelijk vertrokken.

Zo, je hoorde wat demos van Eliza Crampton. We hadden Corso Cozza van Carl Stone. De snelheid was exact de snelheid die Carl Stone voorstelt. Dus het was wat met snellere bits en bytes. En nog een stukje de hymne van Ernst Hoorn. Je hoort op de achtergrond John Oswald met zijn Brazilian Harris teams. We gaan nog even door tot de jongens er zijn van Family Affair. En dus misschien wat in hun kielzog wat meer wereldmuziek. Bling bloem. Dit was dan in elk geval de Pasco TV. Tot binnen 14 dagen voor een nieuwe uitzending. Bling bloem.

Ja, nog een half uurtje Tabasco Affair met Ebo Taylor, Oye Atardian. Daarvoor hadden we Asagai met Hey Jude, of tenminste de Afrikaanse Beatle cover. Dat deed ook Pepe Wilberg met de Finse Ropering. En we hadden ook Kung Fu Fighting, of de Finse Kung Fu Thuistelli van Frederik. We hadden William Onyabor met Fantastic Man. En we begonnen de set met Two Mox, Boys and Girls. En van hieruit gaan de Boys and Girls het overnemen. A Family Affair. Nee, Tabasco Affair.

We bedanken de vrienden van Tabasco TV voor ons een half uurtje te depaneren. Maar nu is It's a Family Affair wel degelijk officieel van start gegaan. We begonnen met een track uit Capo Verde. Ze zijn momenteel aan het spelen op 2K en ze staan achter. Dus bij deze weg steken we zijn hart onder de riem. Dat was de band Marcos met het nummer Soldade van de gelijknamige LP. Onder andere met Paulinho Vieira en Casimiro, twee bekende artiesten in hun rangje. Nog meer Capo Verde nu. Van Jacinta Sanchez en Pedro Ramos.

En in Capo Verde hield dus ook van reggae muziek. Dat bewijst onder andere de volgende track, andermaal van Pedro Ramos en Jacinta Sanchez. Het koppel dat trouwens in de jaren 80 het allereerste reggae café in Portugal opende, in Lissabon. Menino que nasci ontem. Ze staan nog steeds 1-0 achter. Magentes África, da Coreia de Branco. Reggae.

De eerste helft zit erop. Ze staan 1-0 achter tegen Argentinië met Messi. Allee, Capo Verde. Nog eentje voor een, aan te moedigen. Abba Lima van de LP Nos Castigo samen met Os Confusionistas. Het nummer Fausto Correa.

Morgen begeven naar het Zuidpark in Rotterdam. Daar vindt het Dunia Festival plaats, waar onder andere de volgende band ook tendens zal spelen. De Grupo Pilon met uitvalbasis in Luxemburg, maar vintage Funana sinds 30 jaar, sinds midden jaren 80. Van hen draaien we nog het nummer Rabes en daarna zal Seed Wicket voor een eerste maal 30 minuten overnemen.

0: communie.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal. Deze keer voor echt vorige week wegens platte batterij in het lichaam was ik hier niet geraakt. Voor de eerste keer, foei. Maar kijk, ik heb ondertussen boete gedaan. Meer dan genoeg. En nu sta ik hier weer heet en gereed met een nieuwe lading. Zielsvervoerende hymnes, platen van de bovenste plank. En ongetwijfeld nog inspirerende randcommentaren van The Ego ondergetekende hier. Welkom hier op de communie, Praten Centraal. We gaan er zo dadelijk aan beginnen. Tot zo.

américains et des fruits de la sueur américaine

Zo, en zo is er een half uur gepasseerd voor enkel en alleen het zo lang uitgesponnen voorspel van deze communie. Jawel, het begon natuurlijk met uw welbekende Terry Riley, denk ik misschien nog wel onder de levende. Dan ging ik checken, maar heb ik niet meer kunnen doen. Maar toch, een van de laatste shamanen ook wel, die op deze aarde zijn of hebben rondgedwaald. In dezelfde categorie of zwaarte, gewicht, als Charlemagne Palestine, Philip Glass, Pauline Oliveros, om maar enkele op te noemen. En daarbij heb ik dan heel subtiel, maar niet zo subtiel, de waanzinnige, doorgeslagen, fascinerende stem, klankwereld van Antonin Artaud, erdoor gejaagd. Toneelschrijver, avant-gardist, veel besproken figuur, werd totaal misbegrepen, was zijn tijd te ver vooruit en heeft zich vooral heel bekend gemaakt door één bekend stuk, of verschillende stukken, maar dit specifiek stuk, op de radio te brengen, Pour un finir avec le jugement de Dieu. Ja, om het vrede oordeel van God de Vader op de schop te zetten. Een groot schandaal destijds, daar hij niet alleen kritiek had op de kerk, maar ook op de Amerikanen, de westerse wereld. Allemaal dingen die sindsdien, vandaag de dag, nog niet veel veranderd zijn. Het leek even de goede kant op te gaan, misschien in de jaren 90. Maar dat is dan toch weer snel gekeerd, zeker. En dit was een werk gecommissioneerd door de Franse radio, maar werd natuurlijk geband. En al bekritiseerd, noem maar op. Maar Antonin Artaud, dus een dadaïst. Typisch voor die regio. Ik vind ook wel terug in Zwitserland. Misschien in Nederland bij uitbreiding. Hier iets minder aan de orde, dit soort muziek of dit soort klankspel. Binnenkort is het weer 14 juillet feest. Voilà, als je eens goede Franse muziek wilt horen, dan moet je misschien meer naar de communie luisteren. Ja, voilà. Nu luisteren we naar Jessica Pavone. Om even een paar stellingen trager te gaan, hoewel schijnbedriegt. Het is niet omdat je een lieflijk viooltje hoort dat het ook daarbij zal blijven. Wel maken we een mooi ezelsbruggetje, of een mooi bruggetje naar de volgende zo dadelijk. Naar een plaats van een trio Jessica Kenny, Evin Kenny en Lee Park uit de Temple Gate. Daarin wordt ook gerefereerd naar Antonin Artaud. Met een mooi gedicht, Fait le mal, als ik het echt die repeteer, er is opgeschreven. Fait le mal, voilà. Dat is ook de titel van The Long Form van Akent. Waar we zo dadelijk naar zullen luisteren. Ondertussen is het nog 8 juli. Heb ik 4 uur slaap achter de kiezen. En is het tijd om van deze koffie te drinken. Tot.

Ondertussen kreeg ik een niet subtiele roep van de buurman. Omdat dit stuk iets te luid werd gespeeld, dat lijkt mij alleen maar een compliment. Een goed teken. Deze Jessica Kenny, Evin Kanye en Hee Park, wacht, de volledige naam hier, is... ik vind het niet meteen terug. Hyeon Hee Park, ja, Koreaans. Zuid-Koreaans vermoedelijk. Trio dus uit Temple Gate, hier in een longform, een herwerking van een gedicht van Antonin Artaud, Faites le mal. Voilà, om een beetje in het thema te blijven. Een gedicht ter vernietiging van het bestaan. Lijkt me nu geen slecht idee. Daar al onze gebeden opgebruikt zijn, vermoed ik, rest ons niets anders dan één groot bommetje op deze wereld te droppen om er meteen komaf mee te maken. Terug naar het dinosaurustijdperk. Dat zou niet slecht zijn. Dan klinkt de muziek misschien een beetje zoals de volgende hier op de wachtlijst. Robbie Basho, live in Forlì, Italië, dus 1982. Toen de wereld nog, misschien even gecorrumpeerd was, maar dan minder gedocumenteerd. Wie weet, hier is Robbie Basho.

Eblin Macari, een Mexicaans gitarist die al sinds de jaren 70 actief is. Een beetje onder de radar. Sowieso komt er niet heel veel van een Mexicaanse scene al daar op de internationale radar, helaas. Een gemis. Zo is er onder elk steen wel een universum te ontdekken. Maar die Eblin Macari dus heeft een tweede of derde of zoveelste leven kunnen terugvinden dankzij een heruitgave van enkele uitgaves. Sommige van zijn werken door een Canadees label, Séance Centre. Voilà. Album getiteld Ambar. Een heel mooi voorbeeld van de jaren 90. Akoestisch / ambient muziek. Is vooral bekend voor zijn cultalbum Música para Planetarios. Dat kunt je vrij letterlijk nemen. Muziek voor planetaria, planetariums. Letterlijk muziek geschreven voor schoolbezoekjes aan een planetarium. Hè, om het te hebben over de planeetjes en de wolkjes en de sterretjes. En zo zie je maar hoe je op de meest ondenkbare plekken toch wel parels van composities kunt terugvinden die ten dienste hebben gestaan van het menselijk vertier, maar eigenlijk best op zichzelf zijn. Net zoals deze Socha Warpeja.

En zo, excuseer, bleven we een beetje in dezelfde pool van de muziek, maar toch twee uitersten. Enerzijds Zosia Barpea, een afvallige van de klassieke muziek, die heel haar eigen ding is beginnen doen op haar eigen instrument. En dan zeker Marie Delier, die ogenschijnlijk heel klassiek uitvoert. Maar het is ook een beetje schijn, schone schijn. Het is een videokunstenares, een Belgische videokunstenares, actief in de jaren 80 en 90. Die dan op een bepaald moment een modern klassiek stukje heeft opgenomen, op plaat gezet. Music for Little Room. Niet A Little Room, maar Little Room. Het dan vertaald letterlijk naar muziek voor weinig ruimte. Wel toepasselijk, vind ik. Altijd weer toepasselijke titels. Hier tijdens de communie, op Radio Centraal. Zo, we zijn iets voorbij halverwege en ik vergeet bijna enkele aankondigingen te doen. Er zijn al veel toffe dingen geweest, helaas, die ik wilde aankondigen. Maar daarvoor moet ik natuurlijk eerst in vivo hier aanwezig zijn, in plaats van in mijn bed. De Nor, ja, is nog volop bezig natuurlijk. Onlangs maandagavond stond daar niet alleen de legendarische Thurston Moore van Sonic Youth, maar ook de Antwerpse Laura de Jong op de affiche, een dubbelbill in een afgeladen volle De Nor. En geloof het of niet, iedereen was muisstil. Uiteraard voor Thurston is het niet zo moeilijk, maar ook voor Laura de Jong, die daar een fantastische set heeft neergezet. Die zult u nog wel een aantal keer live van het werk kunnen zien in het najaar. Thurston daarentegen, haar eigen zeggen, zal niet meer zoveel optreden. Maar kijk, er zijn nog De Noravonden deze zaterdag. Loont het ook de moeite om af te zakken naar het Nederlijnpark. Emily Wietbrood en Suzanne Peters, als ik me niet vergis. Dat is cello en accordeon respectievelijk. U zult wel een technofestival daar in de nabijheid erbij moeten nemen. Blijkbaar. Maar ja, dat is Antwerpen op zijn mooist natuurlijk. Een clusterfuck van slechte muzieksmaak rond kleine pareltjes zoals De Nor. Ja, zo gaat het, hè. En dan verder ook nog later deze zomer, eind augustus, is het Summer Bummer alweer, hè. Ja, twee dagen vol spitterende muziek. Ik heb momenteel geen flyer. Maar u kunt er wel op rekenen dat ik in de komende uitzendingen, als ik hier geraak, zal inzoomen op de programmatie, bepaalde artiesten en anekdotes misschien. Summer Bummer dus, laatste weekend van augustus. Ondertussen kunnen we hier genieten van weer een Finse rariteit, waarbij ik even de platenhoes erbij moet nemen. Want ik kan al die namen toch niet zo onthouden. Pietu Arvola met zijn plaat Silmat Sula. Ja, voilà. Veel zegt me dan niks. Niet echt. Het is een zomerplaat, naar eigen zeggen. Ja. Als ik weet, is het duidelijk een ambient artiest. Is een hedendaags ambient textrale muziekartiest. Voilà. Een beetje Finse rariteit.

En hoe vaak kunnen we de Nex spelen tijdens de communie hier op Radio Centraal? Wel, blijkbaar niet genoeg. Dus hier is nogmaals de Nex. Tot over 20.000 minuten.

Jawel, Venex hier in volle glorie. Op 23 september kunt u hen live aan het werk zien in het stuk Leuven. Die komen precies jaarlijks wel terug naar Europa. Dus het loont zeker wel de moeite om er naartoe te gaan. Het is wat soort muziek. Dat je zo, stel dat je zo een of andere onkel hebt of een zus of je partner die je niet volledig begrijpt. Of zelfs niet in de verste verte u begrijpt. Als je naar deze muziek luistert, wel, dan kun je die persoon eens uitnodigen naar de Nex. Dan is de kans groot dat die persoon toch wel gecharmeerd zal worden. Of betoverd zal zijn door deze muziek. En dan kunnen ze zeggen, kijk eens, het kan wel. Geïmproviseer rare muziek. Het is wel voor iedereen. Ik ken natuurlijk pas na 40 jaar ervaring. Deze heer van de Nex draaien al een goede 40 jaar mee. En dat hoort je er wel aan. Nog een long form, zal het misschien de laatste zijn? Nee, misschien dat ik er nou, die nog eentje kan spelen. Een beetje, ja, een evergreen ondertussen al. Dat is natuurlijk Oren & Barchi. Hubris, onlangs terug uitgebracht. Gelukkig weer democratisch beschikbaar gemaakt voor het volk. Waartoe ook deze pastoor bijhoort. Dus laat ons maar te goed doen aan de wonderlijke tabletop guitar sounds van Oren & Barchi.

wel. Oren en Bartje hier nog even aan het losgaan. Geen zorg, geklaat. Het groot stuk nog uitspelen tot het einde van de prennen. 12 uur nadert in met rasse schreden. En dan is het weer aan Ines Suppli met zijn 2 uur durend programma. Suppli Delica, de leiding van de bovenste plank. Nu wel verdiend. Wel verdiende ontlading na weer een 2 uur durende muzikale bevalling. Ja, de ziel moet soms sterven en teruggeboren worden. Dat gebeurt elke week opnieuw hier op de Communie. Live in het Radio Centraal met die ego als hij uit zijn bed geraakt, tenminste. Maar kijk, als je 18 uur op de benen staat, mocht je al wel eens platte batterij hebben, nietwaar? Geen tijd voor een burn-out of dergelijke meer. Wel tijd voor dit weekend voetbal, de Vlaamse feestdag, Tallships Races. Joepie! Dat belooft weer voor volgende week. Volgende week woensdag dus terug tussen 10 en 12. Heet en gereed, fris en fruitig. En op tijd hier, op tijd stond voor een nieuwe communie. Intussen tijd wens ik jullie een aangenaam warm week. Met veel bezinning, veel ruimte voor bezinning. Ook ruimte voor plezier. En dan zie ik jullie volgende week terug. Wees lief voor jezelf. En tot volgende week.

El Nuevo Barrito komt uit het album Acid, uitgebracht in 1968, Fania Records. Vandaag is het een special van Ray Barreto. Dit is het programma Supri Delica met 120 minuten uitsluitend Latin Music. Goedemiddag.

Roberto Rodríguez en la trompeta.

Cocinando, een van zijn bekendste werken, komt uit het live album Tomorrow. Nog tot 14 uur is het Supri Delica. Daarna is de beurt aan Dirk Rambouts met zijn waanzinnige collectie Caraïbische muziek.

100% soukous de Congo. We begonnen met Diblo Dibala in Loketo, Amour en Souvenir. Dit is Soleil Afrique hier op Radio Centraal. Elke woensdag van 2 tot 3. Voilà. Diblo Dibala, Loketo. En nogmaals, zo dadelijk Loketo met extra bal. Voilà, goedemiddag, Radio Centraal en Soleil Afrique.

En twee helden in Afrika. Eén, Pepe Calais, Roi de Soukous. En Roger Milla. Roger Milla, oudste spits. Ooit gescoord op een WK voor Cameroen. Roger Milla. Roger Milla.

Ma compa de Haïti met Super Soline. En daarvoor Le Diable Bleu du Cap Haïtien met de LP Coq Chanté uit 1975. Coq La Chante. Dit is nog tot 3 uur Soleil Zafrique. Voilà, voilà, les prophètes Abel Zenon en de Borike La. Kom uit zijn gelijknamige LP. Borike La. Abel Zenon.

En Luis Meliano en Oclodie My Love komt uit een mini-EP. Een mini-LP, zo is het. Musique Soleil Sabon en daarvoor Abel Zenon en Le Prophète. Ah, Cortijo is uw combo Tumbin uit de LP Champions uit 1975.

El Gran Combo de Puerto Rico met Boogaloo Compagio. Komt uit die LP Toma Booga Boogaloo. Ah, Johnny Pacheco nu en Piet Rodriguez uit hun LP Canonazo uit 1964. Johnny Pacheco, Piet Rodriguez. En daarna terug naar

Apontons la belle part 1 des Pambu Chikaya en zijn orkest, internationaal orkest African Kings. Een singeltje uit 1975. Apontons la belle part 1. En daarvoor de Boogaloo van Johnny Pacheco en Pete Rodriguez. Carlos Lambé en zijn versie van Gonzalo Mulata, later gecoverd door een Cabo Verdean, Fonseca.

En Surboom Jazz, African Jazz, nummer 37, een 7-inch van deze Eduardo de Vera Vera Cruz, Que Sabor. En daarvoor Carlos Lembe en de Gozalo Mulata. Oké, jazz.

de Zombie Jamboree van Lord Jellico en his Calypso Monarchies. Ondertussen is er ook geen Satan is Real zo dadelijk hier op Radio Centraal. Het wordt een vervangprogramma. Nog eenmaal een Calypso Rock van King Voop. Dit was Soleil Afrique voor deze week. Volgende week zijn we er niet, maar wel van 12 tot 2 ter vervanging van Supli Devika. Tot volgende week. Daag.

0: Luister. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: La. Liefde in de lucht, liefde, liefde, liefde in de lucht.

the soundbite machine. A series of great soundbites.

0: Veel anders.
1: Dus veel anders.

voorspel, de naam van mijn programma is een samentrekking tussen voorspel en hoorspel. Dus een woord dat niet bestaat, dat ik heb dat zelf gemaakt, kunnen we stellen. Maar voorspel, preliminair, is dus wel degelijk gewoon voorspel of voorbereidingen. Dat is het. En ik zal, ja, in principe ga ik beginnen daar om 12 uur. En ik ga enkele passages brengen, korte passages uit een toneelstuk van Samuel Beckett. En entendant Godot. Een stuk uit 1952. De première was in Parijs op 5 januari 1953. Toneelstuk geschreven in het Frans. En ik breng drie passages telkens na instrumentale filmmuziek van Serge Gainsbourg. De drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus. Uit zijn soundtrack voor zijn film. Je t'aime moi non plus uit 1976. Het lied komt niet voor in de film. En ook niet in wat ik ga doen daar in Bartati. Het zal maximaal 15 minuten duren. En straks bij de aankondiging van voorspel volgende week zal ik erop terugkomen. Want ik ga volgende week het op de radio overdoen. Maar dan wel ook met een Nederlandse vertaling erbij. Dus bij Bartati in het Frans. En volgende week in voorspel in het Frans. En daarna in het Nederlands. Dat is één aankondiging. Nu... Wat is er ook? Er is zandbakinvulling vandaag. Die zandbakinvullingsgelegenheid. En ik zal brengen een deel van Annie M.G. Schmid leest voor Minus, haar roman uit 1970. En een deel van de soundtrack van de verfilming van Minus uit 2001, regie Vincent Bal. Soundtrack van Peter Vermeers en Flat Earth Society. Verder ook muziek van Flat Earth Society uit hun studioalbum Trap uit 2002. Dus dat is het voor van 18 uur tot 19 uur vandaag. Nu, voorspel tot 18 uur. Vandaag in dit voorspel breng ik de twee gedichten die ik onlangs bracht tijdens de kortste nacht van Radio Centraal in Stormkop. Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Het waren twee gedichten van Radio Centraal programmamaker Matty Browns, alias Martin Pulaski. Hij maakte vele jaren muziekprogramma's op Radio Centraal. Zero de Conduit van 1991 tot aan zijn dood eind 2023. En in de jaren 80 was er ook Shangri-La. Dat herinner ik mij. Matty maakte muziekprogramma's. Zijn dichterschap kwam niet aan bod in zijn radio-uitzendingen. In Stormkop onlangs bracht Daniel van de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos geluidsinterventies tussen de gedichten die ik koos en bracht en ook tijdens de pauzes die ik aanduidde in het langste gedicht. Daniel had niet gezegd wat hij ging doen. Ik wist dus niet wat er ging komen. Hij had akoestische zaken bij. Ja, dieren die mogelijk ook onder speelgoed kunnen vallen. En door erop te knijpen komt er een geluid uit. En hij had een paar andere zaken bij. Maar het was eigenlijk vooral akoestische interventie door Daniel. En wat ik vandaag bij heb in dit voorspel, werk van Daniel alias Cassis Cornuta uit de dubbel CD Cassis Cornuta Recordings from 1974 tot 1999. Die verscheen in 2005 op Ultra Eczema. Wat ga ik doen? Even kijken. En ik heb ook muziek bij vandaag. Uit een CD van Girl Talk. Feed the Animals uit 2008. Een mash-up album waarop voornamelijk fragmenten uit 300 muziekopnames met elkaar vermengd worden tot een soort dansbaar geheel. Ja. Girl Talk is een soloproject van Greg Michael Gillis uit Pennsylvania, USA. Maar eerst Cassis Cornuta. Sonate nummer 1 voor telefoonbel. Fragment. 13 minuten en 50 seconden. Zo staat het op de cover van de CD. De track is een fragment van 13 minuten en 50 seconden uit een langer werk uit 1997. Alvast een fragment van 2 minuten. Cassis Cornuta.

Het eerste gedicht van Matty Browns, alias Martin Pulaski. Reis op de vis. Dat is een gedicht geïnspireerd door een schilderij van de Duitse kunstschilder Max Beckmann. Reise auf dem Fisch uit 1934. Werken van Max Beckmann waren te zien op de tentoonstelling Entartete Kunst, die in 1937 opende in München, in Nazi-Duitsland. Veel werken van Max Beckmann werden in 1937 door de nazi's in beslag genomen. En Max Beckmann vluchtte samen met zijn vrouw naar Amsterdam meteen, waar ze bleven tot 1947. In 1947 migreerde Max Beckmann naar de USA, waar hij in 1950 overleed. Dit is het gedicht. Reis op de vis. In een rood schuimende zee zwom hij tegen wind, naar nieuwe streken verlangend. Maar golven ijzig water verlamden zijn longen, tot hij op een strand belandde, zijn voeten zeer, in zijn gedachten niets meer, zin nog betekenis. Kirke was daar. Jij varkenskop, jij donkere vis, zei ze. Ik eet je met huid en haar, verslind je zwarte geslacht. Van je vinnigheid laat ik geen spoor over. Ik versmacht je met mijn winterse stem, mijn verleidelijk gefluister. Ijstijd, gevaarlijke zon, stasis. Vluchten was het woord. Vluchten naar mollige oorden. In zoet, in zuur, in baarmoederwater. Zwarter dan verzonken Atlantis. Tot hij zijn naam hoorde in het woord van de blauwe vis. De vis riep hem toe: kom op mijn rug, laten we reizen, tezamen, als in een sprookje, een kunstwerk, een bedenksel. Naar het lichtblauwe, naar de lucht, naar de witheid van het abstracte, waar niets je nog pijnigt. Naar lichtblauwe ogen in een lichtblauwe lucht. Niet lauw, maar verzengend van liefde en lust.

Ik kom nu met het tweede gedicht van Matty Browns alias Martin Pulaski. Try out. Ik heb daar pauzes in aangeduid. Dat is dan inderdaad. Toen kwamen de interventies van Daniel tijdens de kortste nacht. Ik kan je ook dezelfde pauzes aanhouden, maar de interventies gaan wel korter zijn. Dus net hebt u fragmenten gehoord uit die sonate nummer 1 voor telefoonbel. Die komt nog verder, die gaat verder. Maar dan kortere interventies. Zo, ja.

Wat is er met je aan de hand dat je weer naar het hospitaal moet? Niets ergs. Alleen maar een routineonderzoek. En allergietesten. Je moet jezelf goed verzorgen. Dat doe ik. Ik verzorg me goed. Ik drink niet te veel. Ik gebruik geen drugs. Wel medicijnen natuurlijk. Ik eet groenten, vis, neem vitamines. Maar er zijn, zoals je weet, veel spanningen. Stress. Soms heb ik het gevoel dat ik de wereld verlies. Alles wordt donkerder. Letterlijk. Mijn hoofd zit in een donkere wolk. De stemmen van de mensen rondom me klinken irreëel.

Ik wil niet over problemen praten. Ik zou liever wel lachen. Onnozel doen. Doe mij eens lachen. Nee, je hebt gelijk. We moeten niet over onze problemen praten. Laat dat maar aan Elvis over. Jammer dat dit gisteren allemaal gebeurde. Net voor de zomer begon. Nog een onderzoek bij weer een andere dokter. Een gepeperde rekening. Gisteren. Toen je de leegte omhelzen en er een punt achter zetten.

0: Vandaag begint de zomer.
1: Omelet?
0: Iets uit de diepvries? Iets van bij de Chinees?
1: De mozzarella zal nu wel bedorven zijn.
0: Dit is geen bijster creatieve periode voor jou. Ik heb veel te zeggen, maar ik heb nog meer te zwijgen. Er is een diep verdriet in de kern van al wat leeft. Het is ons verdriet dat wij daar aantreffen. Wij vernietigen elkaar met precisie. Nee, geen creatieve periode. Punten, gesloten deuren. Ik moet nogthans kunnen schrijven. Maar nu ben ik stil. Er zijn geen woorden.

Ben je bang? Je moet niet bang zijn. Voor wat ben je bang? Voor gedachten. Ik kan moeilijk met iets beginnen. Beginnen, dat is het moeilijkste. Je mag niet bang zijn voor gedachten. Gedachten kunnen je geen pijn doen. Ik zou zo veel kunnen schrijven, maar ik zou sommige mensen kwetsen met mijn woorden. Als ik alles zou schrijven. De waarheid die ik voel. Als ik woorden zou schrijven zonder erbij na te denken. Gedachteloze woorden. Zelfs over die omelet heb ik nagedacht. Dat domme woord. Dom woord, maar zo verwant met Hamlet.

Hou je geen dagboek bij? Nee, al jaren niet meer. Ik zet alles hier op de elektronische pagina's. Voor mij behoort het dagboek tot het verleden. Soms schrijf ik een gedicht. 5 of 6 per jaar, dat volstaat. Ik verkies de dialoog boven de monoloog. Maar met wie kan ik praten? Er zullen toch wel wat mensen zijn? Je moet vrienden hebben. Je mag niet eenzaam zijn. En je foto's, zijn die dan geen dagboek? De foto's van jezelf? Ik weet het niet. Ik maak foto's van mezelf omdat er op dit ogenblik niets anders is. Misschien wil ik wel bewijzen dat ik besta. Voor wie zijn die bewijzen? Ik ben niet egotistisch, denk ik.

Gisterenavond heb ik de zon zien ondergaan. Ik zat nog wat op het terras, voor ik naar mijn kamer ging. Mooie zonsondergang, net voor het begin van de zomer. Maar het heeft geen zin daarover te schrijven. Iedereen kan dat fenomeen met zijn eigen ogen zien. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Nee, dat is niet waar. Niet iedereen ziet de dingen op dezelfde wijze. Ik zou graag lezen wat jij hebt gezien.

Die deur en dat punt zijn er toevallig gekomen. Ik heb die daar niet bewust gezet. Misschien wijzen ze niet op een einde, maar op een nieuw begin. Dat betwijfel ik, maar je weet het nooit met zekerheid. In ieder geval weet ik niet hoe ik het moet doen. Hoe moet ik herbeginnen? Waar? Misschien komt de verandering vanzelf. Zoals het weer verandert, of een stemming. Dat is een mooie gedachte. Ik hoop dat het zo zal gebeuren. Zie je nu dat je niet bang moet zijn voor gedachten? Onbedachtzame woorden kunnen pijn doen, gedachten niet. Het is zoals met de liefde, die is ook onbedachtzaam. En wat doet meer pijn dan liefde? Woorden van liefde misschien? Nee, gedachten kunnen ook pijn doen. Bijvoorbeeld in het begin van de zomer denken aan het einde van de zomer. Ja, dat is waar. Daar had ik niet aan gedacht.

0: et Pierre Alitère, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 MHz stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, ik wil er even op inpikken. En op de flyer en de affiche staat ook dat het de 26e editie is van het 14 juillet feest van Radio Centraal. En ja, mijn bijdrage daar wil ik het dan even over hebben. Dat is ja, de eerste keer, neem ik aan. Vroeger waren er wel DJ's en optreden, een concert kon ook, maar het theater werd er niet meteen gebracht. Ik zal dus drie passages, korte passages brengen uit een toneelstuk van Samuel Beckett. En attendant Godot uit 1952. De première was in Parijs op 5 januari 1953. Toneelstuk geschreven in het Frans door Samuel Beckett. Ik zal die drie passages brengen telkens na instrumentale filmmuziek van Serge Gainsbourg. De drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus uit zijn soundtrack voor zijn film Je t'aime moi non plus uit 1976. Het lied komt niet voor in de film en ook niet tijdens mijn interventie in Bar Tati. Die zal maximaal 15 minuten duren. En in principe begin ik om 12 uur. Ik heb wel een microfoon nodig, maar ik ga dus niet roepen of weet ik veel. Dus het is een intieme tekst, kunnen we zeker ook zeggen. Dus dat gaan we zullen wel zien hoe het dan precies is. Maar in principe is het de bedoeling dat ik het zal in gang brengen daar, het gebeuren. En le préliminaire dramatique de R, dat verwijst dus naar mij, kunnen we stellen. Ja, dus ik heb het zelf niet bedacht, het is een voorstel. En ik heb oké gezegd en zo staat het dan op de affiche. Maar Rudy Voorspel is natuurlijk in de jingle duidelijker, een verwijzing naar mij. Ja, in Voorspel volgende week zal ik naast het origineel in het Frans, dat ik in Bar Tati zal brengen, ook een Nederlandse vertaling brengen. En extra filmmuziek van Serge Gainsbourg uit zijn instrumentale soundtrack voor zijn film Je t'aime moi non plus, plus twee versies van het lied. Je t'aime moi non plus, de eerste versie met Brigitte Bardot uit 1967, die destijds niet werd uitgebracht. Op verzoek van Brigitte Bardot en haar entourage, heb ik vernomen. De andere versie die ik zal laten horen is de versie met Jane Birkin uit 1969. Een versie die een wereldwijd succes was en ook een wereldwijde controverse, kunnen we stellen, denk ik wel. Dat is het voor Voorspel volgende week. Ik heb nu een kort stuk van Cassius Cornuta klaarstaan. Echo Mick. Ja, komt er nu aan. En dan de aankondiging van Thuisreis. Morgen. Echo Mick, fragment 1998. Het is 1 minuut. En het komt er nu aan.

De aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Vergeten Straat. De tweede trip naar Vergeten Straat. Vergeten Straat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven in 1944. Gesitueerd in Brussel, dat niet met naam genoemd wordt, maar de aanleg van de Noord-Zuidverbinding, de verbinding tussen de treinstations Noord en Zuid in Brussel, is een centraal thema. De Vergeten Straat geraakt door de werken afgesloten. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik het slotdeel, de laatste twee pagina's van de roman voor. Even kijken, doorheen de uitzending muziek uit de soundtrack van de verfilming van Vergeten Straat uit 1999, regie Luc Pien, muziek Ad Cominoto en anderen. Wat de anderen betreft hoort u Nacht und Nebel en Harry Prasad Gaurasia. Verder muziek uit het Brusselse, uit volgende cd's. Dick Annegarn, Best of Bruxelles. Chansons uit de jaren 70 die verwijzen naar zijn tijd in Brussel, maar zijn wel uitgegeven toen hij reeds naar Parijs was vertrokken. Muziek van RM uit hun cd RM 1025. RM is een project van duo Roem Bakeland en Peter van Hoesen. De cd is uit 2002. Verder DBB... Ik moet 3B zeggen. DBBBX. De cd Dabit Bass Brass Experience. Een cd uit 2007. DBBBX is een zijproject van de broers Johan en Peter Klaassen van Neven. In samenwerking met anderen. Verder drie liederen van uit de jaren 80 uit Essential Arbeid Adelt. Arbeid Adelt, toen met Brussel geassocieerd. En drie liederen uit het nieuwe album van Arbeid Adelt, in de persoon van Marcel van Tilt. En Parka Paraplu, het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever. De cd AA, uitroepteken, PKPP, onlangs verschenen. Een cd die geassocieerd is met Antwerpen, kunnen we zeker ook zeggen, ja. Even kijken, terug naar het Brusselse, met onder meer Jesus Is My Son, een soloproject van gitarist Gregory Duby. Muziek uit de cd Jesus Is My Son, 1914-1918, cd uit 2012. Verder Freddy Melculi, 10 jaar Helgië Redux, begin dit jaar verschenen, een keuze daaruit. Dat is dus een Redux-versie van hun debuutalbum Helgië uit 2016. Dan heb ik nog bij morgen een cd van La Muerte, Death Race 2000, verscheen in 1989. La Muerte, een Brusselse formatie, actief in de jaren 80 en 90 en recentelijk, 2015, opnieuw opgestart. Maar dus het gaat om werk uit de jaren 80, dat ik zal laten horen morgen. Verder enkele tracks uit een cd van componist Yannis Kyriakides, Worldless, uit 2006, geluidsportretten van inwoners van Brussel, op basis van interviewopnamen uit het BNA-BBOT-archief in Brussel. Opnames geabstraheerd tot woordloos, met wel aarzelingen, ademen, emoties en omgevingsgeluiden. Gegevens van de interviewden staan op de cd-hoes, en die zal ik voorlezen, dus wel een introductie bij de klanken die u gaat horen. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. Tuner, geregisseerd door Daniel Roher. En Supergirl, geregisseerd door Greg Gillespie. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben naar Lier geweest, naar galerie Artichok. Met zijn galerie met twee tentoonstellingsruimtes. In de ene ruimte een fototentoonstelling van Bruno Beekman, foto-expo Bruno Beekman tussen puin en hoop. Bruno Beekman is een oorlogsverslaggever, journalist, en heeft het conflict in Oekraïne gevolgd van dichtbij, ook ter plaatse, en heeft heel foto's gemaakt ter plaatse. Trouwens, toen ik binnenkwam, hij was aanwezig, Bruno. Hij bleek ook inderdaad een voormalig programmamaker te zijn van Radio Centraal. Hij sprak ook enthousiast over Radio Centraal, over zijn tijd hier, dat hij connecties had met Bart Kamaerts en Nico Carpentier, dat hij meewerkte aan een informatieprogramma. Vermeld ook Fred Stroobans, belangrijke bron ook voor hem, toen hij naar Rusland vertrok, voor informatie. En morgen zul ik ook wel stilstaan bij de connectie Radio Centraal en Bruno Beekman. Maar toch, die tentoonstelling zal ik ook belichten. In de andere ruimte
van Galerie Artichok zijn werk van twee kunstenaars. Leo Peters, Marmer spreekt. Het gaat om sculpturen. En Bart Ons, Rode Echo. Het gaat om schilderijen die met ook materialen erbij. Nu, in die ene tentoonstelling met die foto's van Oekraïne, wat natuurlijk heel veel associaties oproept en veel vragen, met daar een constante nieuwsstroom en beeldenstroom ook actief is, kunnen we zeggen. Dan is het in die galerie, de andere ruimte, is het de focus op de sculptuur. Ja, dus dat was toch even nodig eigenlijk, ja. Omdat dit alle kanten uitgaat met die Oekraïense kwestie. Kunnen we zeggen, even gefocust naar het marmer kijken, bijvoorbeeld, was al een goede manier om daarmee om te gaan voor een deel ook. Bon, ik zal dat morgen nog een keer herhalen. Maar, en nog meer zeggen. Dat is het voor thuisreis morgen. Even kijken naar de klok. Ik heb nog wel iets klaarstaan van... Ja, ik kan eerst nog een stukje. Cassis Cornuta, Echo Mic, fragment, een ander fragment in principe, 57 seconden. Dan komt Girl Talk met Play Your Part. Het vervolg, geloof ik, heb ik daar nu het eerste al... Ja, het eerste deel heb ik er al van laten horen. Het tweede gedeelte van Play Your Part. En dan heb ik nog iets klaarstaan. Volledig om tot... ik kan die jingles nog een paar keer laten horen. Dat lijkt me ook wel interessant. Er zijn twee versies, de a cappella versie en de gewone versie. Dus zullen we tot aan de klok van 18 uur geraken om dan zandbak invullingsgelegenheid te gaan doen.

Opener, een compositie van Peter Vermeer uit het album Flat Earth Society of FES, F-E-S, Trap. Uit 2002 uitgebracht op het eigen label van Flat Earth Society, Zonk Records. Het is trouwens niet track 1, maar track 8. Nog wel wat uit dit album later in de uitzending, in deze zandbak invullingsgelegenheid. Ik breng vandaag een deel van Annie M.G. Schmid leest voor Minus, haar roman uit 1970, en een deel van de soundtrack van de verfilming van Minus uit 2001, regie Vincent Ball, soundtrack van Peter Vermeers en Flat Earth Society. En zoals ik al zei, ook muziek uit een ander album van Flat Earth Society, Trap, uit 2002. Dat zijn de ingrediënten. Ik zal eerst dat soundtrack voor de film Minus, trouwens een film met hoofdrollen voor Theo Maassen en Caris van Houten. Ik zal uit de soundtrack laten horen een van de langste track, neem ik aan, 3 minuten en 40 seconden, want het gaat om heel veel korte tracks op die cd. De zoekactie is een uitzondering, een uitzonderlijk lang voor de tracks op deze cd. Flat Earth Society, ook gecomponeerd door Peter Vermeers, zoals de volledige soundtrack voor de film.

De kattenpersdienst. Ga zitten, Tibbe, zei de hoofdredacteur. Tibbe ging zitten. Het was precies een week geleden dat hij ook hier op deze stoel zat. Toen was het een heel akelig gesprek geweest. Nu was het anders. Ik weet niet wat er met je gebeurd is, zei de baas. Maar je bent wel erg veranderd, Tibbe. De vorige week had ik je bijna de deur uitgetrapt, weet je dat? Ik wou je ontslaan. Jazeker, enfin, dat heb je wel gemerkt ook. Die ene kans wou ik je nog geven. En kijk eens aan. In die ene week kom je met allerlei interessante nieuwtjes aan. Jij was de eerste die wist dat meneer Smit zijn jubileum vierde. En jij was de eerste die iets wist van het nieuwe zwembad. Dat was nog geheim. En toch ben jij erachter gekomen. Ik heb me afgevraagd hoe je erachter kwam. Tja, zei Tibbe. Ik heb eens gesproken met deze en gene. Die deze en gene was enkel Minoes geweest. En Minoes had het van de gemeentepoes. Die altijd de geheime zittingen van de raads bijwoonde op het stadhuis. En dat stukje over die vondst bij de kerk, zei de baas. Een pot met oude munten gevonden in de kerkentuin. Weer was jij er als de kippen bij. Weer was je de eerste. Tibbe glimlachte bescheiden. Het was een dochter van de jakkenpoes die met dit bericht was aangekomen. Het was de kerkpoes Eukumeentje geweest. En zij was het zelf die de pot met oude munten had gevonden. Toen ze krabde in de kerktuin om eenvoudige toiletredenen. Tibbe was meteen naar de koster gelopen om het te vertellen. En had er dadelijk een stukje over geschreven. Ga zo door, Tibbe, zei de hoofdredacteur. Blijkbaar ben je nu helemaal over je verlegenheid heen. Tibbe kreeg weer een kleur. Het was niet waar. Helaas. Hij was nog net zo verlegen als vroeger. Alle nieuwtjes kwamen van de katten. En hij hoefde ze enkel maar te schrijven. Hoewel, nee, vaak moest hij wel eventjes controleren. Of het allemaal waar was wat de katten vertelden. Maar dat lukte meestal met een enkel telefoontje. Ik heb gehoord, meneer, dat er dit of dat of zus of zo. Is dat waar? Tot nu toe was het altijd waar geweest. Ieder gebouw had er één of meer. Nu... Op dit moment zat er een in de vensterbank van dit gebouw, van deze kamer. Het was de redactiekat. Hij knipoogde tegen Tibbe. En ik dacht er dus over, zei de hoofdredacteur, om je aan het eind van de maand wat meer salaris te betalen. Dank u wel, fijn, fijn meneer, zei Tibbe. Tersluiks keek hij even naar de redactiekat en voelde dat hij alweer bloosde. Die kat had iets van koude minachting in zijn blik. Waarschijnlijk vond hij Tibbe veel te onderdanig en te kruiperig. Even later, op straat, waar de zon scheen, had Tibbe enkel nog maar de neiging om te hollen en te huppelen. Zo opgelucht was hij. En hij riep hard hallo toen hij een bekende tegenkwam. Het was Bibi, een klein meisje dat in de buurt woonde en dat wel eens bij hem op visite kwam. Wil je een ijsje? Vroeg Tibbe. Kom mee, dan krijg je een ijsje. Een heel groot ijsje. Bibi zat op school bij meneer Smit. En ze vertelde hem dat er een tekenwedstrijd was en dat ze van plan was een hele grote prent te maken. Wat ga je tekenen? Vroeg Tibbe. Een poes, zei Bibi. Hou je van katten? Ik hou van alle beesten. Ze likte aan haar ijsje. Als je de tekening af hebt, kom hem dan maar eens laten zien, zei Tibbe. En hij ging naar huis.

was nu net een week dat juffrouw Minoes bij hem woonde op zolder. En alles bij elkaar viel het best mee. Eigenlijk kwam het erop neer dat hij twee katten had, in plaats van één. Minoes sliep in de doos. En meestal sliep ze overdag. En 's nachts ging ze door het keukenraam het dak op, naar buiten. Daar zwierde ze over de daken en door de achtertuintjes. Ze sprak met de vele katten in de buurt. En pas tegen de ochtend kwam ze thuis en ging haar doos in. Het belangrijkste was dat ze voor nieuws zorgde. De eerste dagen was het Fluff geweest die ijverig speurde naar nieuwtjes. Maar Fluff was geen echte nieuwskat. Hij kwam meestal met roddelpraatjes aan over kattengevechten, over een rat in het havenkwartier of over een haringkop die hij ergens had gevonden. Hij bemoeide zich zelden met mensengeruchten. Nee, de grote bron van al het nieuws was de jakkepoes. Ze wist alles. Dat kwam vooral omdat ze een zwerfkat was en soepvlees wegpikte bij alle lagen van de bevolking. En omdat ze een uitgebreide familie had. Overal in de stad woonden kinderen en kleinkinderen van de jakkepoes. 'S nachts ontmoette Minoes haar op het dak van de verzekeringsbank. En elke keer bracht ze een plastic zakje vis voor haar mee. Bedankt, zei de jakkepoes dan. Mijn dochter, de gemeentepoes, wacht bij je op het dak van het stadhuis. Ze zit op een van de stenen leeuwen. Ze heeft een nieuwtje voor je. Of, ze zei, de kat van de slager wil je iets vertellen. Hij zit in de derde tuin links vanaf de kastanjeboom, weet je wel? Nog dezelfde nacht ging Minoes dan langs de brandtrap van de verzekeringsbank naar beneden. En van daaruit naar de afgesproken plaats waar een of andere kat zat te wachten. Binnenkort, zei de jakkepoes, zullen we op een andere plek bij elkaar moeten komen. Ik voel dat mijn jonkies over een paar dagen geboren zullen worden. En dan moet ik bij die kleine mispunten blijven en kan niet al door het dak op. Maar dat hindert niet hoor. De doorgeefdienst gaat door. Die blijft bestaan. Alle katten zijn ingelicht. Ze weten allemaal dat je baas opnieuw zit te wachten. En ze letten heus goed op. Ze luisteren en ze loeren overal. De een geeft het door aan de ander. Waar wil je je jonkies krijgen, vroeg Minoes. Heb je een geschikte plek? Nog niet, zei de jakkepoes. Maar ik vind wel wat. Kun je niet bij ons komen? Op de zolder? Geen kwestie van, riep de jakkepoes. Vrijheid, blijheid hoor. Zeur niet zo. Mijn baas is erg aardig, zei Minoes. Ja, dat weet ik. Hij is een goed mens. Voor zover mensen goed kunnen zijn. Maar ik hou nou eenmaal niet van het soort. Zolang ze kind zijn, gaat het nog wel. Soms. Ken je Bibi? Nee, ze tekent me, zei de jakkepoes. Ze tekent me uit, notabene, zoals ik nou ben. Met mijn dikke buik. Ze vindt me mooi. Is dat iets om over na te denken? Maar goed, ik zal laten weten waar ik zit als het zover is, hoor. Ergens in de stad. Ergens dicht bij een radio. Waarom dicht bij een radio? Kinderen krijgen doe ik het liefst met achtergrondmuziek, zei de jakkepoes. Het gaat makkelijker en vrolijker. Denk daar zelf ook eens aan als je het je mocht overkomen.

Als Minoes thuis kwam met een of ander nieuwtje en vertelde hoe ze eraan kwam, riep Tibbe: wat een organisatie. De een geeft het door aan de ander. Het is een soort kattenpersdienst. Ik weet niet of ik het een leuk woord vind, zei Minoes weifelend. Kattenpers. Het doet me denken aan vruchtenpers. Uitgeknepen kat. Geen kattenpersdienst, zei Tibbe. Een kattenpersdienst. Voor hem betekende deze regeling een redding. Het ging hem uitstekend. Soms, als hij thuis kwam, vond hij Minoes in een hoekje van de zolder. Dan zat ze doodstil te turen naar een gaatje helemaal onder in de muur. Juffrouw Minoes, alweer iets dat u moet afleren. Wachten voor een muizengat, dat doet een dame niet. Ze stond op en gaf hem een vleierig kopje. Ook dat is onjuist, zei Tibbe dan met een zucht. Een juffrouw geeft geen kopjes. Hoogstens een kopje thee. Ik wou zo graag dat u die kattige dingen afleerde. Kattig is geen goed woord, zei Minoes. Het heet kats. Maar ik heb het gevoel dat u aldoor katser en katser wordt. Het zou veel beter zijn als u wat meer met mensen in aanraking kwam. En niet alleen met katten. U moet dus wat minder op het dak en wat meer op straat komen. Dat durf ik niet, meneer Tibbe. Ik ben bang voor mensen. Onzin, wie is er nou bang voor mensen? Ze keken me even aan met haar scheve ogen en draaide zich verlegen om. Hoe kan ik zoiets zeggen, dacht hij, terwijl ik zelf enkel met katten zou willen omgaan. Maar hij besloot streng te blijven. Wat zie ik nou weer, riep hij. Minoes zat zich te wassen. Ze likte aan haar pols en wreef met die natte pols achter haar oor. Dat is het toppunt, bah, schreeuwde Tibbe. Dat is alleen maar, stamelde Minoes, omdat ik hoop dat het vlugger zal gaan. Dat wat vlugger zal gaan? Bedoel je dat het wassen vlugger zal gaan? Nee, dat gaat vlugger onder de douche. Ik heb altijd nog de hoop dat... Ik wou toch maar liever weer een poes wezen. Tibbe liet zich op de bank vallen. Luister, zei hij. Ik wou dat u ophield met die nonsens. U bent nooit een poes geweest. Dat is verbeelding. U hebt het gedroomd. Ze zweeg. Heus, ging Tibbe door. Allemaal onzin. Minoes geeuwde en stond op. Wat gaat u doen? Ik ga in mijn doos, zei ze. Fluff kronkelde zich om haar benen. En samen met de grijze kat ging ze naar de hoek van de zolder. Tibbe riep haar boos achterna. Als u dan een poes was, van wie was u dan een poes? Er kwam geen antwoord. Hij hoorde een zacht spinnend gemauw. Een gesprek in het kats. Twee pratende katten achter het zolderschot.

Hoofdstuk 5, secretaresse. Op een middag, toen Tibbe de trap opging naar zijn zolder, hoorde hij boven een woedend geschreeuw. Het leek wel of er katten aan het vechten waren. Hij stormde de rest van de trap op. Hij liep met drie treden tegelijk en stoof zijn woonkamer in. Er was bezoek, maar het was geen vriendelijke theevisite bij hem. Op de grond zat het kleine meisje Bibi. Tegenover haar zat Minoes ook op de grond. Naast hen stond een leeg doosje en ze hielden allebei hun hand op iets. Ze krijsten allebei. Wat is er? Wat hebben jullie daar? Riep Tibbe. Laat los, gilde Bibi. Wat is dat dan? Vroeg Tibbe. Minoes! Wilt u onmiddellijk loslaten? Minoes keek naar hem op en ze zag er katser uit dan ooit. Ze had iets valsigs en iets moordzuchtigs in haar blik. En ze liet niet los. Ze hield haar hand met de spitse nageltjes nog steviger om dat iets heen. Laat los, zeg ik je. Tibbe gaf haar een harde klap. Ze schoof achteruit en ze blies kwaadaardig, maar ze liet los. Het volgende ogenblik had ze hem gekrapt. Heel pijnlijk, over zijn neus. En nu zag Tibbe wat het iets was. Een witte muis. Nog ongedeerd. Bibi nam de muis teder op en zette hem terug in het doosje. Maar ze huilde nog van schrik en verontwaardiging. Het is mijn muis, snikte ze. Ik wou hem enkel maar even laten zien. En toen sprong ze er bovenop. Ik ga weg. En ik kom hier nooit meer terug. Wacht even, Bibi, zei Tibbe. Loop nou niet meteen kwaad weg. Luister even. Dit is juffrouw Minoes. Hij dacht even na. Ze is mijn secretaresse en ze meent het absoluut niet kwaad. Integendeel, ze houdt erg van muizen. Minoes was opgestaan en keek naar het dichte doosje. Het was duidelijk te zien dat ze echt van muizen hield. Maar niet op de manier die Tibbe bedoelde. Is het niet juffrouw Minoes? Vroeg Tibbe. Minoes boog haar hoofd en wilde hem kopjes geven. Maar hij deed een stap opzij. Wat heb je daar nog meer, Bibi? En Tibbe wees op een grote collectebus. Ik kwam met de bus rond, zei Bibi. Ik kwam geld ophalen. Het is voor het cadeau. Het cadeau voor meneer Smits zijn jubileum. En u hebt bloed op uw neus. Tibbe veegde over zijn neus. Zijn hand was vol bloed. Het hindert niet, zei hij. En ik zal iets in de bus doen, Bibi. En ik kom de tekening laten zien, zei Bibi. Ze rolde een groot papier uit. En nu riepen Tibbe en Minoes tegelijk... Dat is de jakkepoes. Wat lijkt ze goed? Het is voor de tekenwedstrijd, voor school, zei Bibi. Ik kwam hem even laten zien. Hij is prachtig, zei Tibbe. En hij voelde weer een druppel bloed. De druppel gleed langs zijn neus. Als ik nu even een pleister ga zoeken in de douchehok, zei hij, dan hoop ik dat u zich even zult kunnen beheersen, juffrouw Minoes. Hij zette het doosje met de muis op zijn schrijftafel, keek haar dreigend aan en ging achteruit de kamer uit.

Terwijl hij in het medicijnkastje rondrommelde, hield hij zijn oren goed open. Ieder ogenblik kon er weer een nieuw gekrijs ontstaan. Nou, ik heb een secretaresse, dacht hij. Dat klinkt heel goed, het klinkt heel chic. Maar het is een secretaresse die de witte muizen van kleine aardige kindertjes opvreet. Als ze de kans krijgt. Haastig ging hij weer naar binnen. Met een pleister scheef over zijn neus. En tot zijn grote verwondering waren ze dikke vrienden geworden. Het doosje met de muis stond nog veilig op zijn schrijftafel. Mag ik de zolder zien? Vroeg Bibi. De hele zolder? Natuurlijk, zei Tibbe. Je mag overal rondkijken, hoor. Ik heb nog een kat. Ik heb een kat. Fluff heet hij. Maar hij zit op het ogenblik buiten op het dak. Juffrouw Minoes, wil u Bibi de zolder even laten zien? Dan ga ik aan het werk. Terwijl Tibbe achter zijn bureau zat te schrijven, hoorde hij die twee fluisteren achter het zolderschot. Hij was erg blij dat Minoes een kameraadje had gevonden. En toen Bibi eindelijk wegging, zei hij, kom je nog eens een keer terug? Ja hoor, zei Bibi. Vergeet je bus niet. Ik heb er iets in gedaan. Oh ja, zei Bibi. En vergeet je tekening niet. Oh ja, en vergeet je doosje niet met de... je weet wel. Hij durfde het woord muis in tegenwoordigheid van juffrouw Minoes niet meer te zeggen. Oh ja, en ik hoop dat je de eerste prijs krijgt, riep Tibbe haar nog achterna. Beneden, in het huis onder de zolder, woonde mevrouw Van Dam. Gelukkig had Tibbe een eigen voordeur en een eigen trap, zodat hij nooit door het benedenhuis naar binnen hoefde. Die middag zei mevrouw Van Dam tegen haar man, leg die krant eens even neer. Ik wou eens met je praten. Waarover? Vroeg haar man. Het gaat over die bovenbuurman van ons. Oh, je bedoelt die jonge man die aan de krant werkt, die Tibbe. Wat is daarmee? Ik geloof dat hij iemand bij zich heeft. Wat bedoel je? Hoezo bij zich heeft? Ik geloof dat er een juffrouw bij hem inwoont. Nou, dat is dan gezellig voor hem, zei meneer Van Dam. En hij pakte de krant weer op. Ja, maar ik geloof dat het een erg rare juffrouw is, zei mevrouw Van Dam. In elk geval gaat het ons niets aan, zei haar man. Even was het stil. Toen zei ze, ze zit al door op het dak. Wat zeg je? Wie? Die juffrouw. 'S Nachts zit ze op het dak. Hoe weet je dat? Vroeg meneer Van Dam. Zit je dan zelf soms op het dak 's nachts? Nee, maar de buurvrouw die kijkt wel eens door het dakraam. En die zag daar zitten. Ze zit tussen de katten. Je weet dat ik niet van buurpraatjes hou, zei meneer Van Dam. Hij ging door met lezen, terwijl zijn vrouw de voordeur opendeed, want er werd gebeld. Het was Bibi met haar collectebus. Wilt u ook iets bijdragen aan het cadeau van meneer Smit, vroeg ze. Jazeker, zei mevrouw Van Dam. Kom binnen, kind, en ga even zitten.

Bibi zat met bungelende beentjes op de stoel, de bus op haar knie, de tekening onder haar arm en de muizendoos naast haar. Vertel eens even, ben je al boven geweest? Vroeg mevrouw Van Dam, langs haar neus weg. Ja, zei Bibi, bij meneer Tibbe en bij juffrouw Minoes. Juffrouw Minoes, wie is dat? Vroeg mevrouw Van Dam liefjes. En ze deed een gulden in de collectebus. Zijn secretaresse. Zo, zo. En ze slaapt in een doos, zei Bibi. Nu keek meneer Van Dam even op van boven zijn krant. In een doos? Ja, in een grote kartonnen doos. Ze kan er net in. Opgerold. En ze gaat altijd door het dakraam naar buiten. De daken op. En ze praat met katten. Oh ja, zei meneer Van Dam. Ze kan met alle katten praten, zei Bibi. Dat komt omdat ze zelf een kat is geweest. Wie zegt dat? Dat zegt ze zelf. En nou moet ik weg. Vergeet je bus niet, zei mevrouw Van Dam. En hier vergeet die rol papier niet. En je doosje. Toen Bibi weg was, zei ze. Nou, wat heb ik je gezegd? Is dat een rare juffrouw? Daarboven? Of soms niet? Een beetje vreemd, zei meneer. Maar ik blijf erbij dat het ons niets aangaat. Hoor eens, zei ze. Per slot is het onze zolder. Tibbe heeft die zolder van ons gehuurd. En ik wil wel eens weten wat er zich onder ons dak afspeelt. Wat ga je dan doen? Vroeg haar man. Ik ga er naartoe. Zomaar? En wat zeg je dan? Dat weet ik nog niet. Ik verzin wel wat. Mevrouw Van Dam trok haar bontjas aan, hoewel het een warme voorjaarsdag was, en ze maar een paar stappen over straat hoefde te doen. Ze wilde aanbellen, maar dat hoefde niet, want Bibi had de voordeur open laten staan. Mevrouw Van Dam ging de trap op. Het was een hele hoge, hele steile trap. En ze pufte in haar dikke pelsmantel. Dag mevrouw Van Dam, zei Tibbe. Dag meneer Tibbe. Neem me niet kwalijk dat ik zomaar bij u binnenval. Helemaal niet. Komt u binnen? Wilt u uw jas even uitdoen? Nou nee, ik kom maar een ogenblikje hoor, zei mevrouw, terwijl ze het woonvertrek binnenkwam. Er was niemand behalve Tibbe. Wat hebt u het hier toch aardig ingericht, zei ze, terwijl ze overal rondkeek. En dat leuke keukentje. En dat mooie uitzicht over de daken. Zal ik een kopje thee zetten? Nee, dank u. Nee, ik kwam eigenlijk alleen maar even aanwippen. Ik wou enkel zeggen dat ik u vaak uw stukjes lees in de krant. Erg aardige stukjes. En dat is zeker de bergruimte. Daarachter dat schot. Ik mag zeker wel even kijken, hè, op de rommelzolder. Daar is niet veel te zien, zei Tibbe. Oude stoelen, oude dozen en zo. Maar ze glipte langs hem heen, vrolijk babbelend. Ik vind dat toch altijd zo enig, zei ze. Zo'n oude zolder met leuke oude dingen.

Tibbe dwaalde hulpeloos achter haar aan. Nu was ze bij de grote kartonnen doos en ze boog zich voorover. Door die beweging kraakte de houten vloer onder haar gewicht. Minoes werd wakker. Ze deed één oog open. Toen sprong ze met een krijs de doos uit. Mevrouw Van Dam deinsde verschrikt achteruit. Een hand met roze scherpe nageltjes kwam in haar richting en het wezen blies. Pardon, stamelde mevrouw Van Dam en deed haastig een paar stappen achteruit. Ze draaide zich om en wilde vluchten. Maar Tibbe zei vriendelijk, mag ik u even voorstellen aan mijn secretaresse, juffrouw Minoes. En dit is mijn benedenbuurvrouw, mevrouw Van Dam. Schichtig keek mevrouw Van Dam om. Het vreemde schepsel was nu een gewone juffrouw die beleefd glimlachte. Prettig om kennis met u te maken, zei mevrouw Van Dam. Wilt u niet nog even gaan zitten? Nee, nee. Ik moet nu echt weg. Ik vond het heel leuk om uw woningtje even te bekijken. Ze keek nog even naar de pleister op Tibbe's neus en zei, tot ziens dan. Toen ze weg was, zuchtte Tibbe diep en zei, die zolder is van haar. Ik heb die zolder van haar gehuurd. Wat afschuwelijk, zei Minoes. Ach nee, waarom afschuwelijk? Ik betaal toch gewoon de huur? En verder hebben we niets met elkaar te maken. Dat bedoel ik niet, zei Minoes. Ik bedoel, wat afschuwelijk. Het zijn er zeker 20. 20? 20 wat? Katten. 20 katten? Waar dan? Die jas, zei Minoes. Die bontjas. Ik lag te slapen in mijn doos en ineens schrik ik wakker. En er staan 20 dode katten voor me. Oh, vandaar dat u blies. Het scheelde maar een haar of u hebt er gekrabd. U moet zich wat beter beheersen, juffrouw Minoes. Een dame krabben. Enkel omdat ze een mantel van kattenbont aan heeft. Maar als ze weer hier komt, krab ik er echt, zei Minoes. Onzin. Ze heeft die mantel in een winkel gekocht. En toen ze hem kocht, waren die katten al lang dood. Het komt enkel omdat u te weinig met mensen omgaat. U zit veel te veel op de daken. U bent veel te weinig op straat. Ik was vannacht nog op straat. U moet meer overdag op straat. Boodschappen doen. Gewoon. Net als andere dames. Goed, maar ik wacht wel tot het donker is, hoor. Nee, dan zijn de winkels dicht. Nu. Ik durf niet. Brood en beschuit moeten we hebben, ging Tibbe door. Ik ben bang. En de vis is op. Onderweg zou u even langs de haringman kunnen gaan. Hij heeft een stalletje daar op de hoek van de Groenmarkt. Oh, zei Minoes. Misschien dat ik leer durven als ik eenmaal op straat ben. Vast wel, zei Tibbe. Langzamerhand leert u durven. Alleen, wat, ik wou liever niet dat u de haringman kopjes geeft, zei hij.

dit stuk met als titel Woeful Message from the WLF, gecomponeerd door Peter Vermeers en te vinden op de cd Trap van Flat Earth Society of FES, F-E-S, uit 2002. En wat verder met deze cd tot aan het einde van deze zandbak invullingsgelegenheid. Marche de l'âme komt er nu aan, ook gecomponeerd door Peter Vermeers. Fes.

Mars de Lam was dit. En even kijken, ja, ik heb nu een track klaarstaan, een compositie waarbij heel wat componisten vermeld worden. Ook uit de CD Trap van Fes, The Carmen, Fritz Schneider, Keith Strickland, Mea B. Axton, Tommy Durden, Elvis Presley, Peter Vermeers, Georges Bizet, Prosper Mérimée, Anonymous, Wim Willard, John Lennon en Paul McCartney. Dat allemaal in deze 4 minuten en 10 seconden. The Carmen.

Een goedenavond, mijn beste vrienden, mijn lieve vage kennissen, alles goed met jullie? U luistert naar Lokaal Metaal op Radio Centraal, maar vandaag gaan we, mondiaal. Want er zijn nog 8 ploegen in het WK. 8 landen, met elk ook hun eigen metalgeschiedenis. Ik ga ze u laten horen in de volgorde dat u ze kan horen, u de matchen ook kan zien. En we zijn inderdaad begonnen met Frankrijk. Dat was Les Jardins de Minuit van Alceste. Toch wel een van mijn persoonlijke favoriete bands, niet per se Franse, maar gewoon in het algemeen. Fantastische band, live ook zeker de moeite. Zijn er nog andere bands dat ik had kunnen spelen voor Frankrijk? Uiteraard, je hebt Gojira, je hebt Landmarks. Wat had ik nog allemaal opgezien? Nog een hele hoop, maar ik denk, Gojira zal voor het grote publiek wel het bekendste zijn, denk ik. Zeker sinds hun passage op de Olympische Spelen, waar zij met Zaira, Zaira, Zaira heel de scène in vuur en vlam zetten. Dat was geweldig, totaal ook onverwacht. Ik vond dat zalig. Maar goed, tegen wie moeten zij spelen? Zij moeten tegen Marokko spelen. Nu, je zou inderdaad denken, zo een moslimland of een Noord-Afrikaans land niet echt een grote metalgeschiedenis heeft, maar toch zijn er toch enkele bands die u zouden kunnen verrassen, waaronder deze Sakadoja. Dit is Victim's History.

Dit wel lastig. Dus dat was inderdaad Sacagawea. Nu, als je er een beetje over de Marokkaanse metal gaat zien of zoeken, merk je een heel grote geschiedenis van toch ook wel black metal en ook wel trash metal met bands als Trilogy, Vicious Vision, Ship of Wisdom, Into the Ever Night. Bands genoeg om toch ook eens een totaal ander land op je metalkaart te zetten. Altijd wel leuk. Dus die match wordt morgen gespeeld om 10:00. Of dat Marokko nu gaat winnen of verliezen, het gaat wel een woelige nacht worden daar in Borgerhout, denk ik. Maar even goed. Tijdens hun vorige match kwam ik net terug van de tricks. Ik was daar naar Sun gaan kijken en ik was over de Turnhoutse baan aan het wandelen naar huis. En ik was gewoon een cafeetje binnengewandeld voor te kijken hoeveel dat was, want ik had zelfs niet door dat Marokko aan het spelen was. En ik heb daar toch een half uur gezeten tussen de vriendelijkste mensen van heel de wereld. Ik heb daar nog een theetje gekregen en alles erop en eraan. Die waren gewoon eens blij dat er iemand geïnteresseerd was in de Marokkaanse ploeg. Sterke ploeg ook, hè? Zeker weten. Ik denk dat dat wel eens een heel spannende match kan worden morgen. Maar goed, dan is het over morgen. En dan is het aan Spanje. En ja, nog aan een ander land, maar daar komen we subiet nog aan. Nu ook, Spanje heeft een niet al te rijke metalgeschiedenis. Alhoewel, er bestaan toch wel een hele hoop Spaanse metalbands. Maar na het wat opzoekingswerk blijkt deze toch de grootste te zijn. Als we afgaan op de luisteraars op Spotify natuurlijk. Deze is Mago Deus met Molinos de Viento.

Spaanse volk met wat metalmuziek. Als ze Ieren dat kunnen, dan kunnen de Spanjaarden dat toch ook zeker? Kom aan. Nu, er zijn uiteraard nog wel meerdere Spaanse bands, zoals heavy metal iconen Barón Rojo, maar ook Tierra Santa en Warcry. Maar ook in een thrash en groove metal, de Angelus Apatrida, die daar, als ik me niet vergis, binnen 2 weken in de kit staan. Die zijn wel leuk. Ik heb die eens op een festival in Nederland gezien, dat is wel oké. En ja, bands gelijk Hemorrhage uit Madrid bijvoorbeeld, of Volst uit Madrid ook. Allemaal voorbeelden van Spaanse bands die je eens moet opzoeken. Zeker voordat zij ingemaakt worden door zo'n klein maar dapper landje dat zich tegen het grote Amerika een dikke vuist en een dikke fuck you heeft gedaan en een mooi dansje op YMCA in de kleedkamer heeft gedaan. Ja, dat gaat plezant worden, den vrijdag, denk ik. Ik denk dat heel België om 9 uur gewoon plat gaat liggen. Alle straten gaan zijn, zoals de titel van dit nummer. Dit is Doodskalm, van Wie Gedood.

doodskalm. Zo zal het zijn in alle straten in België. Laten we gewoon hopen dat onze brave duiveltjes zich niet zo gaan dragen op het veld. Want dan worden ze gewoon platgewalst door die dekselse Spanjaarden. Moet ik nog andere Belgische bands opnoemen? Ik denk als je al langer naar dit programma luistert, dan denk ik dat je dat toch al wel wat kent. Hè? Waarschijnlijk speelt je ook in een paar, wie weet. We gaan gewoon verder naar toch wel een ander groot metal land. Alhoewel land, eigenlijk heel de Scandinavische wereld staat wel bekend om voornamelijk hun black metal, alleen extremere metal. En Noorwegen is daar zeker geen klein kindje in, want er komen echt grote bands, à la Dimmu Borgir. Mayhem is ook Noors, Kvelertak, Enslaved, Satyricon, Darkthrone, dat zijn toch allemaal wel grote namen, toch zeker in de black metal. Kvelertak is nou niet het black, maar die zijn wel kei plezant. Ik vind die toch plezant. Zeker nu dat die een oude zanger is, die nieuwe zanger is eigenlijk pakken beter. Ik ben even zijn naam kwijt, kan het wel opzoeken, maar die nieuwe zanger is wel pakken beter. Zeker die laatste show in Trix was echt geweldig. Allee, ik heb ze 2 keer gezien, ook als voorprogramma van Metallica in het Sportpaleis, en dat was van met die naal op zijn kop. Maar ja, is wat. Ik wil er tak ook, dus absoluut aanrader. Enslaved is ook een van mijn favoriete bands, die dat zo Viking metal, maar dan progressiever maken, niet zoals die andere grote mannen in die Viking. Godverdomme. Ik heb gekozen voor nog een andere Noorse band. Ook wel een fantastische band, vind ik zelf. Ik ga niet proberen de titel uit te spreken. Alhoewel. I Trollskog varen wild. Dit is Ulver.

Over een band dat toch als black metal band begonnen is in de jaren 90, 94. Dus toch ook al wel even bezig, hè. Absoluut aanrader. Eigenlijk veel Noorse bands, zoals ik al er juist heb gezegd. En de band waar ik niet kan opkomen, waren de Zweden van Amon Amarth. Ja, Sam. Dan vind ik Enslaved toch wel een pakske beter, om eerlijk te zijn. Maar is wat. Dus als we kijken naar de bakermat, als je dat zo kunt zeggen, van de extreme metal, Scandinavië, Noord.

Noorwegen, Finland, hè, maar dus Noorwegen. Zij moeten het opnemen tegen de bakermat van de heavy metal. Engeland. Daar waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Toen een zeer onvoorzichtige jongeman een stopje van zijn vinger verloor. Er een extra dingetje heeft opgezet en zo anders gitaar moest leren spelen. Een man, de band heeft gestart met een man die later een vleermuis de kop zou afbijten tijdens een live optreden. De startplaats van Eddie Diet van Maiden, van Sabbath, uiteraard. Maar ook, ja, er is zelfs een heel genre naar dat land vernoemd. New Wave of British Heavy Metal. En dan heb ik toch gekozen voor een van mijn favorieten uit die New Wave of British Heavy Metal. Staan deze zomer ook op Alcatraz, waar ik jammer genoeg zelf niet kan bij zijn, want ik ben super grote fan van deze band. Ik zou ze toch heel graag nog eens live willen zien, want ze bestaan toch ook al wel even. Alleen Maiden is nu 50 jaar aan het vieren en ik denk dat deze Saxon dat toch ook binnenkort zou kunnen doen. Dit is een live versie van het Wacken. Even zien, Wacken, hoeveel? Wacken 2014, toen waren ze 40 jaar, dus ze zijn nu al 52 jaar. Dus ja, het is toch al wel even. Dit is Princess of the Night.

Princess of the Night, fantastisch nummer. Ja, ik zeg gewoon over een trein dat de post komt brengen. Hoe zalig is dat? Dus ja, Noorwegen en Engeland ook wel interessant, denk ik. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal interessante matchen. Buiten, alleen in mijn ogen de laatste waar we nu over gaan praten. Maar de drie eerste gaan toch vonken geven, denk ik. Nu, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Ik heb het zelf niet gezien, de match van Argentinië gisteren. Tegen Egypte. Ja, toch? Hè? Nee, jawel, ik weet het al niet meer. Zie, zo vergeetachtig ben ik. Ik heb het enkel beluisterd, maar dat ze 2-0 achter staan. Het was wel Egypte. Dat ze 2-0 achter staan in het laatste kwartier, toen we eens even drie keer binnenknallen. Dus ja, Argentinië staat hier wel zeker, zeker beloond. Allee, toch wel zeker verdiend, ik zal het zo zeggen. Nu, heeft Argentinië ook een metalgeschiedenis? Goh, ja. Ze hebben een grote heavy metal band. Dat al in 87 is ontstaan. Die hebben ze biedt gaan opzetten, Rata Blanca. Maar je hebt ook nog groove metal bands, gelijk Animal, Hermetica, heb je ook nog. Alma Fuerte is ook een band in die stijl, heavy metal met Argentijnse volk mengt. Malon heb je nog, also, ik ben het ook gewoon maar aan het aflezen hoor, zo goed ken ik het allemaal niet. Ik geef dat eerlijk toe, maar in ieder geval, deze Rata Blanca is wel een hele leuke, vind ik. Toch zeker, alleen in de heavy metal zo wat meer. Deze is La Leyenda del Ade y el Mago.

Ik had het u gezegd, hè? Slecht is dat niet, dat is plezant. Zo'n beetje van die old school heavy metal. Die Dexelse Argentijnen moeten het opnemen tegen die Zwitsers daar toch. Stel je voor dat Zwitserland die verslaagt, zou wel cool zijn. Dan moeten wij daar tegen, denk ik. Dus wat, in ieder geval, wij gaan winnen. Maar dus je hebt nog een Zwitserse band te goed. Daar had ik ook wel een paar keuzes. Ik had kunnen gaan voor Eluvite. Ik had kunnen gaan voor Celtic Frost of Crocus. Maar nee, ik ben gegaan voor mijn favoriete band. Ze staan op mijn arm getatoeëerd, dus ik kon niet anders. Deze gewoon even keihard genieten. Deze is Seal and Order. You won't gotta heat my water.

gewoon, hè. Devil is fijn, ziel en aardig. Dus ja, dat zijn de vier matchen, hè. Dus Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Noorwegen, Engeland en dan Argentinië, Zwitserland. Supportert voor de goeie. Dus supportert de vrijdag goed voor ons. Ik ga er dan uit, daarom nog met een Belgisch nummer. Geniet ervan, geniet van de match. Geniet nog van het schoon weer. En tot volgende week. En laten we hopen dat we zoals gaan zijn, zoals de titel van dat nummer, tegen die verrekte Spanjaarden. Deze is Sledgehammer Justice van Evil Invaders. Tot de volgende, mannen. Yo.

0: et Pierre Alizère, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Littère en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Littère en Daniel Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
0: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci.
2: Ja.
3: We zijn er.
2: We zijn
4: een andere 14 juillet party.
2: Olé, olé. Ja.
4: U bent op woensdagavond terechtgekomen bij Radio Centraal.
2: Radio Centraal. 106. 106. Dat was er een. Dat is ongemakkelijk. U luistert naar Atelier Centraal. Het is 8 juli.
4: Ja.
2: Het is en, 21 uur 32.
4: Kunt je op de...
2: Ja.
4: En dan kunnen we een... kan een nummertje opzetten, of jij? Ja.
2: Doe maar. Doe maar.
4: Als er een connectie is plaatsgrijpt.
2: Taal. Dus 106.7. 100 en... 100 en... Doppler effect. FM stereo, DAB plus.
4: Ja,
2: 10.
4: Dat klopt.
2: Ja.
4: Is er nog iets aan te kondigen? Ik denk het niet.
2: Nee, ik denk het ook niet.
4: Dan gaan we luisteren naar...
2: muziek?
4: Muziek van Patrick Boutin. J'aime regarder les fils de la nation. Ter ere van 14 juillet. Dat is aan te kondigen natuurlijk. Geniet er maar van.

Radio Centrale 106.7, Megahertz FM Stereo, Centrale op DAB+, met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikersvergadering.

Goedenavond en welkom bij De Aangelanden, een programma waarin we field recordings en found sounds in een mix van onuitgegeven materiaal, nieuwe releases en historisch repertoire brengen. Deze uitzending zullen we het hebben over het werk van Ilian Radic, de Franse componiste die helaas begin dit jaar overleed, in combinatie met ander recent uitgegeven werk. We openen met Vice Versa, etc. door Radic, een werk uit de jaren 60, waarbij ze aan de hand van tape loops en feedback traag ontwikkelende soundscapes maakt. En we gaan verder met De Geest door de Amerikaanse Vanessa Rosetto van het album The Professional, waarvoor ze samenwerkte met een heel reeks onervaren recordists en daarmee de rol van de professional in vraag stelt.

U hoorde De Geest door Vanessa Rosetto, gevolgd door Sanctioned Departures van William Selman. Het was materiaal opgenomen in de regenwouden in het noordwesten van de Verenigde Staten en tropische regenwouden in Costa Rica. En zijn opnames werden gecombineerd met onder andere de Buchla Synthesizer. En dan gaan we meteen verder naar de ARP 2500 modulaire synthesizer met Kailasha van Ilyan Radik, een verkenning van het Tibetaanse boeddhisme en rouw. Het is geïnspireerd op een denkbeeldige pelgrimstocht rond de heilige berg Kailash in Tibet en staat symbool voor een spirituele reis naar transcendentie.

Ilian Radik en haar ARP 2500 modulaire synthesizer. Van het album Trilogie de l'Amour. Ongeveer een uur lang, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. We gaan verder met Pablo Pico, die reisde naar Chacra, een dorp, om een traditionele ayahuasca-ceremonie bij te wonen. Hij maakte geluidsopnames terwijl de shaman een groep van ongeveer 20 mensen doorheen het ritueel leidde. Waaronder een filmploeg die een documentaire maakte over het schip uit Fitzcarraldo van Werner Herzog. Icarus of Life, Death and Resurrection, One Night and One Day with the Amazon Shawis.

Hemos llegado pronto.

Miedo ya abriendo.

Abigando cuerpo, tú no quieres.

Pablo Pico werd gevolgd door Adrian Rue, Slot Machine Music, Field Recordings from Middle American Casinos, maar dat was wel duidelijk. We sluiten af met het laatste werk van Ilian Radic, Occam Ocean 2. Een 52 minuten durende compositie, waarvan we een klein stukje zullen laten horen. Een compositie voor orkest of groot ensemble. Dus waar ze vroeger elektronische muziek maakten, is ze op een bepaald moment de meer akoestische paden gaan opzoeken. Maar de raakvlakken tussen die beide werelden zijn zeer nauw. Occam Ocean 2 van Ilian Radic.

Goedemorgen, dit is Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. Goedemorgen. Agarip, ofwel The Scorpion, samen met Saif Aboubakar from Sudan, komt uit die LP 2018. Jazz, The Nile Waves. Voilà, dit is een uurtje Radio Cafard met enkel en alleen muziek. Arabische muziek, zo is het. Zoals deze van Haki Obadiah en Eddie Kotchaka. Al-Juba. Dit is jazz uit Iran.

Bargoe 08 of Bargoe. Ja, 08 met hun LP Targ op glitterbeat. Hezi Haramek. En daarvoor Jerusalem in My Heart, een duo uit, ik dacht, Libanon met die LP Dakak to Dak. Between Two. En dit zijn Rizan Said. Het zijn mini-LP Sas Udilan Zerni. Dit is Radio Kafar op 5 juli van 11 tot 12 uur.

Moved Around van 47 Soul uit hun LP Balfron Promise. En daarvoor Mazaher. Geweldig leuke of goede LP Zar. En we begonnen met Etika en de Arabische versie van Etika. Dit is Acid Arab remix van Acid Arab van Yasmin Hamdan uit een LP Café. De Acid Arab remix.

Bizarre Electric uit hun LP 2025. Koyo, de Berma Soudan. En daarvoor DJ Click en Hamacha de Fes en Santa Maria. En we begonnen met Yasmin Hamdan. Een LP van haar met allemaal remixen. Waaronder deze Café van Acid Arab.